0: trekkers waarbij ook doden vielen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als begin volgende week geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil ook veel betere controles op vuurwerk bij de stadions. Binnenvaartschepen vervoeren steeds minder kolen, zand, grind en graan, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd werd dat 15% minder. Er werd vooral minder kolen en ijzererts vervoerd. Toch zijn er nieuwe kansen voor de binnenvaart. Schepen kunnen door de energietransitie bijvoorbeeld grote windmolenwieken vervoeren. En het vliegveld van Caracas in Venezuela gaat volgende week weer open. Reizigers vertrekken voorlopig nog wel vanuit tijdelijke terminals. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dan even de situatie op de weg. Kielverkeer van Flitsmeister. Geen vertraging gemeld deze nacht. Lekker doorrijden. Moet je wel oppassen op je snelheid. Op onder andere de A16 Dordrecht richting Breda. Staan ze namelijk te flitsen op 50 bij 50.0. Ook de A16, maar dan de andere kant op. Breda richting Dordrecht bij 51.9. En de A28 Meppel richting Zwolle bij 99.4. Ja, ik zit even voor mijn gevoel in een soort complottheorie over mijn telefoon. Waarover het gaat, ga ik je zo vertellen. Eerst Daalbob, This World Is Our Home.

Backstormschijf. Stella Lefty en Boston by Q. Ik heb een beetje een complottheorie over mijn telefoon. Ik heb een iPhone. En Apple brengt natuurlijk ieder jaar rond september weer een nieuwe iPhone uit. Dus dat gaat binnenkort gebeuren. En ik heb dus elk jaar rond deze tijd het gevoel dat mijn huidige iPhone ineens toch minder goed begint te werken. Ja, echt. Batterij, sneller leeg, alles reageert net wat trager. Helemaal error in mijn scherm. Nou, ineens moet ik ook 3 keer per dag moet hij aan de lader. Ik denk, is dat nou toeval? Of weet mijn iPhone gewoon dat er bijna nieuwe aan zit te komen weer? Nou, misschien zit dit compleet tussen mijn oren. Maar ik heb dus een iPhone 13. En ik begin nu toch wel echt te denken, nou, misschien is het wel eens tijd voor een nieuwe. Ben ook even benieuwd, als jij een iPhone hebt, heb je dat ook? En als je geen iPhone hebt, hoe tevreden ben jij eigenlijk met je telefoon? Want misschien is dit wel een keer een teken. Misschien moet ik gewoon eens zwichten voor een ander merk. Misschien een Samsung of zo. Nou ja, ik gooi je mijn telefoon maar weer gewoon even aan de lader voor de 3e keer vandaag. Ondertussen Afrojack en In My World by Q.

mine. Brandy Monica en The Boy Is Mine. Leuk, ik krijg allemaal reacties over de iPhone of de, nou ja, of misschien de Samsung. Omdat mijn iPhone steeds trager wordt. En ik heb het idee, een soort complottheorie, dat komt omdat in september weer een nieuwe iPhone uitkomt. Dus ik vroeg me een beetje af, heb je dat ook als je een iPhone hebt? En moet ik eventueel toch naar een ander merk, naar bijvoorbeeld een Samsung? Nou, Gordon die zegt, nee, blijf bij iPhone. En ja, moet eruit voor een nieuwe, de updates gaan na een tijdje stoppen. Klaas zegt, dat kan niet. Ik heb voor werk een Samsung gekregen. Na 3 maanden heb ik hem naar het kantoor gebracht. Gezegd, gebruik mijn privé-nummer maar. Want ik en deze Samsung gaan niet samen kunnen werken. Ik heb al een iPhone sinds de iPhone 4. Gordon zegt, ja, neem een iPhone 15 of 16. En Charel zegt, ik heb een Samsung gehad. En dit jaar de nieuwste, de S26 Ultra topding. Oké, nou ja, de meningen zijn verdeeld. Ik moet nog even goed gaan nadenken wat ik ga doen. In elk geval, ik krijg ook een beetje appjes. Ik heb het gevoel alsof er wat heerst. Ik krijg namelijk deze nacht al een paar appjes van mensen die niet lekker zijn. Shanice zegt, goeienacht Judith. Door de vreselijke keelpijn kom ik niet in slaap. Dus toch even de radio voor afleiding. Maar ook Mark van Hoofd stuurde deze nacht een appje. Morgen nog even een dagje thuis, want ik ben al 3 dagen ziek, lig ik in bed. Ik zit even te kijken. De actuele resultaten voor de infectierader. Ja, dat ziet er op zich wel goed uit. Weinig melding voor verkoudheid of keelpijn. Maar goed, dat neemt natuurlijk niet weg dat het kan heersen. Hè? Want niemand minder dan Alex Warman is ook ziek. Hij heeft voor het eerst ook in zijn hele carrière zijn concert moeten afzeggen. Ja, hij kan niet het podium op in Auckland. Omdat hij dus met vreselijke koorts in bed ligt. Ja, zie dan nog maar eens een noot te zingen. Nou, beterschap voor iedereen die met griep op bed ligt. Alex Warman ga je nu horen. Dit is de Fever Dream. Fever, leuk. Fever Dream. Fever Dream.

0: Nieuw muziek bij Q Music. Kygo, Max McKnown en Take Me Back. Daar komt hij. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even met een berichtje in de Q Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q Music app.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Het is weer tijd om beroepen te raden. Dat ga ik doen rond de klok van 2:30. Wat bijna is, over een paar minuten. Wat ga ik doen? Ik ga zo meteen jouw beroep raden. Ik zet een timer, die zet ik aan. Een minuut ga ik allemaal vragen aan jou stellen over je werk. Geef jouw antwoord op. En aan de hand van jouw antwoorden ga ik dus raden wat jouw beroep is. Ja, nou en ik heb er weer zin in hoor. En afgelopen nacht heb ik het volgens mij best wel goed gedaan. Zo, ik heb even een blackout. Hè? Wat was het nou gisteren zo? Nou, ik heb even een blackout. Ga ik zo meteen nog terugkomen, want ik kan nu wel gaan nadenken en daar heb je helemaal niks aan. Dus ik ga het je zo meteen vertellen, maar goed, maakt ook in principe niet uit. Ik zit er lekker in, dat is eigenlijk het motto. Ik zit er lekker in, dus ik ben benieuwd. Met wie mag ik dit spelletje gaan spelen? Nou, mag dat met jou? Als het antwoord ja is, stuur dan even nu, op dit moment, werk met een berichtje in de Q Music app. Zo meteen dus.

0: om 14:30.
1: Het is net 14:30 geweest. Dat betekent dat ik op zoek ben naar iemand die aan het werk is. Want ik ga weer beroepen raden. En ik zei net al, ik zit er deze week goed in. Gisteren heb ik het de eerste van de nacht, of de eerste van de week, geraden. Ik hoop eigenlijk dat ik een keer een hele week alles goed kan raden. Dat zou ik echt leuk vinden. Gisteren heb ik het geraden. Ik wist alleen even, ja, door een soort blackout wist ik het even niet meer. Maar Barend heeft mij even helpen herinneren. Vorige nacht was een bakker. Ik had inderdaad een bakker aan de lijn. Nou, vond ik hartstikke leuk. Deze nacht heb ik niemand minder dan Philippe aan de lijn. Goeienacht.
2: Hey, goeienacht.
1: Hallo, hallo. Ja, ik ga jouw beroep raden. Ga me heel erg mijn best doen. Hé, maar ik moet zeggen, ik vind je eerlijkheid nu al leuk. Want jij zei net, ik zit op het toilet. Ik moet even nog, ik moet er nog even vanaf.
2: Ja, komt klopt. Het goed. Dat is gelukt. Ik kan in ieder geval naar de wc tijdens mijn werk. Hè? Dus kijk, misschien is dat al een hint.
1: Dat is inderdaad al een goede hint. Heel goed. Hey, ja. Zonder te veel te verklappen, hoe zit jij erin deze nacht?
2: Redelijk.
1: Redelijk, oké. Okay,
2: ja, okay. Ik voel dat me een beetje ziekjes, maar ik ben toch opkomende dagen voor mijn werk. Want ik wil toch niet de mensen met wie ik werk in de steek laten, zeg maar.
1: Kijk, dat
2: maar,
1: is goed.
2: Met wat paracetamolletjes en zo komen we er wel doorheen, hoor.
1: Nou, ik zei het al deze nacht. Er zijn best wel wat mensen die zijn niet helemaal fit en fruitig, nee.
2: Nee. Nou, dan hoor ik erbij misschien. Maar nou, het gaat tot nu toe prima.
1: Oké, gelukkig maar, gelukkig. Nou, ik ben blij dat je nog eens nog de energie hebt om met het spelletje mee te spelen. Ik ga zo meteen een timer zetten. Dan ga ik allemaal vragen aan je stellen. En na een minuut uit ga ik dus raden wat jouw beroep is. Alleen, ik zeg ik, maar eigenlijk ik en iedereen die nu luistert. Dus luister je en heb je een idee wat Philippe voor werk doet, of heb je vragen, stuur het vooral in met een berichtje in de Q-app. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor, kom maar op.
1: Oké, komt ie aan. Ben je onderweg voor je werk?
2: Nee.
1: Oké. Heb jij werkkleding aan?
2: Nee.
1: Oké, werk jij met andere mensen dan met je collega's? Je werkt met collega's, maar werk je nog met andere mensen?
2: Ja, zeker. Ik werk met collega's. Ik werk ook wel met andere mensen, ja.
1: Oké. Is er veel muziek bij jou in de omgeving?
2: Muziek?
1: Ja.
2: We hebben nu wel muziek. We hebben Q-Music opstaan, dus ja. Dan ja.
1: Oké, goeie. Zijn er heel veel kamers waar jij bij werkt?
2: Nee, we werken wel vanuit één kamer.
1: Vanuit één kamer, oké. Werk je veel met de telefoon?
2: Ja.
1: En met de computer?
2: Ja, ook.
1: Oké, moet jij heel alert zijn voor je werk?
2: Dat valt mee.
1: Valt mee. Oké. Werk je met eten?
2: Nee.
1: Nee, oké. Maar je belt wel heel veel mensen?
2: Ja.
1: Oké. Oké, de tijd is alweer om. Zo.
2: Nou, dat gaat snel, zo'n minuut, zeg.
1: Het gaat heel snel. Kijk, als je op een gegeven moment een beetje weet waar je heen gaat, dan kan je makkelijk, dan is het te doen.
2: Ja.
1: Maar de IC was wel even pittig. Gerda die zegt al, oef. Ja, inderdaad. Oh ja, Jeroen die vraagt ook nog wel iets. Hier ga ik toch nog even vragen aan je. Bellen mensen jou of bel jij mensen?
2: Allebei, maar de eerste stap is dat ik gebeld word.
1: Oké, ja, dat is goed om te weten. Oké. Oké, nou, er komt al het een en ander komt al wel binnen. Ja, ik ga toch even goed even nadenken wat ik nu ga zeggen als antwoord. Jeroen zegt ook, ik heb werkelijk geen idee. Nee, inderdaad, ik heb ook niet echt een goed idee. Oké. Jeroen zegt, nou, succes ermee. Oké, ik denk dat jij bij... ik vind het zo moeilijk. Bij de helpdesk zit van de ANWB. Zeg maar wat.
2: Nou, je zit echt heel erg warm.
1: Oh.
2: Ja.
1: Maar het is wel fout. Nee,
2: precies. Ja, het is wel fout, ja.
1: Hé, verdorie. Maar nu ben ik wel benieuwd.
2: Wat het dan wel is?
1: Ja.
2: Ja, het heeft wel wat met wegen te maken. Ik werk namelijk in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.
1: Ah.
2: Ja, dus je zat echt heel erg warm.
1: Ik zat wel warm, inderdaad. Hé, verdorie. Ja, ja. Hé, maar met hoeveel collega's zit je daar dan?
2: Ik zit er momenteel met drie anderen, dus met vier in totaal.
1: Oké. Hey, en wat, neem ons eens mee in een nacht van jou. Hoe werkt dat? Hoe gaat het werken?
2: Nou ja, goed. Het is eigenlijk alles wat er op de snelweg gebeurt, dat komt bij ons binnen. En je moet het zo zien, de snelweg is 24/7 natuurlijk geopend.
1: Ja.
2: Dus dat betekent ook dat 24/7 mensen het in de gaten moeten houden. Nou, bijvoorbeeld de tunnels, maar ook als mensen met pech langs de weg komen te staan, of er gebeurt een ongeval, dat gebeurt ook wel eens 's nachts.
1: Ja.
2: Dan komen wij in actie. En we hebben heel veel camera's.
1: Kijk,
2: waarmee we dan kunnen kijken wat er aan de hand is. En dan kunnen we rode kruisen bijvoorbeeld boven de weg zetten. Hè? Dat zal iedereen wel kennen die over de snelweg heen rijdt.
1: En de pijlen en zo en dat soort dingen. Ja,
2: precies. Die zetten we ook voor wegwerkzaamheden. Want die zijn er ook nu heel veel 's nachts. Dus ik ga ook vooral met aannemers die nu aan het werk zijn.
1: Oh, wat interessant zeg.
2: Ja, Maar ook de politiemeldkamer, dus de 112-meldkamer belt ons als er iets gebeurd is of iets anders. En zo proberen we eigenlijk het zo veilig mogelijk te houden op de snelwegen op dit moment in Nederland.
1: Hey, en je zegt inderdaad de borden boven de snelweg, maar ook sturen jullie ook mensen ergens op af? Is dat ook zo? Oké, dat is ook zo.
2: Ja, dat ook. We hebben weginspecteurs, die kennen de meeste mensen misschien ook wel. Die mensen die in die gele wagens rondrijden. En die rijden op dit moment ook rond. Maar die kunnen wij ook ergens naartoe sturen. Bijvoorbeeld voor een voorwerp. Als er een voorwerp op de weg ligt. We kunnen die weghalen. Of dus een ongeval beveiligen. Of een pechgeval. Of dieren op de weg. Ja, je kunt echt de meest gekke dingen komen er voorbij.
1: Oh, want dan ben ik nou, nu je dit zegt, ben ik wel benieuwd. Wat is het meest gekke wat je nu kan herinneren? Wat het eerste is wat je opkomt?
2: Zo, dan moet ik even nadenken. Ik heb wel eens een schildpad op de vluchtstrook gehad. Oh, dat was wel apart. Die zat er ook echt. Die kon je op de camera wel zien.
1: Oh, wow.
2: Maar ja, het meest gekke. Dan moet ik even nadenken hoor. Ja, vooral het gedrag van mensen is af en toe natuurlijk ook wel gek wat je ziet op de weg.
1: Mensen?
2: Als je denkt, gewoon hoe mensen het voor elkaar krijgen om bijvoorbeeld bij een ongeval midden op de vangrail, op de geleiderrail terecht te komen, bijvoorbeeld, of dat soort dingen.
1: Ja.
2: Maar ik kom nou even niet op een van de gekste dingen hier. Ik kan eens, misschien een collega van mij weet misschien wel wat, maar dan zou ik het even moeten vragen.
1: Oh, Yannick die stuurt nu in de queue up, Filip, de kip op de A15.
2: Wat zeg je nou? De kip of de A15?
1: Ja, dat zegt hij. Ja, geen idee. De kip op de A15.
2: Oh, de kip op de A15. Ja, nou, dat kan ook. Ja, bijvoorbeeld dat soort dieren die rondlopen. En, ook wel eens, mensen verliezen ook van alles. Ook van mensen gaan die rare dingen zoeken. Als ze een telefoon verliezen op de snelweg, dan komen ze vervolgens terug. En dan staan ze op de vluchtstok en dan gaan ze gewoon de snelweg oversteken om die telefoon te zoeken. Ja, serieus. Mensen doen dat.
1: Dat weet je niet.
2: Ja, en ondertussen zien wij ze bijna 3 keer aangereden worden. Ja, dan moet natuurlijk wel in actie komen. Maar dat levert wel spannende momenten op.
1: Nou, dat snap ik wel. Zo, echt interessant werk wel. Je blijft de hele nacht, sta je aan.
2: Ja, in principe wel. Maar je vroeg net ook van, moet je heel erg alert zijn? Nou ja, goed, dat valt dus wel mee. Omdat we vooral ook meldingen binnenkrijgen.
1: Ja, oké.
2: Het is niet zo, er zijn 3.500 camera's die in Nederland hangen. Ja, die kan ik natuurlijk niet allemaal tegelijk in de gaten houden.
1: Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Dat is ook
2: precies.
1: Zo.
2: Precies. Dus mensen moeten wel eerst als ze iets op de weg zien liggen of zo. Dan moeten ze bellen en dan komen wij
1: checken.
2: In actie.
1: Ja.
2: En soms weten ze bijvoorbeeld iets in Flitsmeister zetten. Ook wel een bekende app.
1: Ja.
2: Die meldingen komen soms ook bij ons binnen automatisch. En daar aan de hand, als we dan camera's hebben, kunnen we er soms ook wel achter komen dat er iets aan de hand is.
1: Ja. Oh, wat grappig. Nou, ik wist er helemaal niks van. Nou, wat leuk. Dit is toch interessant. Hebben we weer wat geleerd vanavond. Deze nacht.
2: Ja, zeker.
1: Kijk, nou, Filip, ik vond het fantastisch om te spreken. Jammer dat ik het niet geraden heb, maar wel een
2: interessant.
1: Maar
2: je zat er wel heel dichtbij.
1: Dus ja, dat klopt. Ja. Nou, moet ik ook wel echt de credits geven aan iedereen die geappt heeft, hoor. Want zonder jullie had ik het niet geraden. Of nou ja, ik heb het niet geraden, maar zonder die zat ik niet dichtbij in elk geval.
2: Nee, precies.
1: Hey, ik wens je een fijne nacht. Groetjes aan de collega's en thanks voor het meedoen.
2: Hey, jij ook bedankt.
1: Dankjewel, fijne nacht.
2: Hoi, hetzelfde.
1: Doei. Q-Music en Enrique Iglesias, Nicky Jam.

Music, Your Avicii en Levels. Ja, je moet er maar tegen kunnen, hoor, als je wereldberoemd bent. Dat er altijd paparazzi achter je aan zitten. Dat mensen de hele dag iets van je willen. En dat journalisten en critici je soms vragen stellen waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Nou heeft Taylor Swift daar blijkbaar een hele leuke tactiek voor. Als iemand haar een irritante of vervelende vraag stelt, dan geeft ze gewoon antwoord met een extreem moeilijke woorden. Ja, en ondertussen hebben ze geen idee wat ze nou eigenlijk gezegd heeft. Dat vind ik eigenlijk best wel een geinige tactiek. Misschien moet ik dat ook maar eens doen als iemand me steeds vraagt waarom ik altijd zo laat wakker ben. Ja, dan zeg ik gewoon, mijn nocturnale aanwezigheid is simpelweg het resultaat van een buitengewoon complexe combinatie van professionele verplichtingen en een selectief verstoord circadiaans ritme. Oftewel, ik ben gewoon aan het werk en ik ga nu muziek draaien. Dit is

Goeienacht. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aan hangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Het Q Music nieuws, 4 uur.
2: Goedemorgen. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LGBTI en queer-organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Hoe is het, jongen?
0: Goed.
1: Ja. Zoals je weet, onderweg met de bakwagen.
0: Tuurlijk.
1: Nou, even een vraagje nog voor jou.
0: Ja.
1: Hoe zit het komend weekend?
0: Komend weekend.
1: Moet je dan weer aan de bak met VV Achterwaarts? Nou, ik hoor het wel. Later.
0: Later, Jurgen. Goed dat je erbij bent. Ja, mijn eigen voetbalclubje VV Voorwaarts. Zondag 3 uit Utrecht, waar ik iedere maand mee speel. Nou.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
0: We komen voorlopig nog even niet in actie. Nee, ja, kan je daar kort over bijpraten. Elke zondagochtend of zondagmiddag sta ik op het voetbalveld ergens in Utrecht. Mijn stinkende best te doen voor dus mijn voetbalclubje. Maar wij hebben dit seizoen besloten om de bekerwedstrijden, die aan de voorkant van het seizoen altijd zitten, de eerste 3 weken, om die even over te slaan. Ja, klinkt heel erg lui ook, als ik het zo hardop zeg. Je hebt dit zou je herkennen als amateursporter misschien. Want het seizoen begint altijd met wat bekerwedstrijden. En als je die al wint, wat bij ons eigenlijk nooit het geval is, maar stel, je wint per ongeluk, omdat de bal in het doel waait, dan moet je ook in de rest van het seizoen die wedstrijdjes blijven spelen. Vaak door de week of juist op vrije dagen. Nou, hadden we allemaal geen zin in. Iedereen had nog festivals gepland staan. Mensen moeten nog terugkomen van vakanties. Dus wij dachten, weet je wat, we slaan gewoon die bekerwedstrijden aan het begin van het seizoen over. Dus volgens mij begint mijn voetbalseizoen echt pas halverwege september of zo. Dus ik zit nog wel even lekker op de bank thuis. Gewoon iedere zondag. Terwijl langzaam maar zeker heel amateursport uit Nederland wakker wordt. Werner, goedemorgen.
1: Hey, Luc, ouwe zeepiraat van me.
0: Ja.
1: Is alle bemanning al bijna aan boord daar? Of zit je nog helemaal in je uppie?
0: Een uppie.
1: Hier even 800 kilometertjes op de teller.
0: Zo.
1: Vol gas. 100.000 pk. Ja.
0: Lekker, maat. 100.000 pk. Nee, ja, Werner, het is... ik ben in mijn uppie nog. Nou, ik heb trouwens wel net Annemarie... Moet ik even zeggen, ik heb Annemarie gezien.
2: Annemarie, aanwezig.
0: Die liep alweer met het krantje onder de armen rond. Die is het laatste nieuws aan het controleren. Hoor je zo meteen om 6 uur.

0: Verder is het nog erg rustig. De ochtend op Q-Music is inmiddels wel al begonnen. En langzaam maar zeker druppelt dan wel zo meteen die hele redactie vol. Quinty, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lucky. Ja, ja, de week is weer door midden. Dus wat zeggen we dan?
0: Ja.
1: Pieuw!
0: Nee.
1: Fijne uitzending. Jojo!
0: Dankjewel, Quinty. Dankjewel, Quinty. Ja, ik moet even uitleggen wat Pieuw is.
1: Pieuw!
0: Ja, precies. Dat Pieuw. Ik heb, misschien heb je het meegekregen, misschien niet. Ik heb het vorige week verteld dat ik na een potje stevige romantiek mijn jonge heer terugtrok. En ik toen uit pure ongemak zei Pieuw, oftewel
1: Pieuw.
0: Ja, Pieuw. Dat was natuurlijk hartstikke gênant. Het meisje waarmee ik dit deed, dat zie ik ook niet meer. We gaan niet verder met daten. Maar nu krijg ik dus allemaal berichten van mensen die mij Pieuw sturen op Instagram. Het was zelfs zo erg dat gisteravond ik een bericht kreeg van een meisje, ik zal even niet zeggen hoe ze heet, die mij op date vroeg. Die dus in mijn DM slide en zei, oké, dus je bent dan nu wel weer vrijgezel. Kom je met mij op date, Luc? En toen zei ik, nou ja, ik heb wel heel druk en ik kan wel tijd maken, maar nou, een beetje moeilijk, een beetje onslachtig. Ik heb het ook heel druk. En toen zei ze, nou, maakt allemaal niet uit, we zien elkaar wel. Als je maar geen Pieuw zegt. Dus dat zit nu ook echt daarin. En toen dacht ik, nou, wat gaan we dan nu doen? Dus we gaan op een date over een maand.
2: Q sounds better with you.
3: Q.

0: Sarah Larsson op Q-Music, Midnight Sun. Gordon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lucky. We zijn ook weer van de partij. We gaan knallen.
0: En zo is het. Even een korte vraag aan jou. Wat is jouw allereerste associatie bij het woord lawaai? En nee, het antwoord Luc van de redactie keuren we niet goed. Lawaai, kom maar door. Wat is jouw allereerste associatie bij het woord lawaai? Vertel ik je zo meteen meer naar Charles en Eddie.

0: Ray op Q Music, Where is my husband? Iedere ochtend spelen Mattie en Marieke vier op een rij. Jouw kans op 2.500 euro met een heel erg simpel spelletje. Luister even mee. Je krijgt vier woorden van ons. En daarbij willen we eigenlijk gewoon jouw eerste vier associaties horen. Heb jij dus hier dezelfde associaties als Mattie, Marieke of Annemarie, dan win je 2.500 euro. Dat is het hele spel. Gisteren speelden we bijvoorbeeld met Rob. Hij speelde vier op een rij samen met Marieke, wat inhoudt dat zodra Rob aan de telefoon komt en zijn vier woorden krijgt, Marieke even de studio moet verlaten. Die mag niet horen wat Rob antwoordt. Vervolgens halen we Marieke terug de studio in, krijgt zij vier dezelfde woorden. Nou ja, nogmaals, hebben zij dan vier op een rij, hebben ze vier dezelfde associaties. 2.500 euro in de portemonnee van Rob. Nu ben ik wel benieuwd of jij 2.500 euro had kunnen winnen, of je vier op een rij had gehad met Marieke. De woorden van gisteren waren moeder, kapstok, lawaai en knuffel. Zou jij vier op een rij hebben gehad met Marieke?
1: Marieke, het eerste woord is moeder.
2: Vader.
0: Kapstok.
2: Jas.
1: Lawaai.
2: Herrie. Oh, stilte.
1: Ja, stilte. Ja,
3: stilte. Jammer.
1: Ja. Zo, dat is nogal jammer, Rob.
3: Ja, ja. En we blijven gokken.
1: Ja, echt jammer.
3: Nou ja, niks aan te doen.
1: Laatste woord was geweest knuffel.
2: Beer.
1: Ja.
2: Oh, ja.
3: Jammer.
2: Oh, ik weet dan ook nooit wat ik liever heb. Of ik dan toch dat vierde woord liever fout heb. Of toch ook goed.
3: Ja.
1: Echt jammer, hè?
3: Niet uit. Nou, niks om te doen. Volgende keer beter.
1: Heel erg jammer.
2: Sorry, Rob.
3: Nee, geen probleem.
2: Oh, ja, lekker. Nee, dit was echt boer met kiespijn. En ik snap het, ik snap het.
4: Elke ochtend bij Mattie en Marieke.
5: Vier op een rij. Je wint 2.500 euro.
4: Ben jij de volgende?
5: Mattie en Marieke's.
4: Vier op een rij.
5: Elke ochtend om 8:30.
4: Bij Q.

0: Prachtig gezongen door Teddy Swims. Break Up in Reverse hoorde je op Q-Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Luc van de redactie hier. Even terug naar gisteren. Toen vertelde Mattie dat hij samen met Kiki heerlijk uit eten was geweest. Het was een fantastische avond. Maar toen ging het mis.
1: Wij vragen de rekening. En in één keer zegt Kiki: shit. En zij draait haar hoofd van mij weg. Ik zeg: wat is er?
0: Ja, en wat er was, dat hoor je dan weer na het nieuws met Annemarie. En nu nog even Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime in de ochtend op Q Music.

0: Een hele goede morgen, bijna 6 uur, het laatste nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Ja, goedemorgen. Wereldwijd stromen de reacties binnen na het overlijden van Dolly Parton. Gisteravond werd bekend dat de zangeres, actrice en zakenvrouw op 80-jarige leeftijd is overleden. Dolly Parton schreef meer dan 5000 nummers en scoorde enorm veel hits. Ze had miljoenen fans. Het overlijden doet dan ook veel met mensen.
2: I'm heartbroken.
3: It's sad.
4: Well, I think it was total shock.
5: Well, we're just devastated.
6: There will never be anybody like her.
7: That is really sad news. That's what an icon.
1: Hoorde je bij de BBC. Amerika hangt de komende week de vlag half stok als eerbetoon. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring met alleen familie. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij de portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als het gebeurt, moeten ze weg, maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. En snelwegblokkades worden voortaan altijd bijna strafrechtelijk vervolgd. Justitie, de politie en burgemeesters spraken die hardere aanpak gisteren af na eerdere gevaarlijke boerenprotesten. Alleen zeggen actiegroepen Extinction Rebellion en Farmers Defence Force zich daar niks van aan te trekken. Volgens de Milieuactiegroep is de maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Ook de boeren zeggen door te gaan met hun protest op de snelweg. En de droom is voorbij voor de voetballers van NEC. De club uit Nijmegen heeft zich gisteravond niet geplaatst voor de Champions League. In Noorwegen speelden ze de return tegen Bodø Glimt, maar die wonnen met 3-0. De keeper van NEC kreeg al in de eerste minuten van de wedstrijd rood. Hij maakte hands net buiten zijn keepersvak. Zo zag de commentator van Ziggo Sport.
8: Lobert gaat, Gretas, die maakt hands buiten de 16. En dan is het al heel vroeg, helemaal voorbij.
1: Geen Champions League dus voor NEC. Ze gaan nog wel gewoon door in de Europa League. Het weer nog. Vanochtend kan in het zuiden nog wat regen vallen. Mogelijk ook onweer. Vanmiddag overal droog. Veel zon ook weer vandaag. 23 tot 27 graden.
9: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Ja, Mattie en Kiki waren lekker uit eten. Hadden een heerlijke avond gehad. En toen ging het mis. Maar wat ging er mis? Dat hoor je zo meteen na Damiano.

0: Manu David, Tyla en Nile Rodgers, Talk to Me op Q-Music. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music die is begonnen en langzaam maar zeker druppelt iedereen binnen op de redactie. Even terug naar gisteren. Gisteren vertelde Matty over een hele leuke avond in Zandvoort. Die een erg vervelende wending kende richting het einde van die avond. Matty, om te beginnen, hoe vaak ben jij deze zomer op Zandvoort geweest?
1: Ik heb afgelopen zomer dus 2 keer Zandvoort aangedaan. Natuurlijk afgelopen weekend voor de Formule 1.
2: Ja, geweldig.
1: En een paar weken eerder was ik er ook al. Toen zei Kiki tegen mij, ik neem je mee naar een heel leuk pop-up restaurant op het strand van Zandvoort.
2: Wat lekker.
1: Ik betaal en ik rij ook, zodat jij lekker cocktails kan drinken.
2: Nou, zo.
1: Ik weet niet wat ik precies die week goed had gedaan, maar ik dacht, nou, vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan.
2: Ja, inderdaad. Ja, lekker zeg.
1: Leuk. Dus wij gaan naar dat pop-up restaurant. Inderdaad, heel idyllisch. Helemaal op houten paaltjes en zo. Nou, hartstikke leuk. Dus wij gaan zitten, hebben echt een heerlijke avond. Laagstaand zonnetje. Heerlijk eten. Ja, en als je dan niet hoeft te rijden, en je weet dat, weet je wel, dan trap je het gas in qua drank.
2: En gaat het dan goed? Want zij drinkt dan niet, maar ben je dan niet helemaal uit mijn balans met elkaar?
1: Nee, dat gaat wel goed.
2: Oké. Okay.
1: Nee,
2: er is natuurlijk ook een tijd geweest dat jij helemaal geen alcohol dronk en zij wel een wijntje kon pakken.
1: Ja, maar er is dan, dat is interessant, er is weinig veranderd aan de dynamiek van onze avonden.
2: Ja, wat lekker. Verder. Een goed teken.
1: Dus het is 11:30, we hebben een geweldige avond gehad. En ik zeg, nou, zullen we gaan? En wij vragen de rekening. En in één keer zegt Kiki, shit. En zij draait haar hoofd van mij weg. Ik zeg, wat is er? Zij zegt, mijn lens is gebroken en zit nu in 2 delen achter mijn oog.
2: Oh, wat afschuwelijk.
1: En op dat moment kan ik helemaal niks. Want ja, wat moet ik doen?
2: Nee, je kan niet met die grote vingers, met die Gruffalo handen. Kun je niet met dat kleine oogje in.
1: Dus ik neem nog een drankje. Hey, ik zeg, kan ik wat doen? Ze zegt, nee, ja, laat hem maar even zoeken. En die vinger gaat in dat oog. En ja, er vindt een mini-operatie plaats.
2: Oh, wat daar.
1: Ik zeg, heb je een bril bij je? Niet bij zich. Heb je reservelenzen bij zich? Nee, ook niet. Nou, uiteindelijk liggen er opeens, pardoes, 2 delen van die lens op tafel. Ze waren gevonden.
2: Hoe ziet dat er dan uit? Ik ben zo niet bekend met lenzen. Is dat hard of is dat juist heel zacht?
1: Zoals je denkt dat het eruit ziet, ziet het eruit. Het is gewoon een heel klein bolletje, laten we zeggen de helft van een knikker. Maar dan gebroken, in 2 delen.
2: Oké.
1: Okay. Ligt op tafel. Dus ik zeg, ja, hoe gaan we nu naar huis? Want jij zou rijden en ik kan echt niet meer rijden. Nou, 11:30, trein gaat niet meer. Taxi, €170.
2: Ah, nee, helemaal.
1: Dan moet je de volgende ochtend terug, want je auto staat in Zandvoort.
2: Ja.
1: Dus wij googelen, mag je rijden met 1 lens?
2: Maar dan heb je maar 1 oog met zicht.
1: Klopt.
2: En je hebt toch, het wordt toch altijd gezegd, als je maar 1 oog hebt, dan zie je toch geen diepte?
1: Ja, dat wordt gezegd, maar kennelijk mag je rijden met 1 lens.
3: Maar nog even, hoe erg is haar afwijking ook alweer?
1: Hoe erg is jouw afwijking ook alweer, Kiki?
4: Ik heb -8.
3: Ja, dat vind ik wel verschil. Ik denk 1,25.
2: Hey, dat vind ik wel fors. En dan, maar ik begrijp dus dat jullie dit zijn gaan doen.
1: Ja, dus ik zat ernaast als een soort van navigator. Ik kon het rechter gedeelte van de weg bestieren als een soort tolk. Dus ik zeg, nou oké, nu aan de rechterkant gebeurt er ongeveer dit.
2: Ja, maar dit is de lamme helpt de blinden. Letterlijk.
1: Ja, letterlijk. En uiteindelijk met natuurlijk op een gepast tempo en ongelooflijk zwetende bilnaad komen wij thuis. Maar dat was een rit van 1,5 uur.
2: Maar wat heb je gedaan, Kiki? Heb je je oog als een soort piraat afgeplakt?
4: Ja, 1 oog dicht houden. En dan met 1 oog rijden. Want als je dat oog openhoudt, dan zie je dus allemaal soort van flikkerende lichtjes. Alsof je de hele tijd naar een kerstboom kijkt.
2: Ja, nou, en wat link.
1: Ja, het is link. En, maar ja, kennelijk waren we eraan begonnen. En op een gegeven moment ga je natuurlijk ook niet meer terug. En zo hebben we uiteindelijk helemaal veilig thuis de auto geparkeerd.
2: Maar dit is wel de reminder om een doosje extra lenzen in je tas te doen. Of een bril of zo. Want op deze manier kom je dus eigenlijk niet meer thuis. Het is jullie gelukt en het mocht dus blijkbaar.
1: Ja.
2: Maar het is, als die tweede lens ook was uitgevallen, ja, dan moet je echt op zoek naar een alternatief.
0: Inmiddels hebben de lammen en de blinden de studio van Q-Music weten te bereiken. Zometeen maar eens even kijken, want volgens mij wordt er nu druk vergaderd. Waar hebben ze het in vredesnaam over? En dit is de Bouwsta Magnetic op Q.

0: Bruce Springsteen op Q-Music. Born in the US. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music is al begonnen. Het team is flink aan het vergaderen op de redactie. Ik zie ook vanuit hier, dat is Marieke, wat is Marieke aan het doen?
1: Marieke is nog de haar aan het stylen. Dus als je goed luistert, dan hoor je de föhn.
0: Ik hoor inderdaad de föhn.
2: Maar mag ik even vragen, waarom moet dat hier?
0: Wat? Marieke?
2: Hoe komt dat? Mop, mag je heel even, waarom moet dat hier?
3: Nou, kijk. Ik heb dus best wel. Ik heb een föhn om mijn haarstijl te maken.
0: Ja.
3: Maar die maakt best wel veel herrie.
0: Ja.
3: Dus dat wil ik niet in de badkamer doen. Dus als ik die gebruik, dan doe ik het eigenlijk altijd in de keuken. Maar ik ben vanmorgen. Ik had er geen tijd meer voor.
0: Ik
3: redde dat zeg maar net niet.
1: Oh. Omdat jij spin zag.
0: Dat,
1: toch?
0: Zeggen,
1: God, dat zag ik op jouw Instagram.
3: Ja, dat is het. Dat is het. Ik heb vanmorgen een huisspin gezien. Bij ons op het kleed. En toen moest ik heel snel handelen.
2: Maar woon jij in Tanzania? Je ziet zo vaak spinnen.
3: Nee, ja, dat is gewoon. Kijk, jij woont op 4 of 5 hoog of zo in Rotterdam. Ik woon gewoon aan een tuin. Dus dan heb je spinnen. En ik ben bang voor spinnen. Dus toen heb ik heel snel gehandeld. Heb ik een slaakom gepakt. En toen heb ik mezelf zeg maar, echt eventjes moeten vermannen. En toen heb ik die slaakom erop gelegd. En toen heb ik daarna een briefje op de. Ja, maar jij bent niet zo.
0: Ja, dat is mooi.
3: Heel cynisch allemaal. Maar,
0: echt cynisch.
2: Sorry, ja, het gaat over spin.
3: Ja, maar dat, ik krijg het nooit gewoon laten lopen. Eens een keer hier dat iemand dan zegt. Als je bang bent voor spinnen, dat, zeg maar, hij kan het zich nooit voorstellen.
0: Nee, snap ik.
3: Dat is zo irritant. Ja, je kan namelijk ook. Kijk, ik ben bijvoorbeeld helemaal niet bang voor muizen. Maar je hebt ook veel mensen die zijn heel erg bang voor muizen. Is hier iemand bang voor muizen?
4: Nee.
3: Oh, maar je zou alles zien. Dat zou je al zien. Iemand die heel bang is voor muizen is meestal niet bang voor spinnen en andersom. Oh. Maar ik heb altijd compassie voor mensen die bang zijn voor muizen.
0: Maar had je niet, ik de video zag op Insta, wel een van de eerste dingen die ik vanochtend zag, dat denk ik, laat het gewoon gaan. Je kan toch ook gewoon die spin weer links laten liggen, je haar föhnen en dan loopt hij vanzelf wel weer naar buiten.
3: Naar buiten lopen ze meestal niet, want ze vinden het binnen gewoon fijn, lekker warm.
0: Oh, okay.
3: Maar dat is natuurlijk wat er continu gebeurt. Er leven natuurlijk 1000 spinnen onder je huis zonder dat je ze ziet. Which is fine.
1: Ja. Maar je kunt
3: alleen
1: mijn
3: deze heb
1: appen.
3: Ik gezien.
1: Je kunt Laura appen, want jullie sturen elkaar foto's van spinnen, weet ik.
3: Ja, daar heb ik heel veel steun aan.
1: Dan doe je dat.
3: Alleen heb ik op dat moment natuurlijk niks aan. Laura woont gewoon 30 kilometer bij mij vandaan. Maar voor de steun vind ik dat super fijn.
2: Ah, sorry, hou eens op. Sorry hoor. Hou eens op. Hou op. Het gaat over een spin.
3: Ja, ik heb toch gewoon gehandeld? Ik heb toch goed gedaan?
2: Ja, maar je wordt niet aangevallen door die spin. Er ligt geen tijger in je keuken. Ik heb maar een slaakom overheen gezet. Toen ben ik gevlucht met mijn stel.
3: Je hoort mij toch hier ook niet gillen?
0: Hé, en nu staat er een slaakom over een spin bij jou thuis.
3: Ja, en heb ik
0: wat is nu de vervolgstap?
3: Nou, heb ik een post-it op de woonkamerdeur gehangen. Met let op, spin onder slaakom.
0: Het lijkt wel een ezelsbruggetje. Het lijkt wel een soort van kofschip. Het spin onder de slaakom.
3: Ik kan Sander er iets mee doen. Het maakt mij niet uit wat hij ermee doet. Doodslaan, buiten zetten, I don't care.
0: Als hij hem niet in de slaven werkt.
5: De Q-Music alarmschijf.
6: Roxy Dekker.
1: Niet! Q-Music alarmschijf. Wat?

0: Q-Music met Kate Ryan, Ella, Ella, de Black Eyed Peas ga je zo meteen horen. En het laatste nieuws met Annemarie komt eraan.
1: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
2: Kippie.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium... bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Aanbiedingen die je omver.

0: Pleister.
1: Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ah, oh, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, proef jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
12: Precies 6:30. Goedemorgen. Je luistert Mattie en Marieke. Er is op de weg een vertraging van 10 minuten. Dat is op de A2 naar Utrecht. Je komt tussen Empelbrug en Zaltbommel in 3 kilometer.
13: Vanochtend kan er in het zuiden nog wat regen vallen. Verder is het overal droog met ook een zonnetje. Het wordt 23 tot 27 graden vandaag. Annemarie heeft het laatste nieuws.
14: Goedemorgen. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij de portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Het zijn van die witte bogen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen mogelijk zelfs instorten, schrijft de Telegraaf. Binnenkort moet een deel van de A2 ook dicht, omdat een doorgeroest frame daar weggehaald moet worden. Dat ding weegt 8 ton. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat hij op auto's valt. Veel reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Gisteravond werd bekend dat de zangeres, zakenvrouw en actrice op 80-jarige leeftijd is overleden. Miljoenen fans van over de hele wereld zijn in rouw. In Amerika hangen als eerbetoon de vlaggen een week lang half stok. Zo heeft president Trump laten weten. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, dat heeft de familie niet gezegd. Het afscheid is in kleine kring met alleen familie daarbij. En alle Duitse scholieren van het heftige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, dat meldt Omroep Gelderland. De scholieren zaten in een touringcar die in de nacht van zondag op maandag op een bestelbus knalde, door de vangrail schoot en op zijn kant terecht kwam. Meerdere leerlingen moesten naar het ziekenhuis, maar het gaat weer beter en ook de laatste twee zijn nu weer thuis. Alleen de bestuurder van de bestelbus, waar de touringcar dus achterop knalde, ligt nog in het ziekenhuis. En Feyenoord-fans zijn volgende week niet welkom in Nijmegen als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident afgelopen weekend. Dat zegt burgemeester Bruls. Feyenoord-fans die gooiden zondag met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. En als er begin volgende week geen daders zijn opgepakt, mogen Feyenoord-fans het stadion van NEC niet in, aldus de burgemeester.
15: Ik wacht ook deze week af wat al die onderzoeken oplevert. Maar ik kan u nu al aankondigen, als volgende week, begin van de week, niet helder is of de daders worden opgepakt of het is anders niet uitgezocht, dan moeten de Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten.
14: De politie wil via camerabeelden erachter zien te komen wie het vuurwerk gooide.

0: 99. Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poen van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die 4 euro nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: Woensdag de 26e van augustus. Je luistert naar show 1687, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
5: Goedemorgen.
1: Ik zit dus nog even hardop te denken voor welk dier ik zeg maar hardop mijn huis uit zou vluchten met mijn steltang. Dat had jij natuurlijk vanochtend.
0: Nee, ik ben in mijn huis helemaal niet uitgevlucht. Ik moest gewoon naar mijn werk. Ik heb een slaakom op een huisspin gezet en daarna ben ik naar werk gegaan. En had ik geen tijd meer om thuis mijn haar te stijlen. Wat ik normaal gesproken altijd in de keuken doe, want dat ding maakte te veel herrie voor de badkamer. Ik ben mijn huis niet uitgevlucht, ben gewoon naar mijn werk gegaan, schat.
1: Je bent bang voor spinnen?
0: Ja.
1: Ik zit even te denken voor welk dier ik bang ben. En ik kan geen dier bedenken.
0: Nou, wat heerlijk.
1: Ook
6: geen slang, een cobra.
1: Kijk, als er een cobra in je keuken ligt, ja, dan zou ik toch wel vreemd opkijken. Maar echt bang? Echt diep bang? Nee, dat heb ik volgens mij niet.
0: Maar het is zo lekker. Kijk, tuurlijk, bedoel, we zijn allemaal bang als we voor een grommende beer staan. Maar dat is zeg maar een situatie die is zo uniek. Die doet zich niet echt voor zomaar opeens in je woonkamer. Het is heel lekker als je niet die echte angst voelt, die gruwel voelt die mensen hebben bij spinnen of bij bijvoorbeeld muizen of slangen. En een slang kom je ook vrij weinig tegen natuurlijk in het echte leven.
1: Ik ben bang voor jouw kat, maar verder kan ik echt helemaal niks bedenken, joh. Want sommige mensen zijn natuurlijk ook heel bang. Ik vind vogels ook niet heel relaxed, moet ik zeggen.
0: Oh ja, sommige mensen zijn echt bang voor vogels. Bridget Maasland bijvoorbeeld is echt bang voor vogels.
6: Oh.
1: Ja. Bridget Maasland bang voor vogels?
0: Ja, die is echt bang voor vogels.
6: Okay.
1: Voor een valk, ja.
0: Opvliegende duiven bijvoorbeeld. Er zijn best wel veel mensen die dat echt angstaanjagend vinden.
1: Ja, maar ik vind vogels ook onvoorspelbaar. Je kan niet zien wat ze denken. Je kan niet zien wat ze in petto hebben. Waar vliegen ze naartoe?
0: Maar als er een vogel op jouw dakterras zit, loop je dan je dakterras op? Of denk je dan liever niet?
1: Ik zou je zeggen, ik heb een olijfboompje op mijn dakterras staan. En daarin heb ik elke zomer vogels. Die broeden daar hun eitjes uit.
0: Wat leuk.
1: Nou, ik ga daar echt stapje voor stapje naartoe. Om heel voorzichtig te kijken. Ik ben dan wel bang voor die vogel.
0: Nou, dan hebben we toch iets.
1: Ja.
0: Toch
1: iets. Ik denk toch dat ik bang ben voor een vogel.
0: Maar zet je er een slaakom overheen?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Ook hier is een slaakom wel zeker in het spel. Want ik wilde voorkomen dat ze ieder jaar daar die eieren gingen leggen. Dus ik heb een slaakom op zijn kop in die olijfboom gelegd.
0: Oh, dat schittert namelijk.
1: Dat schittert namelijk. En dan hebben ze namelijk geen plek meer om die olijfboom in die olijfboom te gaan zitten. Daar hadden ze geen boodschap aan. Ik kwam een dag later, was die hele slaakom was gewoon uit dat boompje getiefd.
0: Oh.
1: Ze gewoon met die pikkenneus hadden ze gewoon die hele slaakom naar buiten.
0: Oh, als ze nou echt slim waren geweest, hadden ze daar het nest in gemaakt. Dan heb je natuurlijk in feite al de hele, ja, het hele nest gebeuren, ja, heb je al.
1: Ja, hadden ze hem om moeten keren, ja, inderdaad, ja.
6: Ik vind het slim van die vogels. Waar hadden ze dan in Rotterdam nog een nest moeten bouwen? Op de Euromast of zo?
1: Ja.
0: Er is natuurlijk nergens groen, het is een betonnen stad.
6: Het is een betonnen stad,
1: ja. Dat valt toch wel mee. We hebben een heel leuk park. Even denken waar. Oh ja, nee, ja, het Erasmuspark. Ja, nee, dat is er wel, denk ik. Dit is Q Music 5 over half 7. Alex Warren, Fever Dream.

0: Ik zou toch met klem willen vragen of mensen niet foto's van hun spinnen willen doorappen? Nog heel even, want we hadden het er natuurlijk over. Maar nu, heel veel mensen voelen zich heel erg begaan bij mij. En dat vind ik echt geweldig. Echt Hester ook, dankjewel. En heel erg bedankt Frederiek. Maar de foto's, zeg maar, van wat je dan hebt aangetroffen in je woonkamer, dat hoeft niet.
1: En ze zijn nooit alleen, hè?
0: Nee, ze zijn altijd met z'n tweeën.
1: Hey, sorry, rectificatie. Ik zei net, er is geen enkel dier waar ik echt bang voor ben, behalve vogels. Maar Elise heeft dus op mijn triggerknop gedrukt. Ganzen.
0: Oh.
1: En zwanen.
0: En waar zit dat hem in?
1: Ja, nou, vooral die zwanen. Daar werd ik vroeger ook natuurlijk bang voor gemaakt. Dat als je te dicht bij een zwaan komt, dat ze je een gebroken arm zouden kunnen slaan.
0: Ja, dat is altijd, je had een man in de bosjes waar je echt voor op moest passen, en dat een zwaan je een gebroken arm zou slaan.
1: En iedere keer als ik een zwaan zie zitten aan de rand van een sloot, dan hoor ik de stem van mijn moeder: niet te dichtbij, want ze slaan je een gebroken arm.
0: Ja.
1: En ik denk altijd, ik heb nog nooit iemand gesproken die dat is overkomen. Een gebroken arm door een zwaan.
2: Ja.
1: Maar ze kijken je wel aan op een manier: ik sla er niet één, ik sla er twee.
0: Ja, helemaal als ze een nest hebben, dan moet je echt rennen. Bij ons werd het fietspad achteraf gesloten als een zwaan aan het nestelen was.
2: Oh ja?
0: Want dan, dan kon je dat fietspad gewoon niet meer over. Was gewoon geen optie.
3: Ja. Maar mag ik er nog een angst van jou aan toevoegen?
1: Ja.
3: Want als er een wesp voorbij vliegt, ik blijf altijd rustig zitten, maar jij gaat een soort dans opvoeren, dan ben je ook gewoon bang voor, volgens mij.
1: Nou nee, kijk, ik vind het grote gevaar, een wesp in de zomer, die gaan in je drinken zitten. En dat vind ik heel onprettig. Dus ik wil zeker weten dat die wesp weg is. Het is niet dat ik...
4: Hij is bang.
3: Hij is gewoon bang. Hij blijft gewoon rustig zitten, dan gaat hij weg.
0: Kijk, ik heb nu één ding, een spin, maar ik hoor een wesp, ik hoor zwanen en vogels in het algemeen.
1: Die wesp, je ook vreet ze op. Helemaal niet. Nee hoor, steek mijn hand in de bijenkorf. Koning.
0: Zo.
1: Ja, nee, dat is helemaal niet waar.
0: Oké. Nu word je een hoek ingeduwd, merken.
1: We moeten het hier ontkennen. Even kijken, Jules die is nog bang voor een uil. Dat begrijp ik heel goed. Die draaien hun hoofd natuurlijk helemaal 360 graden rond. Dat ziet er ook heel eng uit. Doodsbang voor grote torren. Dat is Sylvia. Een grote tor.
0: Maar wanneer kom je dat nou tegen?
1: Jawel, je hebt toch wel torren in Nederland? Heb je het wel? Jawel.
2: Kakkelakken, gadver.
0: Zo, dat is ook goor, hè?
1: Dat is eerder vies dan dat het eng is, toch?
2: Ja, maar dat snelle lopen met die pootjes, ik schrik me dood.
0: Maar waar woon jij? Waar jij woont, zijn daar kakkelakken?
2: Nee, maar je ziet het toch wel eens bij restaurants of zo, of in het buitenland.
0: Nooit op gaan staan, hè? Leggen ze eitjes onder je slipper.
1: Oké. Hey, nog een leuke test trouwens. Het woord kakkerlak, waar denk je aan bij kakkerlakken? Ja.

0: ongedierte.
1: Vies.
2: Zwart.
0: Oh.
2: Interessant.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Het was stiekem natuurlijk gewoon een oefenrijtje voor vier op rij. Straks om 8:30 jouw kans op 2.500 euro.
0: Cucarachas in the kitchen.

0: Matrix, Back Music en Golden. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Het
1: gaat natuurlijk over het overlijden van Dolly Parton. Veel reacties, ook van de grote sterren.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
16: Hier, moet je opletten.
15: Chocomel?
17: Sloopmelk.
15: Mona?
17: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
17: Sloopmelk.
15: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
17: Sloopmelk.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
21: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
26: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram, voor maar 1,49.
0: Lidl, je verdient het.
1: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
2: Goedemorgen. Het overlijden van country-icoon Dolly Parton maakt wereldwijd enorm veel los. Veel grote sterren reageren op haar dood, onder wie Taylor Swift. Zij zegt dat een wereld zonder Dolly niet goed voelt. Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. En Dolly Parton scoorde vanaf de jaren 70 tientallen hits, verkocht meer dan 100 miljoen platen en had miljoenen fans. In de stad van Dolly, Nashville, zijn mensen in shock.
3: A true loss to this world. I just hope that we can all look to her example and do better for this world.
2: En Dolly Parton is 80 jaar geworden. Ze overleed aan kanker. Het afscheid is in besloten kring. De veiligheidschecks op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat beveiligers de werkdruk te hoog vinden. Zo is er amper ruimte voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40, kwam ook uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. En de Champions League-droom van NEC is voorbij. De club uit Nijmegen heeft zich definitief niet geplaatst. Het Noorse Bodø Glimt was namelijk ook gisteravond weer te sterk en won met 3-0. NEC maakte zichzelf al snel lastig. De keeper kreeg namelijk al na 3 minuten rood voor hens buiten de 16. Daarover hoor je aanvaller Brian Linssen bij Ziggo Sport.
4: Je gaat hier met alle goede bedoelingen naartoe. Met de hoop dat we hier echt dat er iets kon gaan gebeuren. Maar ja, in dan minuut 3, dan is het eigenlijk wel voorbij.
2: NEC gaat nu door in de Europa League. Het weer nog van Weerplaza. Vanochtend kan er in het zuiden nog wat regen vallen. Verder overal droog vandaag, best wat zon. Wat warmer dan gisteren, 23 tot 27 graden.
5: Goed nieuws vanaf de weg. Er is maar één vertraging, dat is op de A1 naar Amersfoort. Je komt in 5 kilometer tussen Voorthuizen en Hoevelaken met 6 minuten.
1: 1 over 7, goedemorgen.

0: Teddy Swims, Back in Music en Mr. Know-It-All. Goedemorgen, 5 over 7, woensdag de 26e van augustus. Je luistert show 1687, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Dolly Parton is dus overleden.
1: Ja.
0: Zal ik even eerlijk zijn, soms overlijdt wel eens iemand en dan voel je in theorie hoe groot die persoon is geweest. En dan zie je de reacties van iedereen en dan ga je over Instagram heen, zie je al die krantartikelen. En dan denk je, misschien had ik hier meer bij moeten voelen dan dat ik nu doe.
1: Oh ja.
0: Omdat ik las het gisteravond vlak voordat ik ging slapen en ik merkte het ook naast mij. Daar zei iemand, oh, Dolly Parton is overleden. En ik zei, nou, hoe oud was ze? Ja, 80. Ik zeg, nou, prachtig mooie leeftijd. Jolien.
1: Slaap lekker, zei jij.
0: Slaap lekker. En toen dacht ik, nou, misschien ben ik gek. En toen vlak voordat ik ging slapen, kreeg ik ook nog een appje. Hi Mattie, Anne hier van Shownieuws. Zou je eventueel iets kunnen zeggen over het overlijden van Dolly Parton? Het kan via FaceTime. Ik hoor graag van je. Ik dacht, nou ja, nee, ik zou niet weten wat ik moet zeggen.
1: Ik lig
0: in bed. Ik lig in bed. Om daar nou te gaan FaceTimen op landelijke televisie is ook wat vreemd. Maar ik moet zeggen, ik weet verder ook niet zo goed wat ik dan had moeten zeggen. Begrijp je?
1: Mm-hmm.
3: Voel je haar muziek niet? Of de icoon die ze was?
0: Wel, maar ik denk, ja, die heeft heel veel leuke liedjes gemaakt. En die is 80 geworden, een prachtig mooie leeftijd is. En ik zie wel een icoon, maar ik voel gewoon niet buitensporig veel of zo.
1: Maar is dat ook niet, want ik herken dit hoor. Ik werd er vanmorgen mee wakker, want ik had gisteravond mijn telefoon al op de slaapkamer gelegd, terwijl ik nog even B&B ging kijken. Dus ik heb dit vanmorgen allemaal pas gelezen. Maar ik herken dit, maar is het ook niet, omdat wij zijn dus allebei 40 zo'n beetje.
0: Mm.
1: Dus wij zijn niet, wij kennen al haar liedjes wel, maar het is niet alsof zij de grootste hits had toen wij jong waren. Dus ze is niet een icoon uit onze popjeugd.
0: Nee, maar
1: we zijn niet opgegroeid met haar muziek.
0: Maar Annemarie, jij kwam hier vanmorgen binnen en jij was echt, jij had die emotie die ik op Instagram voorbij zie komen, krantenartikelen.
3: Ja, nou, ik vond het toch best wel onverwacht. Er werd niet eerder aangekondigd, kijk, zij is overleden aan kanker, dat zij al lang leed aan die ziekte. Vorig jaar was er even dat verhaal dat ze dood was. Bleek toch niet zo te zijn. Kwam er zelf nog erg geestig op terug.
4: Wanted you to know that I'm not dying.
0: I'm not dying.
1: Ja, ze gaf toen wel toe, ik heb mezelf een beetje laten versloffen, omdat ik voor mijn man heb gezorgd, die niet goed ging. Toen had ze zich een beetje laten versloffen, maar zij ging toen niet dood.
3: Maar ik heb wel het idee, voor mij, ik heb die muziek heel vaak geluisterd. En I Will Always Love You, Jolene hoor je zo vaak. Iedere coverband speelt het nog. Ik vind het zo'n zulke goede muziek. Ik vind het echt generatieoverstijgend.
0: Maar jij zegt ook, als persoon heeft ze heel veel betekend.
3: Ja.
0: Toch?
3: Nou, zij heeft, ik ken niemand die haar niet leuk of aardig vindt. Ze is geestig, ze heeft zelfspot. Ze verenigde mensen bij elkaar. Ze heeft zich heel erg ingezet al heel lang geleden voor de gay community in Amerika. Maar in Amerika was ze ook ongekend populair bij de boeren. Echt een beetje die rednecks, weet je wel nog. Het conservatievere deel, waar zij natuurlijk ook vandaan komt.
0: Ja.
3: Trump is helemaal van slag, maar ook de gays zijn van slag. Ongelooflijk veel mensen.
0: Oké, misschien onderschat ik dit dan een beetje.
1: Nou nee, ik denk niet dat, want ik voel namelijk wat jij voelt. Ik denk niet, Mattie, dat wij het onderschatten. Alleen, je kan het tegelijkertijd zelf niet zo heel veel bij voelen. Dat doet niet af aan hoe een giga-icoon dit is. Alleen, het is niet zo dat, ja, wij kunnen nu wel heel erg gaan doen alsof we er heel erg ontroerd door zijn, maar dat hebben we niet.
0: Nee.
1: Maar dat doet niet af aan hoe verdrietig het is dat Dolly Parton er niet meer is. Maar
0: wat ik wel overigens leuk vind, dat had ik dan allemaal bij elkaar moeten googlen. Als ik ja had gezegd tegen Anne van Shownieuws, dan was je wel heel veel leuke dingen tegengekomen over Dolly Parton.
1: Zij heeft bijvoorbeeld op één dag I Will Always Love You, ja, mensen, die is dus niet van Whitney Houston, maar van Dolly Parton, tegelijk geschreven met Jolene. Dus op één dag twee hele grote hits geschreven.
0: Ja, dat is natuurlijk echt wel geinig. En bovendien is ze ook nog, hoe noem je dat in goed Amerikaans, de godmother? De godmother van Miley Cyrus.
1: Oh ja, de peetante.
0: De peetante. Nou, dat hebben ze ook nog samen I Will Always Love You gezongen een tijdje geleden.

0: Wat gek, dat vind ik nou, wel heel cool hoor.
1: Kijk, jou kennende, jij hebt ook best wel een tijdje een Elvis-tijdperk gehad. Zat je opeens helemaal op de Elvis-trein, was 2-3 jaar geleden of zo. Toen predikte je hier zo van, ja, mensen gaan allemaal Elvis luisteren. Het zou best kunnen dat jij nu opeens wekenlang in je auto Dolly Parton op gaat zetten. Ja, en jij kunnen, bent ja, natuurlijk een liefhebber van country.
0: Nee, zeker.
1: Jij hebt de country hier in Nederland zelfs een beetje aangewakkerd, zouden we kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel echt, echt iets voor jou.
0: Weet je wat ik ook nog had kunnen vertellen? Dat dan mijn collega Marieke Elsega heeft ooit Dolly Parton gedaan in The Masked Singer. Had ik ook nog verteld, die shownieuws.
1: Ja, als ik nou een echte BN'er zou zijn, dan zou ik dit vandaag posten op mijn Instagram. En dan erbij zetten, oh wat erg dat Dolly is overleden.
2: Rest in peace.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, even naar grootste hits van Dolly Parton. Dit is 9 to 5 bij Q Music.

0: Dolly Parton en 9 to 5. Nou, als ik nou gisteren ja had gezegd tegen shownieuws op de vraag, Mattie, wat kun je vertellen over Dolly Parton via FaceTime, live in onze uitzending?
1: Ja, terwijl je al in bed lag, dus goed dat je nee hebt gezegd.
0: En ik het gevoel had, ik heb te weinig parate kennis over Dolly Parton. Ik had overigens dit wel kunnen vertellen. Dit vond ik een tijdje geleden al. Dit gaat over het ontstaan van dit liedje, 9 to 5. Dolly Parton die was toen bezig met een film. En zij mocht naar de set niet haar gitaar meenemen en ook haar drumstel niet. Was er gewoon geen plek voor, was allemaal onhandig. En zij heeft toen voor alle dames met acrylnagels, ik weet nooit wat ik dan zeg.
1: Ja, gewoon die nepnagels, zeg maar.
0: Nepnagels. Zij heeft toen met het ritme van haar acrylnagels dat liedje geschreven. En dat heeft ze een tijdje geleden in een interview voorgedaan, moet je horen.
2: You gotta have acrylic nails to make that real percussive sound. But I thought it sounded like a typewriter. Can you hear that?
3: Yeah.
2: Working 9 to 5, what a way to make a living.
1: Huh? Zij begeleidt zichzelf?
0: Ja, je hoort de nagels. Je hoort de nagels van Dolly Parton. Nog een keertje.
2: You gotta have acrylic nails to make that real percussive sound. But I thought it sounded like a typewriter. Can you hear that?
3: Yeah.
2: Working 9 to 5, what a way to make a living.
1: Nou heb ik ook nagels die niet helemaal mezelf.
4: Nee, doe
1: en
4: maar
1: ik ben
4: niet.
0: Nee.
1: Working 9 to 5. Kijk, dat moet ik dan misschien niet doen, maar.
0: Hé, hey, weet je wat dit is? Het geluid.
1: Oh ja. Komt dat terug?
0: Waarschijnlijk wel.

0: Kings of Leon, Bikey Music en Sex on Fire. Zometeen doen we natuurlijk een nieuwe ronde van ja of nee met Luc. Hey Luc.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren heb jij al even een topic opgegooid vanuit jouw persoonlijk leven. En dat gaat over een afscheidsdate. 3, 2, 1.
1: Ja.
0: Moet je het toch even uitleggen?
1: Ik was een aantal maanden aan het daten met iemand. En toen merkte ik na een tijdje dat het contact wat minder werd. Wat minder intensief. Wat best vrij intensief contact. Veel appen. Af en toe bellen. Je stuurt fotootjes. Ja. Waar ben jij? Je spreekt veel af. Je deelt wat.
2: Ja.
1: Dat werd minder. En op een gegeven moment toen kaart ik dat aan. Via WhatsApp van jou. Hey, volgens mij wordt het contact minder.
2: Wat vond je ervan dat het minder werd?
1: Dat vond ik... het viel me op, zeg maar. Dus ik werd niet heel treurig ervan of zo. Ik dacht van, oh nee, ze appt niet terug. Of het duurt allemaal langer voordat ik weer iets hoor.
0: Het gebeurde gewoon.
1: Het gebeurde gewoon, ja. Dus ik kaartte dat aan. En toen merkte ik ook vanuit haar dat het een lastig onderwerp was om te bespreken via WhatsApp.
0: Oh ja.
1: En toen zei ik, zullen we morgen even een kopje koffie drinken? En dat hebben we toen gedaan. Toen hebben we 's ochtends afgesproken om een kop koffie te drinken. Ben ik naar haar toe geweest. En toen hebben we een soort van afscheidsdate gehad. Want wij kwamen er daarachter... Er is er voor jou iemand op de aarde die jou waarschijnlijk nog gelukkiger gaat maken. En voor mij ook. Oh, er is toch iemand die er beter bij gaat passen. We hebben het heel gezellig, we hebben het heel leuk.
0: Is het hardop gezegd? Zo van, dit was hem.
1: Nou, ja.
0: Schrik erom.
1: Ja, bijna wel. Ja,
0: ja, jij wist
1: bijna
0: het allebei. Je wist het allebei.
1: Ja, we zaten allebei wel op hetzelfde spoor.
0: Oh, wel netjes hoor.
2: Ik heb best een paar vragen, want ik vind het heel erg leuk.
0: Ja.
2: Ik heb in mijn leven ook zoveel gedate dat ik zit te denken, heb ik ook wel eens een afscheidsdate gehad. Of een afscheidsdate, of in elk geval zo'n soort van momentje waarop je tegen elkaar uitspreekt. Niet na een gewone reguliere date, maar jullie hebben er echt bewust voor afgesproken.
1: Ja.
2: Eerste vraag, is er dan die date nog gezoend?
1: Nee,
0: dat niet. Dat
2: en hoe heb je elkaar dan begroet bij die afscheidsdate? Want jullie voelden allebei, we gaan nu tegen elkaar zeggen aan dit tafeltje, dat het het niet is.
1: Met een knuffel. Dus we zagen elkaar, ik kwam bij haar thuis, toen heb ik even een knuffel gegeven.
0: Ja. Ja. En hoe neem je dan afscheid? Wat zijn de laatste woorden?
1: Ontken je het? Je sluit toch af met een soort van valse belofte dat je echt wel nog wel af en toe een keer een biertje samen kan drinken. En ga je nog wel volgen hier. En
0: ja.
1: Weet je, je houdt een beetje de schone schijn dat je echt nog wel on speaking terms blijft.
2: Volgende vraag.
1: Ja.
2: waarom is er niet besloten om het van dateschap naar scharrelschap te brengen? Dus dat je gewoon af en toe met elkaar kaas van doet zonder dat je daar verbinding, zeg maar, nog meer dingen aan verbindt.
1: Ja, precies.
2: Scharrelen.
1: Een beetje Friends with Benefits-achtige
0: partij. Ja.
1: Ik denk dat we er allebei oké mee waren geweest. Maar dat het ook leuk is om gewoon zonder al te veel gedoe verder te kunnen kijken naar wie zijn er nog meer op de markt in deze wereld. Zonder dat je dan zo meteen weer met een moeilijk gesprek zit. Oh, ik heb eigenlijk iemand anders ontmoet.
0: Ik vind dit wel mooi hoor. Want heel veel mensen kiezen er ook voor om elkaar gewoon te ghosten. En jullie hebben gewoon gezegd, joh, laten we nog één keer ontmoeten. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die laten gewoon niks meer horen aan de ander. Als je allebei voelt van, nou, dit loopt een beetje weg. En jullie hebben in ieder geval nog een soort van samen zijn gehad. Vind ik echt mooi.
1: Ja, ik denk wel dat bij ons hielp het ook nog wel dat we allebei dachten op hetzelfde spoor te zitten. En dat bleek ook. Wat zit jij te lachen?
2: Nou ja, ik zie gewoon een appje binnenkomen van Michel. Michel heeft een appje ingesproken.
3: Hey Lucky, ging je eruit met een piel? Ik koos ouwe de piel.
2: Ja, dit
1: is natuurlijk. Ja,
2: als je vorige week hebt geluisterd, in de notendop heeft Luc vorige week verteld dat hij tijdens het kaasenduwe met ditzelfde meisje, neem ik aan. Aan het einde van het kaasenduwe zich terugtrok en het woord piel uitsprak.
1: Ja, gewoon uit ongemak, denk ik.
0: Ja,
1: ik weet niet.
0: Dat denk ik ook. Uit ongemak, inderdaad.
2: Ben je eruit gegaan met een piel?
1: Met een hele kleine piel.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: beste in sportvoeding.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: De maaltijden van Kippie, zoals kipdunner. Lekker.
8: Kippie.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel.

0: 60. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend.
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta, 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
9: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
13: 7:30, goedemorgen. Je luistert Mattie en Marieke. Het is rustig hoor op de weg. Eigenlijk is de langste vertraging maar 10 minuten. Dus op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar wilde een vrachtwagen door een tunnel. Dat past er niet. Van de Hoek richting de Schiphol-tunnel staat nu 10 minuten vertraging.
14: In het zuiden kan deze ochtend en vanmiddag nog wat regen vallen. Verder is het overal droog. Met ook best wat zon. Het wordt 23 tot 27 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
15: Goedemorgen, en het komt vanaf de weg. Want niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe in ons land. Maar ook portalen boven de snelweg. Dat zijn die stalen witte constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom ook snelwegen dicht moeten. Volgende week bijvoorbeeld wordt de A2 bij Empel daarom in beide richtingen afgesloten. Er zit vaak roest in die witte bogen.
13: Ik vind het geen lekker bericht.
15: Nee, dit is niet heel lekker als je nu in de auto zit.
14: Dat is natuurlijk ook die brug al, hè?
15: Ja, die bruggen, de Merwedebrug bijvoorbeeld, hè, daar is nu ook wat mee aan de hand.
13: Ja, ik vind het idee om over een brug te rijden waarvan je hebt gelezen dat die op instorten staat, vind ik ook geen prettig idee.
15: Op instorten staan is volgens mij iets te kort door de bocht, maar het is inderdaad, het zware vrachtverkeer mag er in ieder geval niet meer over.
14: Nee.
13: Nou.
15: Het overlijden nog even dan van Dolly Parton. Sterren reageren massaal ook op haar dood. Zangeres Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. Elton John noemt haar uniek en onvervangbaar. En ook Taylor Swift en Beyoncé hebben gereageerd. In Amerika hangt een week lang de vlag halfstok vanwege het overlijden van Dolly. Gisteravond werd dat nieuws bekendgemaakt door haar familie. Ze is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze leed korte tijd aan kanker. Welke vorm, dat is dan niet bekendgemaakt. Ze wordt in kleine kring begraven, naast haar man. Alleen haar familie is bij het afscheid en wanneer is nog niet duidelijk.
13: Hey, weet je wat ik wel een mooie vergelijking vond van hoe geliefd zij is? Vooral ook natuurlijk in Amerika. Het is een beetje de André van Duin van Amerika. Ja, iedereen houdt van haar.
15: Ja.
13: Iedereen vindt haar leuk en dat hebben wij natuurlijk met André van Duin.
14: Weet je wat ik, want ik werd gisteravond dus gevraagd door Shownieuws, kan je iets zeggen over Dolly Parton? Ik had te weinig praten kennis, maar ik heb toch even gegoogeld wat zou ik in principe gezegd kunnen hebben. 20 jaar geleden zijn haar ouders overleden. Maar dat is maar 20 jaar geleden. En zij is 80 geworden. Dus haar ouders hebben haar gekregen toen ze 20 waren. Die ouders. Ja. Dat is maar 20 jaar geleden.
13: Nee, dat is, ze hoeft dan niet geboren te zijn toen.

0: die ouders 20 waren, toch? Dat is volgens mij een verkeerde berekening.
1: Oh, sorry.
0: Maar dat geeft niet. Nee, dus hoe dan ook. Uit een gezin van 12. Dus er zijn heel veel kinderen geboren.
1: Zie je dat het goed is dat ik nee heb gezet op shownieuws?
0: Ja.
1: Dat denk ik loop helemaal vast.
0: Want volgens mij gaat deze berekening gaat mank.
2: We duiken er nog heen.
0: Maar die ouders zijn wel 20 jaar. Toen was zij 60.
2: Goed.
0: Nou, tot zover deze berekening.
2: Nou, de shownieuws zal niet meer bellen, denk ik. Dan voetbal, want voor de fans van NEC is de Champions League-droom nu toch echt voorbij. Hun club verloor ook gisteravond weer van het Noorse Bodø Glimt. 3-0 werd het. Het kwam mede ook door een snelle rode kaart voor NEC. Ja, in het centrum van Nijmegen werd er volop gekeken door de fans, die na afloop natuurlijk baalden.
3: Ja, weet je wat is? Het is gewoon een klootraaier die rode kaart pakt. Maar ja, voor de rest kan je er niks meer aan doen.
4: Ik zag net wel achter jullie de Polonaise. Ja, daar ga ik dan net niet aan meedoen. Heel jammer verlies, maar de Europa League is ook goed.
2: Ja, was te horen bij Omroep Gelderland. In de Telegraaf vandaag nog een verhaal over vakantiegangers die allerlei dingen meenemen vanaf hun bestemming die helemaal niet mogen. De douane onderschept die dingen dan, hè. Koraal zit daar bijvoorbeeld bij. Ze hebben gisteren een hele lijst bekendgemaakt. Maar ook illegale nepkleding, krokodillenvlees hebben ze nog gevonden. Huh? Illegale sigaretten. Ja, en toch vooral dat koraal. En daar zegt de douane wel iets opvallends over. Ze zijn best blij met een uitzending van B&B Vol Liefde. Want daar ging het over het wel of niet meenemen van koraal naar huis. Er was een... op Bonaire zit dan zo'n kandidaat die de liefde zoekt. En die had een vrouw op bezoek, die was nog nooit een Bonaire geweest. En die wilde graag een stukje koraal meenemen naar huis vanaf het strand.
0: Nou, Fred moedigde dat ook enorm aan.
2: Ja,
0: die zei, neem maar mee.
2: Dat is hartstikke illegaal, staat ook een straf op. Dit is dat stuk. Toen wees iemand anders haar op het feit dat dus niet mag.
5: Dat mag niet. Als ze je betrappen, al is het maar zo'n stukje, dan krijg je gigantische boete. Al het koraal en de schelpen zijn beschermd in Bonaire. Als iedereen zoiets mee zou nemen, dan zou Bonaire zonder koraal komen te zitten. Dus weet wat je doet als je het meeneemt.
0: Ja. Nou, ik heb dit toen gekeken. Kijk, wij hebben het hier vaak al over Fred gehad, natuurlijk, hè, Annemarie. Ik vond dit zo raar dat hij die Monique, want dat was toen die kandidaat die dat koraal oppakte. Doete. Nou, een boete voor Doete als ze het mee had genomen. En ik dacht, Fred, waarom zeg je dat niet?
2: Ja, dat is heel duidelijk. Ik
0: word er emotioneel van.
2: Ja, mag absoluut niet. En douane zegt nu, nou, dit was lekker informatief.
1: Wat goed. En zo heeft het ook nog een maatschappelijke functie.
2: Zeker.
0: Fred effect.
1: Als je je afvraagt, wat gaan we zo meteen doen?
6: Ik ga je iets uitleggen.
1: Ja of nee komt eraan. 3 topics, 3 seconden bedenktijd. Na Hugo en Solto. Dit is Jamaican.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Een boswandeling.
2: 3, 2, 1. Ja?
0: Nee. Ik denk toch, ik ben te snel verveeld in een bos. Ik denk, ja, je ziet veel hetzelfde om je heen.
2: Jij gaat niet bosbaden.
0: Bosbaden.
2: Wat? Bosbaden. Dat is op een gegeven moment toch zo'n term geworden? Bosbaden.
1: Dat hoor ik voor het eerst.
2: Ja, dat je ook op blote voeten bijvoorbeeld door het bos kunt gaan. Dat je het echt even in je opneemt.
0: Oh nee. Nee,
2: dat bomen knuffelen.
0: Nee, ik heb het snel gezien in het bos, merk ik altijd.
2: Hmm.
0: Omdat je denkt, ja, als ik hier de hoek om ga, staan er weer een zootje bomen.
2: Ik vind het echt heerlijk in het bos. Het ruikt zo lekker. Het ruikt zo onwijs lekker in het bos. Het is eigenlijk alle seizoenen mooi. Herfst is natuurlijk bij uitstek het seizoen. We kruipen er weer naartoe, maar het zit er echt aan te komen. Al die kleuren en geuren, ja, ik vind het top.
3: Dan kun je weer dingen zoeken voor je herfsttafel.
2: Ja.
3: Ja, maar ik vind dat je komt zo vaak mensen tegen in een bos. Iedereen heeft altijd...
1: Ga toch eens weg uit die bossen allemaal.
3: Doe ik de natuur in, kom ik allemaal van die types tegen. We lopen een beetje hutje-mutje achter elkaar in het bos. Want we moeten naar het bos.
0: Ja, maar het is natuurlijk altijd zeg maar een herfstachtige zondagmiddag.
3: Ja.
0: En dan gaan we en masse gaan we naar het bos.
3: Ja, maar dan ga ik liever naar het strand.
0: Ja, snap ik. Maar eigenlijk, gek gezegd, dan zou je vanmiddag moeten gaan, Annemarie, rond een uurtje of 12.
3: Nou, dan ben ik toevallig vrij.
2: Ja, doen. Maar het strand is natuurlijk ook heerlijk. Maar dan hou jij meer van, je bent ook opgegroeid bij het strand. Dus daar zit misschien ook meer jou, daar word jij rustig van. Omdat je daar dan bij in de buurt bent. Ik was laatst samen met jou op het strand en heb ik het weer zien gebeuren. Dan daalt er een soort enorme namaste over onze Annemarie. En dan komt er een rust over deze vrouw.
0: Mm.
2: Dat is heerlijk om te zien. Maar dan heb je veel meer horizon dan in een bos.
3: Ja, precies. Daar weer een groene boom. Nou goed.
0: Ja. Volgende, Luc.
1: Tonijnsalade.
2: 3, 2, 1. Ja? Nee,
0: ik hou niet van de structuur van tonijn.
1: Oh.
0: Ik vind vis ongelooflijk lekker, maar ik hou niet van de structuur van tonijn.
2: Lekker man, tonijnsalade. Ik heb het op vakantie gegeten. Want ik was met een vriendin op vakantie. En die kan heel lekkere tonijnsalade maken.
0: Lekker, ja.
2: Dus ze zei, Eva, zou ik tonijnsalade maken deze lunch? En dan de dag erna kwam er weer een carpacciootje uit mijn handen, weet je wel. Dus zo werd het wel heerlijke lunchtafels. En een kappertje ging er doorheen. En natuurlijk eventjes een frisuur appeltje.
0: Wat moet jij nou lachen, Annemarie?
3: Nou, het is heel erg libellen, want we zitten over het bos te emmeren. En over de tonijnsalade, ja.
2: Ja, wel benieuwd wat het derde topic is.
1: LSD is
2: het
1: derde topic. LSD.
2: Nou, een vriendin van mij. Die doet wel eens LSD samen met haar vriend.
3: Huh?
2: Dan zijn de kinderen een heel weekend weg en dan doen ze LSD.
3: Nou ja.
2: Maar zij heeft ook een tijd gehad dat ze nog een kat hadden. En toen hadden ze LSD. Ja, ik weet niet hoe je dat moet gebruiken. Het is psychedelisch en je gaat er een beetje van... Dat wil ik allemaal niet.
0: Ja, je gaat paddenstoelen zien, zoals in het bos. Ja,
1: je stopt het vaak in tonijnsalade.
2: Psychedelisch van mezelf. Maar blijkbaar moesten ze dat aanlengen met water. Dus ze hadden dat glas met LSD aangelengd met water... al klaarstaan op de salontafel. Had de kat eruit gelikt.
0: Ah. En leeft die kat nog?
2: Dat is

0: When I spent the summer on you. Sam Veld, Back Your Music en Summer on You.
1: Als je in Midden-Nederland woont, geniet nog even van de laatste dagen zomervakantie. Je bent echt het staartje van de zomer.
0: Is nou nog niet iedereen
1: nee,
0: terug?
1: Nee, ik heb ook wel het gevoel 26 augustus. Ik zou ook zeggen, we gaan weer werken met je bek. Maar kom op.
0: Ja, nee, kom op zeg.
1: Ik kan me ook wel echt voorstellen dat als je Midden-Nederland ben je natuurlijk ook later met vakantie gegaan. En maar dat je dan soms als ouders misschien ook wel denkt, kunnen ze weer naar school? Dat kun je gewoon tegen elkaar zeggen, maar kunnen ze weer naar school? Nou, dat is vanaf maandag. Mijn vrienden en vriendinnen die zijn inmiddels ook allemaal terug van vakantie. En dat is dan leuk. Als je met elkaar afspreekt, dan babbel je natuurlijk een beetje over hoe je zomervakantie was. Dan is je een beetje zo over en weer. En ik was daarover aan het praten met een vriendin van mij. Die was met haar vriend gaan kamperen in het Zwarte Woud. Nou, die hadden een heerlijke tijd gehad in Duitsland. Kon mij helemaal vertellen hoe lekker degelijk de campings daar zijn en hoe schoon alles is. En ik dacht helemaal, ik moet volgend jaar naar het Schwarzwald.
0: En hier is ze. Of het.
1: Nee, hier is ze niet.
0: Oh,
1: nee.
0: Jij dacht
1: Martine van Os komt binnen.
0: Nee, geen idee. Ja.
1: Maar zij was daar gaan wandelen. We hadden het net een ja of nee ook nog over boswandelingen. Nou, ze hebben daar dus veel gewandeld.
0: Ja.
1: En zij zei. We op één dag hebben we een lange wandeling gemaakt. En die was mij eigenlijk 4 kilometer te lang. Het was echt, we hebben er denk ik 5 uur over gedaan. En het had wel 4 kilometer korter gekund.
0: Ja.
1: Maar mijn vriend dacht er anders over. Die vond het een heerlijke wandeling. En hij liep wel de hele wandeling 3 meter voor me. Nou, dat herkende ik echt meteen. Ik dacht, wat gebeurt dat toch ook vaak?
0: Maar die heeft langere benen.
1: En daar kwam ons gesprek op uit.
0: Mm.
1: Want zij hebben aan het einde van de dag nog eens eventjes hun stappenteller bekeken. En daar kwam een discussie uit.
0: Hoor je zo meteen na 8 uur.
2: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel per 6 pakjes. Maar 1,49.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
5: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
6: Nu haal hè, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
13: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
16: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Goedemorgen, 1 voor 8, het Q-music nieuws van nu.nl.
0: krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Niet alleen de bruggen en snelwegen in ons land zijn er slecht aan toe. Er zijn ook problemen met de portalen boven de snelweg. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden van die portalen toe aan groot onderhoud, omdat er bijvoorbeeld roest in zit. Daarom moeten er ook snelwegen dicht. Zo wordt volgende week de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. Het is nog maar de vraag of Feyenoord-fans volgende week welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat hij geen supporters in het stadion wil als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-hooligans het vuurwerk naar het uitvak. Je hoort Bruls bij WNL.
2: Ik wacht ook deze week af wat al die onderzoeken opleveren. Maar ik kan u nu al aankondigen, als volgende week, begin van de week, niet helder is of de daders worden opgepakt of het is anders niet uitgezocht, dan moeten de Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten.
1: De politie wil nu via camerabeelden erachter komen wie het vuurwerk gooide. Het overlijden van country-legende Dolly Parton maakt wereldwijd enorm veel los. Veel grote sterren reageren, onder wie Beyoncé, Elton John en Taylor Swift. Zij zegt dat een wereld zonder Dolly niet goed voelt. Dolly Parton was een van de succesvolste artiesten ooit. Over de hele wereld had ze miljoenen fans. In de stad van Dolly, Nashville, zijn ze dan ook in shock.
3: She was the best person in the world. Are you kidding me?
4: She was a beauty. She had energy. She saw the goodness in so many things.
1: Dolly Parton overleed aan kanker. Ze was 80 jaar. En telefoons zijn niet langer het meest gestolen item op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waar het vaakst aangifte van wordt gedaan. Meldt de verzekeraar in de Telegraaf. Het gaat om bijna een kwart van de aangifte over die tassen dus. Ook pikken dieven soms bikinis en hair extensions van vakantiegangers. Het weer nog in het zuiden kan deze ochtend en vanmiddag nog wat regen vallen. Verder overal droog met ook best wat zon. Wat warmer dan gisteren, 23 tot 27 graden.
0: Nou, mocht die ene collega dus terugkomen met een ander kapsel, kan je ook afvragen, is het gejat? Kan, hè?
25: Op de weg is het rustig, vertragingen vanaf 10 minuten. Dat zijn er eigenlijk maar twee. Op de A50 naar Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo, 8 kilometer, 13 minuten. En de A58 van Berg op Zoom naar Breda, 5 kilometer tussen industrieterrein Vostonk en Breda West, 10 minuutjes.
0: Zo meteen gaan we het hebben over mannen en vrouwen die samen gaan wandelen.

0: Imagine Dragons, Back in Music en Demons. Goedemorgen, 4 over 8, woensdag de 26e van augustus. Je luistert show 1687, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: Ik gooi hem er meteen in.
0: Ja.
1: En dan leg ik daarna uit hoe ik erop kom.
0: Oké.
1: Okay. Is een marathon voor mensen met korte benen langer dan voor mensen met lange benen? Hoe kom ik hier? Een vriendin van mij die was op vakantie met haar vriend. Die hebben mooie boswandelingen gemaakt. En aan het einde van de wandeling dacht zij, nou, ik ben blij dat het erop zit, want ik vond het best wel lang. En hij had nog wel even doorgekund.
0: Mm-hmm.
1: Toen hebben ze naar hun stappen gekeken. Toen had zij 20.000 stappen gezet.
0: Ja.
1: Waar hij 15.000 stappen over die wandeling had gedaan.
0: Logischerwijs.
1: Juist, want hij heeft langere benen.
0: Ja.
1: Hij liep ook deed het een paar meter voor haar. Dat doen heel veel mannen, geloof ik. Maar het punt is vooral, ja, de wandeling is voor haar natuurlijk hetzelfde aantal kilometers geweest. Maar wel een fysiek grotere uitdaging. Omdat zij kortere benen heeft. Ja, en zij kwamen daar niet uit. En ja, mijn vriendin en ik zeiden tegen elkaar, ja, maar dat is toch gewoon zo. Het aantal kilometers blijft wel gelijk, maar je hebt wel meer stappen gezet om die wandeling te volbrengen.
0: Ja.
1: En dus was zij eerder wel klaar met die wandeling. Dacht zij, nou, ik ben er nou wel klaar mee met het aantal stappen dat ik heb gezet.
0: Dus jouw vraag is eigenlijk, is die wandeling voor haar langer geweest? Kijk, puur in afstand natuurlijk niet. Ze hebben even lang gewandeld.
1: Ja, maar was het dus ook even intensief. En daarom, ik dacht, ik trek hem door naar een marathon. Daarvan weten we allemaal, dat is zo ongeveer 42 kilometer. Als je nou lange benen hebt, is die 42 kilometer dan niet veel sneller volbracht dan iemand met korte benen?
0: Ik maak van jouw vriendin even een kind van een jaar of 9. Die moet nog meer stappen zetten. Snap je?
1: Ja,
0: dus hoe korter de benen, hoe meer stappen je moet zetten, hoe inspannender het wordt, zou ik zeggen. Ik zou kijken naar het aantal verbruikte calorieën. Omdat een persoon, kijk, ik weet bijvoorbeeld dat als ik ga wandelen dan, en ik doe een lange wandeling, verbrand ik ongeveer 200 calorieën ongeveer. Dat komt door mijn lichaamsgewicht in combinatie met mijn lengte. Nou, noem het allemaal op. Maar als diezelfde wandeling wordt gemaakt door iemand die kleiner is en minder gewicht meetrekt, die heeft ook minder calorieën verbrand op dat moment. Dus dan zou ik weer zeggen, dan is het voor die persoon korter.
1: Huh? Oké, dus jij kijkt naar het aantal calorieën. Kijk, want je hebt natuurlijk de lengte van je benen. Waardoor, die wandeling had ik doorgetrokken tot een marathon. Maar stel dat we het de grootte van een klaslokaal maken. Het is de wandeling, de grootte van een klaslokaal. Heel kort wandelingetje.
0: Ja.
1: Dan zet jij, omdat jij een lange man bent, daar doe jij bijvoorbeeld 6 stappen over.
0: Ja.
1: Ja, waar ik er 8 moet zetten.
0: Klopt.
1: Dan ben jij toch veel sneller aan de overkant. Dan het bekende gezegde grote passen snel thuis.
0: Ja. Ja, dan
1: gaat
0: ben ik,
1: voor jou echt op.
0: Dan ben ik er sneller.
1: Ja,
0: maar dat wil niet zeggen dat het voor de één,
3: dat dat voor jou minder zwaar is, omdat jij meer energie verbruikt.
0: Exact.
3: Zeg jij.
1: Omdat jij meer lichaamsgewicht meetorst, zeg jij. Dus je gebruikt dus naar verhouding evenveel calorieën, zou ik dan zeggen.
0: Ja. Het wordt pas een probleem als ik, zeg maar, dezelfde romp zou hebben met de benen van een kleuter.
1: Ja, dat is sowieso maar
0: dat is natuurlijk de vergelijking. Dus ik verbrand mijn calorieën en jij de jouwe.
1: Oké, dus als je op calorieën gaat zitten, waar komt dan dat advies van die 10.000 stappen per dag? Kijk, dat is geloof ik ook inmiddels al wel weer een beetje achterhaald, hoor. Maar het advies is of was altijd voor iedereen 10.000 stappen per dag. Maar dan, dat slaat dan eigenlijk ook nergens op. Want dan moet je veel meer naar de soort van je lichaamsbouw en lengte en zo kijken. En zeggen, nou, als je vanaf 1,70 meter bent, moet je eigenlijk 15.000 stappen per dag zetten. Ik noem maar wat.
0: Zo lachen om een appje van Rachel. Dit is echt een gesprek tussen twee leerlingen die een onvoldoende hebben gehaald voor hun natuurkunde-examen. Ja. En niet snappen waarom ze zijn gezakt.
4: Ik sluit me wel aan bij Rachel. En daarom heb ik ook net op de redactie even met een expert gebeld.
1: Er is een expert onder de knop. Ja, jij hoort ons gewoon een beetje emmeren. Terwijl al die tijd was er al een expert.
4: Ja, ik dacht, ik ga tegelijkertijd even buiten jullie ombellen met Jasper Reynalda. En hij is professor bij de Universiteit Twente. Houdt zich bezig met bewegingswetenschappen, biomechanica, technologie.
0: Oh,
1: sport.
4: Ja, dus die kunnen we sowieso zo meteen even horen. Maar ga vooral verder.
0: Nee, ja, dan ben ik wel uitgeluld natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik.
4: Oh, okay.
0: Als er iemand staat te wachten met gewoon de keiharde feiten.
1: Ja, dan kunnen wij nog een beetje pruttelen. Maar laat dan die Jasper maar komen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.

0: Just Stay Back Your Music, Turn the Lights Off. Nog één keer in een notendopje vraag.
1: Als je kortere benen hebt, is een afstand voor jou dan langer om te lopen dan voor iemand met lange benen?
0: Ja, natuurlijk niet in afstand langer.
1: Nee, want het aantal kilometers blijft hetzelfde. Neem een marathon, dat blijft gewoon 42 kilometer, of je nou lange of korte benen hebt. Maar laten we dan zeggen, is het zwaarder voor mensen met korte benen?
0: Luc.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt Jasper gebeld.
2: Ja, Jasper Reynalda, associate professor bij de Universiteit Twente.
0: Zo.
2: Hij houdt zich daar bezig met bewegingswetenschappen, biomechanica, technologie en sport.
0: Ja.
2: En terwijl jullie lekker aan het bakkeleien waren, heb ik hem eigenlijk dezelfde vraag voorgelegd.
0: Okay.
2: Is een marathonrennen voor een kleine iemand, dus met kortere benen, zwaarder om te rennen dan voor iemand met langere benen? Nee, het maakt eigenlijk niet uit of je lange of korte benen hebt. Jasper legt uit waarom dat zo is.
3: Nou, dat heeft te maken met dat je eigenlijk moet je het normaliseren naar lichaamsgewicht. Als je kleinere benen hebt, ben je over het algemeen, als je kortere benen hebt, ben je over het algemeen ook kleiner en daardoor ook lichter.
0: Ja.
3: Dus je hoeft ook minder massa te verplaatsen. Wat eigenlijk veel relevanter is voor de hoeveel energie die je nodig hebt om te kunnen lopen en om sneller te kunnen rennen, dus om een marathon te kunnen rennen, is hoe je massa verdeeld is over je been. Dus als jij dikkere spieren hebt. En ook waar de spieren precies zijn aangehecht aan je been, dat is eigenlijk veel relevanter hoeveel energie jij nodig hebt.
0: Oh joh.
1: Hey, maar dit is meteen een bevestiging dat jij hartstikke goed zat. Dus de massa van je lijf. Iemand met kortere benen heeft ook minder torso mee te torsen.
0: Ja.
2: Ja, en het maakt dus ook uit hoe de spieren in je benen verdeeld zijn. Om het te vergelijken met een heel extreem voorbeeld, een tevens dier, moeten we kijken naar de cheetah.
3: Nou, als je een heel extreem voorbeeld bekijkt, dat is het jachtluipaard, het cheetah. Die heeft eigenlijk bijna alle spiermassa rondom de heupen zitten. Dus die heeft enorme heupbilspieren en nauwelijks spieren in het onderbeen. En dat zorgt ervoor dat er heel weinig energie, of relatief weinig energie nodig is om die hele hoge snelheden te halen.
0: Wat leuk, ik leer echt bij hier.
1: De cheetah heeft vooral heel veel spieren rondom de heupen. Ik heb daar het meeste vet. Ik weet niet wat dat doet. Ik weet niet wat dat doet voor mijn loopsnelheid.
2: Ik denk het.
0: Heb je Jasper nog meer?
2: Ja, want ik legde hem dus even voor. Als Matty en Kiki een wandeling gaan maken, dan betekent dat dus niet dat Kiki meer energie kost omdat zij kleiner is dan Matty en dus meer stappen moet zetten.
3: Nee, klopt. Uiteindelijk zal ze meer stappen hebben gezet, maar per stap zal ze minder energie nodig hebben. Minder kracht hoeven leveren, minder energie hoeven leveren om die stap te zetten. Dus ga je uiteindelijk bekijken en je gaat het normaliseren naar lichaamsgewicht, zullen ze ongeveer dezelfde hoeveelheid energie verbruikt hebben.
0: Oh joh!
1: Hey, dit was associate professor in de bewegingsleer enzovoort.
2: Precies dat.
1: Dat kan jij ook wel op je business card zetten.
0: Ja, maar
1: jij zat hartstikke goed. Nee, maar neem dit compliment nou even aan.
0: Ja,
1: hartstikke goed.
2: Laten we nou niet Jasper onderuit trappen door op dezelfde
1: niveau
2: met Mattie
1: Valk te
2: zetten.
1: Hij is hierop gepromoveerd en zo. Deze man weet echt een heleboel. Maar jij zat gewoon heel erg lekker. Dit is jouw slapende talent.
0: Bel Jasper nog even terug. Want hoe is dat dan tijdens 1000 miles? Tussen man en vrouw.
2: En wil je de Cisa daar ook bij?
0: Ja, graag. Vanessa Carlton bij Q Music.

0: samen met Rolf Sanchez en hun zomerhit Martjar.
1: Nou, hij is nooit in de top 40 gekomen, maar het is wel de soundtrack van mijn zomervakantie.
0: Absoluut, en ook die van mij. Hé, er komen heel veel appjes binnen elke dag over vier op een rij. Wat er met het spel gebeurt op het moment dat jij dit gezellige clubje hebt verlaten 's ochtends.
1: Ja, wanneer is dat?
0: Nou, dat weet jij beter dan ik.
1: Oh ja, volgende week donderdag.
0: Precies. Of wij dan doorgaan met vier op rij. Ja, natuurlijk gaan wij door met vier op een rij.
1: Ja.
0: Net zoals dat wij doorgaan met Annemarie. De redactie die blijft, vier op een rij blijft. Het is namelijk gewoon ons favoriete spel.
1: Ja, echt onwijs. Ja. Je hebt groot gelijk. Het werkt als een trein. Kun je al vertellen hoe je het gaat spelen? Want je kan dan natuurlijk niet meer voor mij kiezen.
0: Nee, maar je kan wel voor Annemarie kiezen. Je kan voor Luc kiezen. Je kunt voor mij kiezen. Ach,
1: super.
0: Zoveel opties.
1: Je kunt voor Maxima kiezen.
0: Ja, we gaan erop en erover. Vier op een rij, dat blijven gewoon in de ochtend spelen. Komt er zo meteen aan. En Annemarie, wat zit er in het nieuws?
2: Nou, toch nog even een waarschuwing voor mensen die nog op vakantie gaan. Want let even op het volgende item. Je hoort wat het vaakst gestolen wordt.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
4: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melk Unie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
1: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
19: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
20: Lekker.
21: Kippie.
22: Creon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
24: Joehoe, bedtijd. Ja.

0: 23 tot 27 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Het is nog maar de vraag of Feyenoord-fans volgende week welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen NEC in Nijmegen. Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat hij geen supporters in zijn stadion wil als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-hooligans met vuurwerk naar het uitvak. Je hoort Bruls bij WNL.
2: Ik wacht ook deze week af wat al die onderzoeken opleveren. Maar ik kan u nu al aankondigen, als volgende week, begin van de week, niet helder is of de daders worden opgepakt of het is anders niet uitgezocht, dan moeten de Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten.
1: Ja, hij wil ze niet belonen. Ja, de politie die wil nu met behulp van camerabeelden gaan kijken wie nou precies dat vuurwerk gooide. Er is iemand opgepakt die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum van Venlo. De politie ging al snel uit van een misdrijf. Het gaat om een vrouw van 40, kwam ook uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. En telefoons zijn niet langer het meest gestolen item op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waar het vaakste aangifte van wordt gedaan. Het staat in de Telegraaf, een verzekeraar meldt dat. Het gaat om bijna een kwart van de aangifte die gaan over tassen en rugzakken die gejat zijn. Ook pikken dieven soms bikinis en toch ook wel opmerkelijk hair extensions van vakantiegangers.
0: Huh? Wat moet je nou met hair extensions?
3: En hangen die dan te drogen over de waslijn?
1: Ja, bijvoorbeeld. Of nou ja, goed, die laten ze dan of misschien in hotelkamers of zo. Of nou, hey, maar opmerkelijk in ieder geval.
3: Tassen, ja, daar moet je je altijd zo enorm van bewust zijn. Toch is het mijn ouders, die best wel oplettende types, ook nog overkomen hoor, deze zomer. Ja, op een terras in Florence of zo. En het nare vooral daarvan is dat je echt denkt, hé, maar ik zat er gewoon bij.
0: Hey, ja.
3: Dus je hebt die tas naast je de poot van je stoel en je denkt op een, ja, ja, overdag, je bent er gewoon bij. Het gaat zo snel.
0: Ja. Ja, ze hebben die hele tactiek die ze toepassen. Soms zijn ze ook met meerdere. En dan gaat de ene gaat voor de ander lopen. Zodat zeg maar de diefstal uit het zicht is.
3: En ze geven het heel snel door. Dus stel dat je wel nog gezien hebt en je gaat er achteraan. Dan is zo'n mobiel of een tas vaak al lang doorgegeven. Ja,
1: ook in ons land staan veel mensen stil bij de dood van country-icoon Dolly Parton. Veel BN'ers die reageren op het overlijden van de 80-jarige zangeres. Ze staan stil bij het overlijden via meer stories op Instagram. Johan Derksen die begon er gisteravond nog over in de uitzending. Hij noemt haar de beste country-zangeres ooit en een echte held. Zanger Waylon die zegt juist dat hij geen woorden heeft. En Douwe Bob, ook groot fan, omschrijft Dolly als de queen. En zette gisteravond op zijn socials zijn versie van een van de bekendste nummers van Dolly. And I will
0: always love you. Ja, dat is dus van Dolly Parton en niet van Whitney oorspronkelijk gezien.
1: De Nederlandse Dolly Parton, Country Wilma, zegt ook geraakt te zijn door het nieuws. Zij werd meteen ondervraagd door Hart van Nederland. Zij omschreef Dolly als een geweldige en mooie vrouw.
4: Het gezicht, de uitstraling, naar de mensen toe. Lief zijn voor goede doelen. Ze had altijd een woordje klaar en ja, beeldschoon. Mijn god, die taille.
1: Ja, Country Wilma dus.
0: God, die taille.
3: Maar god, die taille. Nou, het was wel, zij zag er natuurlijk iconisch uit. En ze had daar toch ook een uitspraak over, Annemarie. Over de manier waarop zij eruit zag.
1: Ja, ze heeft natuurlijk wel iets aan zichzelf laten doen. Had ook een behoorlijke boezem. En ze zegt dan altijd, it cost me a fortune to look this cheap.
3: God hoor. En met het vaccineren had zij op een gegeven moment dat liedje tijdens corona uitbrak. Vaccine. Ja.
0: Zometeen een nieuwe ronde, 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro en een straat staatsloten. Met wie spelen we vandaag?
5: Marieke, Mattie, Marieke, Annemarie, Marieke, Mattie,
0: Annemarie. Annemarie. Wil je spelen met Annemarie? Zou toch leuk zijn?
1: Enig.
0: Heb je er zin in? 0909 959.

0: Natasja?
1: Ja?
0: Wij gaan zo meteen met jou vier op een rij. Doe eerst even een korte overhoring. Jij gaat namelijk zaterdag op vakantie naar Malta.
1: Ja.
0: Op welke spullen moet je nou goed letten? Welke dingen worden nou het meest gejat? Heb jij naar Annemarie geluisterd of niet?
1: Poeh. Ja, een tas.
0: Ja, een tas en? Dat hele...
1: Hair extensions.
0: Inderdaad.
2: Ik vond het echt even sfeertje een onverwachte SO voor mijn leer Duits.
0: Heb je hair extensions of niet?
1: Nee hoor, ik heb geen hair extensions. Nee.
2: Hey, en bikinis worden ook gestolen. Draag jij liever een bikini of zeg je nee, doe mij maar een badpak?
1: Nee, tankini.
2: Een tankini?
0: Wat is dat?
1: Ja, dat is tussen een bikini en een badpak in eigenlijk.
0: En hoe moet ik dat, leg eens uit?
1: Gewoon een bikinibroekje en een topje wat langer is eigenlijk.
0: Oh, dat is tankini.
2: Zo eigenlijk een beetje, en is het dan ook met lange mouwen? Is het een beetje zo'n UV-shirtje?
1: Nee, gewoon korte mouwen.
0: Oh, oké. Okay. Ah. En wat droeg Borat dan altijd?
1: Wat zegt u?
0: Borat, zeg maar hier tegen u.
1: Borat, ja, die weet ik eigenlijk niet wat hij draagt.
2: Borat?
0: Ja, Borat.
2: Dat typetje van Borat.
0: Mijn naam is Borat. Die had toch ook zo'n ding aan?
3: Dat een mankini, of niet?
0: Ja, die had een mankini.
2: Oh, ja, en dat is zo, dat je zeg maar een soort speedo die je helemaal over je schouders trekt.
0: Ja, het is de mankini en de tankini.
2: Hey, en mag ik nog eventjes vragen, wat is dan de overweging bij de tankini in plaats van badpak of bikini?
1: Ja, bikini, ik ben niet heel slank, dus ja.
2: Maakt toch niet uit?
1: Een bikini vind ik dan niks, maar een tankini vind ik dan weer goed.
0: Dan voel jij je gewoon lekker erin, in de tankini.
1: Ja.
2: Juist. En waar jij je lekker in voelt, want waar een vrouw zich in kleding steekt, waarin ze op haar gemak is, dan is het mooist.
1: Ja.
0: Juist. Ja, dat heb ik ooit op een hele verkeerde manier uitgelegd. Deze poëtische...
2: Annemarie
0: loopt al de studio uit.
2: Ga maar, loop maar. Annemarie zwaait vast af. Annemarie heeft zin om te gaan vieren op een rijen. En jij ook, en Natasja.
1: Ja, dank je.
0: We gaan spelen. Vier op een rij. Ja, Natasja, je krijgt vier woorden van ons. Hoor graag je eerste associatie erbij. Heeft Annemarie zometeen vier dezelfde associaties, krijg je 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Je eerste woord is zomer.
1: Winter.
0: Tafel.
1: Stoel.
0: Rotonde.
1: Auto.
0: En je laatste woord is publiek.
1: Concert.
0: Oeh, je zou met mij drie op een rij hebben gehad. Ik had namelijk bij publiek had ik applaus gezegd.
2: Oh, ook heel logisch. Ja, ik was bij Rotonde voor rond gegaan.
0: Oké. Nou, dit is helemaal geen kans als hondje, hoor.
2: Nee hoor, alles kan.
0: Zegt Annemarie hetzelfde, dat hoor je naar Amy Winehouse. Ja.

0: Dit is Q Music. We spelen vier op een rij met Natasja uit Ridderkerk. Dit waren haar vier woorden. Zomer.
1: Winter.
0: Tafel.
1: Stoel.
0: Rotonde.
1: Auto.
0: En je laatste woord is publiek.
1: Concert.
0: Die laatste was dus publiek en concert.
2: Ja, daar wordt vooral wat anders gezegd in de appbox, zie ik, Natasja. Publiek voorstelling, al dus Gabriella. Niels, die zegt ook nog optreden. En bij Rotonde komen ook nog wat andere dingen binnen. Rond, zou ik dus ook gezegd hebben, maar zegt bijvoorbeeld ook Sanne. En kruising, al dus Sylvia. Het kan alle kanten op, Natasja. Natas?
1: Ja?
0: Ja.
2: Wat zegt jouw gevoel? 2.500 euro?
1: Nou, ik denk het niet.
0: En welk woord twijfel je dan zelf nu over?
1: Nog steeds concert.
0: Nog steeds concert.
1: Of wat was het nou weer?
0: Nee, je hebt bij publiek heb je concert gezegd.
1: Ja, bij publiek, ja.
0: Ja.
2: Spannend, dat is het laatste woord. Laten we gewoon maar gaan kijken wat die eerste drie ook doen. We roepen Annemarie de studio in en dan gaan we eens kijken. Als het nou goed is, heb je 2.500 euro en een straat staatsloten.
1: Oh, fijn.
0: Je eerste woord, Annemarie, is zomer.
3: Winter.
0: Tafel.
3: Stoel.
0: Rotonde.
3: Auto.
0: Hey, Natas.
1: Ja.
0: We hebben er nog maar één nodig.
1: Ja.
0: Jij gaat op vakantie naar Malta?
1: Ja.
0: Waarom wil je eigenlijk naar Malta?
1: Ja, dat zagen we op de televisie en dat was zo mooi. Dus we dachten, we gaan daar mee.
2: Was het bij Bassie en Adriaan?
1: Nee, dat niet. Bij een autoprogramma.
0: Bij een autoprogramma, dat ze door Malta reden. Dacht je, nou, dat is mooi. Ik hoef die auto niet, maar ik wil wel naar Malta.
1: Ja.
0: Oké, nou, hartstikke mooi. Nou, daar spelen we dus indirect een beetje voor. We hebben nog één woord nodig. Annemarie, het laatste woord is... publiek.
3: Applaus?
2: Nee.
3: Publiek? Mensen?
0: Nee.
3: Theater?
0: Nee. Oké, dit had er echt niet in gezeten. Natasja, nee. Jij zei namelijk bij publiek...
1: Concert.
0: Ja. Ik had die applaus. Ik had ook applaus gezegd.
2: Oh. Natasja, jammer hè?
1: Ja, helaas. Maar dat geeft niet. Ik vind het al leuk dat ik een keertje door ben.
0: Nou, dat is ook zo. Wij vonden het leuk om jou een keer te spreken. En heel veel plezier. Lekker in je tankini op Malta. Ja.

0: Ik zou zo graag een paar weken Martin Garrix willen zijn. Dus niet één dagje, maar gewoon een paar weken.
1: Wat lijkt je het allertofste aan?
0: Nou, ik denk dat hij zoveel meemaakt wat wij niet zien. Dus kijk, wij zien hem natuurlijk op het podium staan in Zandvoort bij de Formule 1. Maar ik zou zo graag een dagje met Madonna in de studio zitten bijvoorbeeld. Een dagje met de heren van U2. Vervolgens staat hij weer te draaien op Tomorrowland voor 100.000 mensen. Ja, ik denk gewoon dat als hij over 80 jaar terugkijkt op zijn leven, want hij is pas 12. Wat een bak aan herinneringen heeft die gozer, man.
1: Nou, Martin Garrix is inmiddels denk ik ook eind 20. Ja. Hij werd natuurlijk echt bekend toen hij 17 was. Ik vind het zo bewonderenswaardig. Wat ik ook zo heel tof vind aan hem, is dat ik het idee heb dat hij gewoon de meest relaxte gozer is gebleven die je kunt voorstellen.
0: Ja, dat is hij ook.
1: Want dat sterrendom hem niet heeft gepakt. Dat hij er geen ander mens van is geworden. Ik ken hem helemaal niet persoonlijk. Maar dat gevoel heb ik altijd bij Martin Garrix.
0: Ja, nou dat straalt hij in ieder geval uit. En ik denk dat dat, als dat een toneelstuk is, dan is dat moeilijk vol te houden.
1: Ja.
0: Hij is in mei 30 geworden.
1: Ja, precies.
0: Precies, ja. Annemarie, wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Nou, het gaat over chatbots. Want er is onderzocht wat we daar eigenlijk van vinden.
0: Ja, jullie? Ons is niks gevraagd. Maar als het me gevraagd zou worden. Ik zou niet louter positief zijn.
1: Ik ook niet. Want het is best wel vaak dat je een chatbot hebt op een website waar je een vraag hebt. En dat hij gewoon totaal niet antwoordt wat jij nodig hebt. En dat hij dan zegt, heb ik hiermee geholpen? En druk altijd heel erg op nee. En dan ga ik zeggen, ik wil een medewerker spreken.
2: Ja.
0: Weet je wat ik altijd het meest vervelend vind? Dat die eerste paar zinnen, dat je moet gaan uitvogelen of je met een chatbot te maken hebt. Want ze zijn tegenwoordig wel zo goed. Die eerste paar seconden denk je van, oké, zit hier iemand of zit ik tegen een computer aan te praten?
1: Ik ga nu altijd uit van een computer.
0: Ah ja.
1: Dus dat is misschien niet altijd even leuk als er toch een medewerker blijkt te zijn. Want ik behandel je gewoon met korte zinnen. Ik ga tegen een chatbot, niet dankjewel en alsjeblieft en goedemorgen zeggen.
0: Nee. Verschilt het onderzoek heel erg met onze been?
2: Oh, nee.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op

0: opvoeding. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
19: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. krijg je van Annemarie.
20: Goedemorgen. Zware mishandeling van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht. 2 jaar geleden was er het pleegmeisje uit Vlaardingen. Maar dat blijkt geen uitzondering te zijn, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. In de afgelopen jaren waren er zeker nog 10 andere gevallen waarbij kinderen jarenlang en met opzet zwaar werden mishandeld. Deze psycholoog vertelt er meer over.
21: Het is een ernstige vorm van kindermishandeling die heel systematisch is, met een sadistisch karakter waarbij een aantal dingen terug ziet komen. Namelijk dat er altijd fysieke en psychische mishandeling is, dat er altijd meerdere daders zijn.
20: Volgens experts zijn dit soort zware mishandelingszaken hier in Nederland een blinde vlek en gebeurt het waarschijnlijk vaker dan we denken. De veiligheidschecks op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren, eerste keer zo over een uurtje. Er wordt actie gevoerd omdat de beveiligers de werkdruk te hoog vinden. Zo is er amper ruimte voor pauzes of verlof. Komt doordat de luchthaven nu met minder beveiligingsbedrijven samenwerkt. Volgens deze beveiliger, die al 30 jaar op Schiphol werkt, slaat het nu nergens op.
22: Het is echt zo strak weggezet dat je gewoon eigenlijk geen fatsoenlijk rustmoment kan creëren. Ik krijg 8 dagen verlof over het hele jaar tot nu toe. Dat is wel erg weinig. Ze hebben het uiteindelijk wel geregeld, maar je moet er echt zowat om smeken.
20: Dat is te horen bij NH. Morgen gaan de bonden en Schiphol in gesprek met elkaar. In New York kleurt het Empire State Building roze als eerbetoon aan de overleden countrylegende Dolly Parton. Ook hangt de vlag in Amerika een week lang half stok. Fans leggen bloemen neer bij diverse monumenten van Dolly, zoals bij haar ster op de Walk of Fame. Haar familie heeft laten weten dat Dolly korte tijd leed aan kanker. Haar uitvaart is besloten. En mensen die online contact zoeken met een bedrijf en met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze geen antwoord op hun vraag met zo'n chatbot, heeft de Consumentenbond uitgezocht. Die vindt dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. Ja, bedrijven zijn wel verplicht om een duidelijk telefoonnummer op hun site te hebben, maar veel bedrijven voldoen daar niet aan. Het weer vanochtend en vanmiddag valt in het zuiden lokaal nog wat regen. Verder best droog, de zon schijnt ook vaak. Wat warmer dan gisteren, 23 tot 27 graden.
23: De vertraging op de weg, langer dan 10 minuten, die zijn op de A7. Daar is een pechgeval richting Zaanstad, tussen Purmerend-Zuid en Zaandijk. 4 kilometer met een half uur. De A12, een ongeluk van Den Haag naar Utrecht. Het zorgt voor 5 kilometer tussen Nieuwerbrug en Harmelen met een kwartier. En ook 5 kilometer en een kwartiertje op de A16 van Breda naar Rotterdam. En dat is tussen de Drechttunnel en Ridderkerk-Zuid.
24: Mattie en Marieke.
19: Goedemorgen, het foute uur begint al over een klein half uurtje. Voor die tijd nog Bibi Rexha en Faithless.

0: Kensington bij Q Music en Stay. Goedemorgen, 6 over 9 op woensdag de 26e van augustus. Je luistert show 1687, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Heel even terug naar vanochtend, heel vroeg. Grote kans dat je er toen nog niet bij was. Het was rond 6:15.
1: Ja.
0: Jij kwam hier binnen en jij zei, ja, ik had geen tijd meer om thuis mijn haar te fixen. Dus je had een steltang meegenomen naar werk.
1: Ja.
0: Je hebt hier op de redactie je haar staan feunen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat wilde ik eigenlijk nog even thuis doen. Maar dat kwam er niet meer van, want ik was van tegengekomen.
0: Precies. Jij was thuis een spin tegengekomen.
1: Ja, gewoon zo'n huisspin. Dus dat klinkt altijd als een lief huisdier. Maar een huisspin is zo'n grote zwarte spin.
0: En toen ben jij je tijd verloren. De tijd waarin je normaal je haar zou doen.
1: Ja.
0: En jij legde vanochtend uit waar je tijd aan kwijt was. Maar woon jij in Tanzania? Je ziet zo vaak spinnen.
1: Nee, ja, dat is gewoon. Kijk, jij woont op 4 of 5 hoog of zo in Rotterdam. Ik woon gewoon aan een tuin. Dus dan heb je spinnen. En ik ben bang voor spinnen. Dus toen heb ik heel snel gehandeld. Heb ik een slaakom gepakt. En toen heb ik mezelf zeg maar, echt eventjes moeten vermannen. En toen heb ik die slaakom erop gelegd. En toen heb ik daarna een briefje op de. Ja, maar jij bent niet bang.
3: Ja, dat is mooi.
1: Ja, dat is heel cynisch allemaal. Maar,
0: sorry, ja, het gaat over spin.
1: Ja, maar dat, ik krijg het nooit gewoon laten lopen. Een keer hier dat iemand dan zegt. Als je bang bent voor spinnen, dat, zeg maar, hij kan het zich nooit voorstellen.
3: Nee, snap ik.
1: Dat is zo irritant. Ja, maar. Je kan namelijk ook. Kijk, ik ben bijvoorbeeld helemaal niet bang voor muizen. Maar je hebt ook veel mensen die zijn heel erg bang voor muizen. Is hier iemand bang voor muizen?
4: Nee.
1: Oh, je zou altijd zien. Zou je al zien. Iemand die heel bang is voor muizen is meestal niet bang voor spinnen en andersom. Oh. Maar ik heb altijd compassie voor mensen die bang zijn voor muizen.
3: Maar had je niet, toen ik de video zag op Insta, was een van de eerste dingen die ik vanochtend zag, dat denk ik, laat het gewoon gaan. Je kan toch ook gewoon die spin weer links laten liggen, je haar feunen en dan loopt hij vanzelf wel weer naar buiten.
1: Naar buiten lopen ze meestal niet, want ze vinden het binnen gewoon fijn, lekker warm.
3: Oh, okay.
1: Maar dat is natuurlijk wat er continu gebeurt. Er leven natuurlijk 1000 spinnen onder je huis zonder dat je ze ziet. Which is fine.
5: Ja. Maar je kunt altijd
1: alleen deze heb ik gezien.
5: Je kunt Laura appen, want jullie sturen elkaar foto's van spinnen, weet ik.
1: Ja, daar heb ik heel veel steun aan.
5: Dan doe je dat.
1: Alleen heb ik op dat moment natuurlijk niks aan. Laura woont gewoon 30 kilometer bij mij vandaan. Maar voor de steun vind ik dat super fijn.
0: Ah, sorry, hou eens op. Sorry hoor. Hou eens op. Hou op. Het gaat over een spin.
1: Maar ik heb toch gewoon gehandeld? Ik heb toch goed gedaan?
0: Ja, maar je wordt niet aangevallen door die spin. Er ligt geen tijger in je keuken. Ik heb er een slaak op overheen gezet. Toen ben ik gevlucht met mijn steltang.
1: Je hoort het niet. Nou, we zijn weer op 8:08. Ik hoor het weer terug, Mattie. Ik kan me zo ergeren aan dat cynische geklap. En dat cynische dat argument dat je altijd maar opbrengt met het beest valt je niet aan, zei je vanmorgen ook. Terwijl ik dan ook denk, ja, het is oké, het is een irreële angst. Want die spin doet mij natuurlijk niks. Maar altijd dat cynische reactie. Ja,
0: mag ik dan, I love you. Maar dat dramatische neus al over een spinnetje van 6 centimeter. Houd daar eens mee op. Je vindt steun bij iemand als een soort lotgenoot bij de vriendin van Annemarie. Alsof jullie samen in een ramp hebben gezeten. Hou op. Nou, doe even normaal.
1: Ja, huisspinnen in huis. De hele appbox loopt ook vol.
0: Ja, de hele appbox. Natuurlijk. Ja, als jij op de A10 gaat zitten schijten, gaan mensen dat ook doen. Dat maakt ook geen reet meer uit wat jij doet. Dan zeggen ze, ja, ik snap het wel.
1: Nou, er is inmiddels een update vanuit het thuisfront. Want ik had dus inderdaad een post-it op de woonkamerdeur gehangen met, nou, er zit een spin onder de slaakom. Dus ik heb Sander een uurtje geleden. Ik zeg, heb jij de verrassing al gevonden beneden? Vrolijke verrassing al gevonden beneden? Zegt hij. Ja, man. Die zat niet eronder. Je hebt hem doormidden gehakt met die bak.
0: Oké, dus de spin is in tweeën.
1: Nou, wel echt heel effectief.
0: Ja, nou, er zijn echt mensen die zitten natuurlijk helemaal op jouw spoor. Die zeggen, ik steek nog liever mijn huis in de fik dan dat ik er een slaakom overheen zet. Mensen begrijpen je helemaal.
1: Nou, en wat Luc aanhaalt van, je kunt de spin toch ook gewoon laten lopen. Ja, er is eigenlijk 1 ding is erger dan een spin in je huis.
0: Ja.
1: Dat is niet weten waar die spin naartoe is gegaan.
0: Nou, precies. Dus, nou jongens, sterkt allemaal voor iedereen met een spin in huis. Overigens, beelden van die slaakom over die spin, die vind je dan op jouw Instagram-account.
1: Ja, dat is @Marieke Elsinga.
0: Ondertussen op @MattieMarieke kun je een sticker invullen. En dat is wel even leuk voor de fans van dit radioprogramma. Wij gaan binnenkort een extra podcast opnemen. Ik zeg wij, maar eigenlijk onze redactie. Dus de mensen die hier achter het raam zitten. Ik denk die 80% van het werk verzetten. En die dag in, dag uit met Mattie en Marieke moeten werken. Die gaan zonder ons een podcast opnemen.
1: Ja, je hebt ook wel eens mensen die brengen een heel artikel uit in de Volkskrant met allemaal schandalen. Wij hebben de redactie die brengt een podcast uit. We zijn heel erg benieuwd wat jullie allemaal te vertellen hebben. Want deze podcast is pas te horen op het moment dat dit radioprogramma niet meer bestaat.
0: Precies.
1: Dus volgende week donderdag is onze laatste aflevering, onze laatste uitzending, zeg maar, samen. En dan komt later pas die podcast online.
0: En jullie gaan eerlijk zijn, hè?
2: Ik weet niet of jij dat wil, dat wij eerlijk zijn.
1: Wat kunnen we een beetje verwachten, Luc?
2: Nou, een beetje gewoon ook situeren hoe het was om met jullie achter de schermen te werken. En hier 's ochtends aan te komen, hoe de lijnen liepen, de verhalen die je misschien nog nooit gehoord hebt. Dat soort dingen. Hoe was het nou om op de redactie van Mattie en Marieke te werken?
0: Ja, en als je ook nog eerlijk antwoord wil over ons, dus over Marieke of over mij, zou ik die vraag even stellen via de sticker.
1: Ja.
0: Op @Mattie en Marieke. BB Rex en Fetus bij Q Music. Dit is New Religion.

0: Bibi Rexha, Faithless Back in Music, New Religion. Vanmiddag 16:45, tijdens de middagshow, een nieuwe ronde van Verdubbel je salaris in 1 minuut. Ja, we zeggen het vaker. Het klinkt een beetje wij van WC in. Maar ook wij zetten de radio harder 's middags om 16:45 om mee te spelen.
1: Ja, absoluut.
0: Dit is de ronde met Jasmijn. Jasmijn, die deed mee aan Verdubbel je salaris. Zij is vastgoedfotograaf voor de verkoop van huizen. Zij verdient daarmee €2300. En speel even mee, want wist jij net zoveel goede antwoorden als Jasmijn?
2: Maak een spreekwoord af. Fluitje van een...
3: cent.
2: Van welke kleur zijn marine en kobalt tinten?
3: Blauw.
2: Hoeveel is 28 gedeeld door 7?
3: 4.
2: Van welke artiest zijn de Q-top 1500 hits Hey Brother en The Nights?
3: Avicii.
2: Bij welke voetbalclub speelt Davy Klaassen momenteel?
3: Ajax.
2: Hoe heet de bekende clown uit de horrorfilm It?
3: Pas.
2: Wat is het hoofdingrediënt van karamel?
3: Het antwoord was Pennywise.
2: Wat is het hoofdingrediënt van karamel? Denk logisch.
3: Pas.
2: Op welke dag van de week valt Prinsjesdag altijd?
3: Dinsdag.
2: Wie schreef de boeken De Eetclub en Terug naar de Kust? Mag
3: pas.
2: Ik passen. Hoe heet de gekleurde ring in je oog?
3: Iris. Het antwoord was suiker.
2: Ja, en De Eetclub en Terug naar de Kust. Jasmijn. Ja, dit doet een beetje pijn.
3: Ja, dit doet zeker pijn.
2: Saskia Noord.
3: Ja, het komt me wel bekend voor, maar dat is denk ik een beetje Noord. Voor mijn tijd.
0: Oh, ik had het ook niet, gered. Ik had het ook echt niet gered.
1: Nee, ik ook niet. Pennywise, wist ik niet.
0: Had ik niet paraat.
1: Davy Klaassen, geen idee.
0: Paul.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja, karamel, suiker, die weet je dan wel, maar het is bijna te makkelijk om het... Je hoorde Dominique nog zeggen, denk logisch. Maar je zit ook... Je zit ook in die minuut op de radio.
0: Ik speelde niet eens echt mee, zelfs ik moet gaan douchen nu. Nou goed, vanmiddag 16:45, nieuwe ronde van de Verdubbel je salaris in 1 minuut in de middagshow. Dit is Katy Perry, Firework.

0: komt eraan met Menno.
1: Goedemorgen.
0: Hey, leuk. De Nederlandse vlag kan buiten worden gehangen. Want je hebt twee Nederlandstalige klassiekers.
2: Exact. Ik heb namelijk Guus Meeuwis zometeen.
0: Kijk.
2: Daartegenover Linda, Roos en Jessica.
0: Zo, dat zijn twee geliefde liedjes.
2: Ja.
0: Die doen het allebei heel goed in de foute 1500.
3: Het kan echt niet allebei, hè?
0: Spannende strijd.
2: Wat kiezen tussen je kinderen?
0: Ja. Wie gaat hem winnen? Begint Menno met Guus of met Linda, Roos en Jessica? Dat bepaal je nu in de app van Q-Music. Veel plezier met het foute uur.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen.

0: grootste in sportvoeding.
1: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
3: eboekhouden.nl. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: Business.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
7: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.

0: Bij deze verdubbeling...
1: Je wint 3000 euro!
0: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
2: Oh, salaris! Ik kan het niet geloven.
0: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow...
3: Verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
0: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
4: Q sounds better with you.
5: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla-rol. Lekker!
7: Kippie.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
13: Ja, de Q-verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 9 files in het land. 2 files van een kwartier of langer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouwen en Reewijk. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer, vertraging 48 minuten. En de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 5 kilometer, vertraging is daar 42 minuten. Nou, dit gaat niet zo smooth als je gewend bent, maar ik moet de studio waar Matt hier zit... Die moet ik eerst uitzetten, anders blijf je dit muziekje de hele tijd horen. Wacht even. Kan ik ondertussen natuurlijk wel vertellen dat je ook nog kunt inklokken natuurlijk. Wat ben je aan het doen vandaag? Waar ben je druk mee? Laat het weten. Stuur even een berichtje in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup? Zo, die is uit. Kunnen we beginnen?

0: sexy and I know it.
1: Ja, ja, Menno, daar zijn we weer. Bij jouw show net als de vorige keer.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Kim Veldhorst is ingeklokt. Ze staat in de stal. Ze is aan het werk. Ze maakt alles klaar voor de schapen. Sanne Rieske die is lekker thuis aan het werk voor haar eigen sloopbedrijf. Olga Bekkers die zit op de camping, zie ik. Ellen Meijer is bezig met de laatste voorbereiding voor de bruiloft. Morgen, spannend. Rommert Hoijsma die is onderweg naar Lelystad en naar Tilburg. Ligt lekker naast elkaar. Carina Brouwer die is thuis aan het werk. Presentatie aan het voorbereiden. En Bram Rozenstraten, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Menno.
4: Goedemorgen. Jij bent in Duitsland.
5: Ja, dat, denk
4: dat zie ik aan je telefoonnummer.
5: Ja, heel goed. Ja, en ik woon inderdaad in Duitsland.
4: Oké, en je bent een van jouw jongens iets over elektriciteit aan het leren.
5: Ja, klopt. Ik heb in Duitsland heet dat een mini-jobber. Dus dat is dan iemand die inderdaad 40 uur in de maand voor je werkt.
4: Ja.
5: Ja, en welk moment beter dan op een rustige dag met het foute uur is even uitleggen welke kleur waarin gaat.
4: Ja, precies. Waar het bruine draadje, het zwarte draadje, het, het blauwe draadje en de aarde.
5: De aarde ook nog. Ja,
4: ja precies. Ja.
5: Groene.
4: Ja. En lukt het allemaal of staat de haren overeind?
5: We hebben net de stroom aangezet en alle haren staan nog naar beneden.
4: Oh, nou, dat is helemaal goed. Nou, dat heb je keurig uitgelegd dan.
5: Ja.
4: Hoe noem je het nou?
5: Een mini-jobber heet dat. Is iemand die een mini-job doet.
4: Ja, is je mini-jobber Duits of Nederlands?
5: Hij is Duits, maar Hij spreekt ook Engels met mij.
4: Oké, maar vindt hij het foutuur, vindt hij dat tol of niet?
5: Ja, hij vindt dat wel super tol.
4: Super tol, kijk, dat is mooi. Nou, werk ze vandaag, succes. Dank voor je inklok.
5: Dankjewel, Menno.
4: Ik stuur mijn koffiecup op.
5: Ja, heel tof. Leuk.
4: Dat dacht ik. Vuur aan de Tassa Café. En voordat we ophangen nog één ding.
5: Een schöne Tag.
6: Fijne foute dag.
4: Oh ja, fijne foute dag. Nou, ik wist dat je dit ging zeggen in Duits. Nou, geniet ervan, hè. Auf Wiedersehen.
5: Dankjewel, Menno.
4: Doei.
5: Tjus.
4: Tjus, Scott.

0: slaven geht.
1: Het foute uur.
0: Ja, toen ik het hoorde dacht ik gelijk, ik moet haar morgen draaien. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ik heb het over Dolly Parton. Uiteraard komt ze voorbij in het foutuur. Het nieuws komt eraan met Mart.
2: Het is hartje zomer. Zometeen nieuws over de winter. Want zitten we er dan wel warmpjes bij. En ook een spannend avontuur op een kermis.
0: Spannend avontuur op een kermis. Zo. En zometeen in het foutuur of Britney Spears. Oops, I did it again. Maar het zijn altijd battles, twee liedjes tegenover elkaar. Je kunt ook kiezen voor Jerry Halliwell. En It's Raining Man. Halleluja. Nou, welke moet het worden? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Kleine tussenstand. Britney Spears ligt voor. Oh, leuk.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
12: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
13: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
12: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
18: ik red me wel hoor.
17: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
16: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
19: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Wie was je aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
20: Hit it!

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu haal hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Mart Grol.
10: Goedemorgen. Nieuwe dag van actie op Schiphol. Rond deze tijd staken beveiligers weer. Ze controleren kort geen passagiers en bagage. Ze zijn de hoge werkdruk zat, zoals deze beveiliger die extra hard nodig is. Omdat als een vrouw gefouilleerd wordt, een vrouw dat moet doen.
11: Dat betekent dat je echt een hele shift wat staat te fouilleren. Dus als je 6 tot 8 uur een dienst hebt, dan kun je bijna niet afgelost worden door het tekort aan dames.
10: Vertelden ze bij regiozender NH. Ook vanmiddag en vanavond zijn er weer korte stakingen. Morgen praat Schiphol met de beveiligers. Dan iets heel anders. We weten in ons land eigenlijk niet hoeveel kinderen worden gemarteld. Zoals het pleegmeisje uit Vlaardingen. De NOS zegt dat het nog 11 keer vaker is gebeurd de laatste jaren. Kinderen die worden opgesloten, vastgebonden, geslagen of uitgeholpen. Soms jarenlang. Volgens experts overkomt het nog veel meer kinderen, maar durven ze het vaak niet te vertellen. En worden ze soms ook niet geloofd als ze dat wel doen. Vandaag is het zomers warm, toch al eventjes over de winter. Als die normaal is, is er waarschijnlijk genoeg gas in ons land om onze huizen te verwarmen. Maar wordt het koud, is het een ander verhaal. Volgens nu.nl is er minder gas op voorraad dan eerder. Energiebedrijven slaan nu bijna geen gas op, omdat het ze geld kan gaan kosten. Gas is deze zomer duurder dan de prijs die komende winter wordt verwacht. En schrikken, op een kermis in Hamburg in Duitsland. Zo'n 3 uur lang zaten mensen vast in een zweefmolen op 30 meter hoogte, schrijven Duitse media. Het was een technische storing. Met een hoogwerker deelden hulpverleners dekens uit, omdat het wel erg fris was gisteravond toen het gebeurde. Uiteindelijk lukte het dus na uren om die attractie te laten zakken en was iedereen weer veilig. Dan weer van Weerplaza in het zuiden van morgen en later vanmiddag kans op buien. Op andere plekken droog, een mix van wolken en zon en 23 tot 27 graden.
9: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 8 files. Het zijn eigenlijk allemaal best wel korte files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er eentje. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Moordrecht en Gouwen 2 kilometer, vertraging 13 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Lelystad naar Emmeloord bij hectometerpaal 83,7. Van Muiderberg naar Lelystad bij 69,3. De A10 van Diemen naar de Nieuwe Meer bij 12,9. De A12 van Maar naar Utrecht bij 75,1. De A13 Rotterdam richting Rijswijk bij 13,9. De A16 van Breda naar Dordrecht bij 51,7. En de andere kant op bij hectometerpaal 50. Berendsen en Donnie met Nachtenlang tegenover Mart Hoogkamer in Spanje. Klik op je favoriet. Nu eerst Britney Spears. Q-Music.

0: Dave Berendsen en Nachtenlang.
1: Het Foute Uur.
0: Heer, het Foute Uur van woensdagochtend. Nou, dit moet je meegekregen hebben natuurlijk. Treurig nieuws gisteren. Dolly Parton overleden. Ze was ziek, kort, en is 80 jaar geworden. Mijn schoonvader, ja, die is inmiddels ook al een tijdje overleden, die draaide het regelmatig. Vond ik altijd leuk. En ik zelf natuurlijk ook hier. En Dolly Parton, een bijzondere vrouw. Een wandelende sprankeling natuurlijk eigenlijk. En natuurlijk echt een goede countryzangeres. En op mijn verlanglijstje met plekken om ooit nog heen te gaan staat Dollywood vrij hoog. Dat is haar pretpark bij de Smoky Mountains. Dus toen ik gisteren hoorde dat ze overleden was, dacht ik van ja, ik moet haar morgen draaien. Dus morgen is inmiddels nu. Dus wil je zometeen 9 to 5?

0: Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen van Dolly hoor je zo naar Cisco.
1: Letting all the ladies know what guys talk about.

0: ze laten wel allemaal toffe muziek achter natuurlijk. De Dolly Parton en Jolene op Q-Music.
1: Hey Menno.
0: Ja.
1: Jij weet toch wel wat vandaag het vandaag is?
0: Ja, of zeker. Niet dan? Ja, zeker.
1: Het is woensdag. Hakkendag!

One Direction. En One Way or Another. Sinds vorige week maandag is het fout uur van 10:30 tot 11:30. Dus het zit er bijna op. Maar ik heb er iets op verzonnen. We doen er zo nog eentje. Ja, ik heb hier twee liedjes die allebei zijn ontstaan in een televisieprogramma. Wil je zo meteen Jamai?

0: uit Starmaker. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Wil je ook nog een kleine tussenstand? Het maakt niet heel veel verschil, maar Starmaker ligt een beetje voor.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Jongens, eten.
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
24: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting...

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Een droge en zonnige dag. Ja, behalve in het zuiden, daar is wel kans op een beetje regen. Het is tussen de 23 en 27 graden. 6 files op dit moment. Eentje met een vertraging van 10 minuten of langer op de A12. Arnhem richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 17 minuten.
5: Menno Barreveld.

De Bauza en Magnetic op Q-Music. Zo beneden de alarmschijf. Die heeft Roxy Dekker deze week, bare minimum. Ja, ik moet je zeggen, ik weet niet meer precies wat ik deed toen ik 7 was. Ik denk dat mijn leven vooral bestond uit veel Lego al en mijn Skelter. Maar Lucas Graham, die heeft echt heel veel onthouden van toen hij 7 was en ouder. Moet je horen. Dit is 7 Years.

0: Dan de top 40 classic. We gaan terug naar 26 augustus 2011. De allereerste aflevering van Hotter Than My Daughter was toen op tv. Oh, echt een grappig programma, hè? Daar kon je je moeder opgeven als ze een bijzondere kledingstijl had. Het was wel vaak ordinair, hè? Of nee, het was vaak eigenlijk echt gewoon heel ordinair.
1: Dat laat niets aan de verbeelding over, hè?
2: Ik voel me er lekker in, dus dan loop ik er ook in, hè?
1: Ja, je bent 62, toch?
2: Ik ben 62 van de leeftijd, maar van gevoel 26.
1: Je kan niet meer met de naveltruitjes
2: gaan. Ja, nou, hier loop ik dus net zo goed in het centrum meer rond als op het strand.
0: Ja, dat was dan de moeder. En de dochter zat er dan gewoon bij.
1: Oh, wat vind jij van?
3: Ja, vreselijk.
0: En aan het eind van het programma, dan kregen die moeders al een metamorfose. Kregen ze een ander kapsel en nieuwe kleding, andere make-up. En ja, die kinderen waren dan vaak heel blij. En eigenlijk die moeders vaak ook wel. Dat was wel geinig. Maar wat stond er in de top 40 toen? 26 augustus 2011. Ik heb 3 liedjes uit de top 40 van toen gepakt. Welke van deze 3 vind je het leukst? Swedish House Mafia. Laat het weten. Klik op je favoriet in de poll die je ziet. Of spreek het in de Q-app. Typ het in de Q-app. Ga voor Swedish House Mafia. Die stonden op 6 en zijn keuze 1 vandaag. Nee hoor, je moet echt gewoon zelf kiezen. 17 stond Gavin DeGraw met Not Over You. Keuze 2. Nou, en op 21 in de top 40 Hot Shell Ray met Tonight Tonight. Keuze 3. Ik ben benieuwd welk nummer de meeste stemmen krijgt. Dat hoor je straks rond 10 over 11. Tempest City komt eraan met Self-Aware. Eerst David Guetta en Kelly Rowland. When

0: op Q Music. We zijn bezig met de top 40 classic. Ik heb net 3 liedjes laten horen uit de top 40 van 26 augustus 2011. Nou, Swedish House Mafia is één van de 3 keuzemogelijkheden. Save the World, één van mijn persoonlijke favorieten. Ja, ik moet zeggen, tot zover hebben jullie me niet teleurgesteld. Swedish House Mafia ligt nog voor. Maar misschien dat ik nu iets uitlok en dat ineens toch Gavin DeGraw of Hot Shell Ray gaan winnen. Sean Rose bijvoorbeeld, die stuurt net een bericht. Alle 3 leuk genoeg. Uiteindelijk hebben we op Gavin DeGraw gestemd om het nog iets spannend te maken met Swedish House Mafia. Nee, bedankt. Je hoort het zo. Ook het nieuws komt eraan met Mart.
1: Goedemorgen, zo meer over een groot politieonderzoek en ook de onverwachte manier waarop een snelheidsduivel is gestopt.
0: En Martin Garrix zo.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
7: Voor die 2 euro...

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Crayon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Weet je zeker dat het goed wordt geregeld. En kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Blazen. Zoals Coca-Cola en Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard.

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker. Kippie.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Mart Grol.
20: Goedemorgen.
21: Groot politieonderzoek in de provincie Zeeland. Op de weg bij Ter Holen, waar eerder 3 kinderen en een schooldirecteur werden doodgereden die op schoolkamp waren. Worden testritten gemaakt met de originele auto die bij dat ongeluk betrokken was, vertelt de politie bij de NOS.
22: Het gaat nu vooral om de snelheid die we gaan meten. We gaan met verschillende snelheden over het wegvak rijden om te kijken welke snelheid het dichtst in de buurt komt van de gemeten snelheid destijds.
21: De bestuurder, een man van 20, zit vast. Hij zou veel te hard hebben gereden in een auto met kapotte stuurbekrachtiging. En ook zou hij zichzelf eerder hebben gefilmd terwijl hij als een gek reed. Vlieg je vanaf Schiphol, hou dan ook vandaag rekening met vertraging, omdat beveiligers verschillende keren kort staken. Ze zeggen het werk niet aan te kunnen en voeren daarom actie en controleren meerdere keren vandaag even geen bagage en passagiers, net als gisteren. Vakbond FNV bij NH Nieuws.
23: De beveiligers zijn gewoon klaar met loze beloftes en zeggen tot hier en niet verder.
21: Morgen dan praat Schiphol weer met de bonden. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt voor de zwaardaanval op een middelbare school. Een oud-leerling kwam afgelopen vrijdag met een zwaard die school in. Een meisje werd gedood, 3 jongens raakten gewond. De verdachte werd opgepakt en de nu gearresteerde man zou die oud-leerling misschien hebben geholpen. En niet de politie, maar een lege tank heeft een eind gemaakt aan een politieachtervolging bij Rotterdam. Automobilist probeerde agenten af te schudden nadat hij met 246 km per uur scheurde over snelweg A15, schrijft de politie op Instagram. Die auto viel stil omdat de wagen brandstof nodig had. Bestuurder is opgepakt, man had drank en drugs op en zijn auto en rijbewijs zijn afgepakt. Het weer van Weerplaza in het zuiden buien, ook later vanmiddag daar weer. Op andere plekken droog, mix van wolken en zon en 21 tot 26 graden.
19: 7 files gemeld door Flitsmeister op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A2 van Luik naar Maastricht-Zuid. Tussen Gronsveld en Maastricht-Zuid 2 kilometer. Vertraging 16 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhaus. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. En de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum 3 kilometer. Vertraging 16 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Lelystad naar Emmeloord bij 83,7. Van Muidenberg naar Lelystad bij 69,3. De A13 van Rotterdam naar Rijswijk bij 13,6. En de A16 van Breda naar Dordrecht. Controle bij

0: wanna be with you.
1: Ruben Hille en 20 Seconds.
2: De Swedish House Mafia.
1: Een van de drie keuzemogelijkheden vandaag in de Top 40 Classic. Swedish House Mafia, Save the World Tonight. Ook Gavin DeGraw met Not Over You, liet ik je net horen. En Hot Shell Ray met Tonight Tonight. Drie hits uit de Top 40 van 26 augustus 2011. Dat was de eerste aflevering van Hotter Than My Daughter op tv. Willeke Verwij die zegt Tonight Tonight van Hot Shell Ray. Heerlijk om dat nummer te luisteren tijdens het wandelen. Save the World, blijf mooi en toepasselijk.
3: Wij gaan voor Gavin DeGraw.
1: Nou, Peter gaat voor Gavin DeGraw. Noortje Hendriksen die gaat ook voor Gavin DeGraw. Die stuurt namelijk Not Over You. En Siva Vos zegt Hot Shell Ray. Nou, percentages. Hot Shell Ray, ja, die hebben het niet gered. Die hebben 20% van de stemmen gekregen. 32 voor Gavin DeGraw met Not Over You. En ja, wel gewonnen. Dus ik ben er blij mee. 48% voor Swedish House Mafia. En Save the World.

0: Die Die. Ik kreeg een bericht van Dico. Dico die stuurde dit in de Q-app.
1: Nou, elke keer bij het nieuwe nummer van Shakira, Die Die, heb ik het idee dat ik mijn eigen naam hoor. Ligt dit aan mij? Die Die, Dico. Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja, dat is niet helemaal wat ze zegt. Het is Die Die, dat is Italiaans. Voor, ja, weet je wel, kom of vooruit. Dan komt er Ico. Dus niet Dico, maar Ico. Dat is Japans. Dat betekent ook, laten we gaan. Dan komt de Dale. Dat betekent ook, weet je wel, kom op, let's go. Maar het Spaans, allez, in het Frans. En dan let's go. Dus eigenlijk zingt ze gewoon 5 keer hetzelfde. Maar dat was voor mij al wel bekend. Maar nee, dus geen Dico, maar Ico. Maar leuk, Dico, bedankt voor je bericht in de Q-app. Offenbach zometeen, Miles Away op Q-Music. En eerst Benson Boone met In The Stars.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Bach en Miles Away.
1: Je moet zo even. Nou, weet je, je moet natuurlijk niks. Maar je zou zo meteen even extra goed kunnen luisteren naar How Will I Know van Whitney Houston. Die ga ik draaien. Ik wist dit niet, maar zo zie je maar, je kunt altijd nieuwe dingen leren. De backing vocals zijn gedaan door de moeder van Whitney Houston, door Sissy Houston. Nou, dus ik ben benieuwd of dat te horen is. Nou, daar ga ik naar luisteren en zo meteen komt ook Sarah Larsson eraan. Ja, en daar hoor je sowieso niet haar moeder in het achtergrondkoor, want Agneta Larsson, ja, die is verpleegassistent. Dus ja, ze zal wel eens zingen, maar niet in de hits van de dochter.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker!
4: Kippie!
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
1: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: 18+. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: In het zuiden kans op regen, voor de rest droog en zon. Het is tussen de 23 en 27 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister, 8 files. Ik heb 3 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging is daar een kwartier. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel 3 kilometer, vertraging 20 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland 3 kilometer, vertraging 12 minuten.
3: Menno Barreveld.
2: Ja, let zo even op de moeder van Whitney Houston in het

0: luistert nooit meer hetzelfde naar dit nummer, hè? Gewoon die achtergrondstem is gewoon de moeder. Ja, van Whitney Houston, How Will I Know? De moeder. Is toch geinig, Sissy Houston. Het is sowieso wel een bijzonder verhaal, dit nummer.
1: Leuk en leerzaam muziekgeschiedenis.
0: Ja, Narada Michael Walden die heeft het geproduceerd. En hij kende Whitney Houston nog niet zo heel goed. Niemand, want ze was nog redelijk onbekend. Ze had één album uitgebracht dat nog niet echt heel veel gedaan had. Ja, dus hij ging haar bellen voor How Will I Know. En toen wilde hij weten hoe hoog ze kon zingen. Want ja, dat had hij nodig. Weet je, wij wilden gewoon weten van ja, hoe hoog kun je? Toen zei Whitney Houston, zei, ja, ik kan hoog zingen. En vervolgens zong ze de eerste paar zinnen. En toen dacht Narada Michael Walden, nou, dit gaat wel lukken, dit komt helemaal goed. En dat kwam het ook, het werd een nummer 1 in diverse landen. Niet bij ons in de top 40, dat dan niet.
1: Nou, dat was weer leuk en leerzaam. Muziekgeschiedenis.
0: Leuk en leerzaam. Ja, zo leer je iedere dag wat bij. Het is woensdagochtend. Q-Music, Gigi D'Agostino komt eraan met L'amour toujours. Maar eerst Sommieux. Dit is Feels, part 2.

0: En l'amour, toujours.
1: Q Music.
2: Maximum Summer.
3: Ik heb hier een liedje waarin het over een stad gaat. Een stad waar echt wel een basis ligt. Hoor. Veel dingen zijn daar voor het eerst gebeurd. Hier was bijvoorbeeld de eerste bibliotheek van Amerika. Het eerste openbare park van Amerika was daar. Maar ook het eerste Amerikaanse metrosysteem. En hier liep voor het eerst een vrouw stiekem de marathon. Dat is natuurlijk echt ondenkbaar nu. Maar toen mocht dat nog niet. Ik ken de stad zelf vooral van wachten. Ik heb er een aantal keer een overstap gehad van de best wat uren op het vliegveld. Dus eigenlijk de stad zelf ken ik helemaal niet. Maar Stella Lefty die is onderweg hier naartoe. Met de trein. Ik heb het over Boston. On a train.

0: Justin Timberlake en Mirrors. Zo meteen het nieuws met Mart.
1: Met meer over de ontruiming van meerdere flats in ons land. Waarom hoor je zo meteen?
0: Ja, het is natuurlijk woensdag, dus we doen zo de kinderquiz. En

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1+1 gratis.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
0: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
5: Aldi. Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
10: kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
13: Hé, wat doe jij nou?
12: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
14: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Mart Gol.
15: Goedemiddag. In Apeldoorn worden 3 flats ontruimd. In totaal gaat het om bewoners van zo'n 100 huizen die eruit moeten. Er is mogelijk een drugslab gevonden, schrijven meerdere media. Wat voor lab dat is nog niet bekend. En ook is nog onduidelijk of er explosiegevaar is. In Zeeuws-Vlaanderen wordt gezocht naar antwoorden op vragen die er zijn na het dodelijk ongeluk tijdens een schoolkamp. Groot politieonderzoek nu op de provinciale weg bij Terhole, waar eerder 3 kinderen en een schooldirecteur door een auto werden doodgereden. Met die auto wordt nu onder meer de snelheid gemeten. En er zijn een boel mensen bij, vertelt de politie bij de NOS.
16: Er zijn zoveel mensen hier aanwezig. Collega's van forensische opsporing, van team verkeer. De rechtercommissaris is er, officieren van justitie zijn er. Dus iedereen gaat kijken of wij de metingen goed doen.
15: De bestuurder van 20 zou als een gek hebben gereden in een auto die deels kapot zou zijn geweest. Dan naar Politiek Den Haag. De puzzel is gelegd. Het minderheidskabinet heeft de begroting voor komend jaar rond, zegt de minister van Financiën. Op Prinsjesdag, of vlak ervoor, als het allemaal weer uitlekt, dan horen we wat de plannen precies zijn. Maar dat betekent niet dat alles ook lukt. Er wordt nog altijd druk gepraat met meerdere oppositiepartijen. Die heeft het kabinet hard nodig voor steun om de plannen er doorheen te loodsen. En Feyenoord komt net met nieuws, want de Rotterdamse voetbalclub neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. Dat zegt Feyenoord zelf te hebben besloten na het vuurwerkgeweld van afgelopen weekend. Toen staken Feyenoord-supporters in het stadion van Cambuur in Leeuwarden een boel vuurwerk af en 7 Cambuur-supporters raakten gewond. Wordt nog altijd onderzoek gedaan door onder meer de politie om de daders op te sporen. Het weer van Weerplaza in het zuiden buien. Ook later vanmiddag daar weer kans op buien. Op andere plekken droog, een mix van wolken en zon en 21 tot 26 graden.
14: 9 files op dit moment. 2 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo 4 kilometer, vertraging 22 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A6 van Lelystad naar Emmeloord bij 83,7. Van Muidenberg naar Lelystad bij 69,3. Op de A10 van de Zeeburgertunnel naar Diemen bij 9,3. De A13 Rotterdam richting Rijswijk bij 13,9. De A16 van Breda naar Dordrecht, controle bij hectometerpaal 51,7.
17: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go!
14: Lunchtime. Alexandra Stan komt eraan, Mr. Saxo Beats. Riton, The Nightcrawlers, Mufasa en Hype Man met Friday. Maar is topic en

0: hoort Maud, Jasmee en Daan. En ze hebben het ergens over. Alleen waar hebben ze het over? Als je het weet, stuur je antwoord in de Q-app.
1: Het is een soort... Ja, het is een mens. En is heel populair.
2: Hij heeft zwart haar.
3: Mijn nichtje en Ertje en Isis. En mijn klas vindt het echt heel leuk.
2: Ik ben niet eng, maar wel toch af en toe een beetje spannend.
4: Je hebt er kleding van.
5: En een ketting.
2: Ik was het met carnaval.
3: Ja, hij heeft een ronde bril. Nee, een ronde bril, zeg ik.
2: Hij kan goed vliegen.
4: Einstein?
5: Einstein nog wat.
4: Weet jij het?
0: Ja. Nou, waar gaat het over? Stuur je antwoord in de Q-app. Usher en Lil Jon komen eraan. Eerst Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Lisa, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, woensdag kinderquiz. Weet jij al wat het is?
1: Ja, zeker.
0: Want je hoorde net Maud, Jasmee en Daan. En die hadden het ergens over. Alleen waarover denk je?
1: Harry Potter.
0: Harry Potter. En waarom denk je dat Harry Potter is?
1: Ronde bril, zwart haar. Ik hoorde ze Einstein zeggen, maar ik denk dat ze Zwijnstein bedoelde.
0: Dat zou ook nog kunnen.
2: Zwart haar.
0: Dat
2: was het met carnaval.
3: Ja, hij heeft ronde bril.
0: Ronde bril.
3: Nee, een ronde bril zeg ik.
2: Hij kan goed vliegen.
3: Einstein?
0: Ja, inderdaad. Ja, Einstein moet Zwijnstein zijn. Ik denk dat je gelijk hebt, maar je gaat het nu horen vandaan.
2: Het ging over Harry Potter.
0: Het ging over Harry Potter. Ja, klappen mensen. Yeah. Alissa, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hou jij een beetje van Harry Potter?
1: Ja, ja? Zeker.
0: Heb je alles gezien, gelezen?
1: Alles gezien, alleen de boeken kom ik helaas niet doorheen.
0: Ja, zijn ook dikke boeken zijn het, hè?
1: Ja.
0: En ben je al naar Harry Potter geweest in het Circus Theater in Scheveningen? Zo bij theater?
1: Nee, nog niet. Daar wil ik nog graag naartoe.
0: Oh ja, ja, is wel leuk. Ik ben er vorige week geweest. Ik moet zeggen, ik ben aan het begin wel even een paar minuutjes in slaap gevallen. Maar daarna werd het wel spectaculair.
1: Oké.
0: Maar het was Harry Potter trouwens, omdat vanaf vandaag kun je de Steen der Wijze, de Philosopher's Stone, weer in de bioscoop zien. En dit hele weekend Harry Potter marathons, omdat het 25 jaar geleden was dat die eerste film uitkwam.
1: Oké, leuk.
0: Maar dat dacht ik.

0: Kensington. En Do I Ever op Q Music, waar je zo meteen Calvin Harris en Dua Lipa hoort. En ook Bruno Mars komt eraan.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
3: kippie.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Doneer op kwf.nl. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammer! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld.

0: je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is een droge en zonnige dag. Behalve in het zuiden daar kans op regen. Temperatuur tussen de 23 en 27 graden. Op dit moment... Hoeveel files staan op dit moment? 7. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar 13 minuten.
2: Menno Barreveld.
1: Bruno Mars met Risk It All. Eerst Calvin Harris.

zometeen de brievenbus. Dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app en stuur ze zometeen tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Hugo komt eraan, maar eerst Soul Asylum. Dit is Runaway Train.

0: Hugo en Sultan met Jamaica. Bam, bam, bam. Heb jij dit ingezongen, Wim?
1: He?
0: Ik hoorde helemaal een verschil.
1: Nou, ik had het kunnen doen.
0: Weet je wie hier ook is? Vincent Pronk.
1: Ja,
0: de producer van Wim en ieder weekend bij ons op de radio. Vindt het is vandaag je verjaardag.
2: Ja.
0: Jongens, gefeliciteerd zeg.
2: 30 jaar geworden, dankjewel.
0: 30 jaar.
1: Het is niet zomaar een verjaardag. Hij is gewoon toegetreden tot de Big 3-0, hè?
0: Wat een Big 3-0.
2: Hoe lang is dat voor jullie geleden?
0: Daar gaan we niet over hebben.
1: We wilden net voor je gaan zingen. Lekker man.
0: Wat wil je? Après-ski, cowboy, draaiorgel, happy hard rock, levenslied, outsiders, R&B, rock, samba, ska, terror of trap.
2: Ja, daar gaan we natuurlijk voor. Het levenslied.
0: Het levenslied. Nou ja, lekker dan.
3: Het is eenjarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is zij.
0: Even de piep.
2: Zij?
0: Hoera!
2: Hey.
0: Dankjewel, dankjewel, dankjewel.
1: Een hele fijne verjaardag.
2: Thanks jongens, wat lief.
0: Dan nu de brievenbus.
1: 3, 2, 1.
3: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Hey Harjan, kan je heel even stil zijn in de pauze? Je praat de hele dag door, dat zegt Pascal Buursma.
1: Gefeliciteerd Thomas met je eerste kindje. Groeten van je collega's. Daniel stuurt dat. En ook gefeliciteerd namens ons.
0: Ja, precies. Simoontje, I love you. Dikke knuffel van Mario.
1: Hi Meno, stuurt Colette. Ik denk dat ze zo de rest stuurt. Okay. Autocorrect.
0: Menno, dankjewel voor het mooie feest in het Hollandse Veld. Was gisteravond laat. Joy stuurt dat. Ja, was gezellig. Dankjewel.
1: Morgen eindelijk op vakantie, zegt Milou.
0: Iedereen die aan het fladderen is in Houten, heel veel plezier op dag 2. Dat is Joyce.
1: Lieve Mike, ik hoop dat je wordt aangenomen. Ik hou van je, zegt Chelsea.
0: Met de kast van mijn tante aan het schuren en daarna wit schilderen. Ik hoop dat ze het mooi vindt, stuurt Kimberly.
1: Joshua, goedemiddag. We zijn weer halverwege de week. Even doorpakken. Tussenstand maar liefst 8-1, zegt Jesse.
0: Gefeliciteerd met je verjaring, schoonzusje Rosanne. En tot vanmiddag, stuurt Chantal.
1: Esther zegt nog een paar uurtjes en dan weekend.
0: Lieve Thomas, we zijn allemaal apentrots op je hoe jij de keuze hebt gemaakt om naar een middelbare school te gaan die niet in de buurt ligt, maar bewust hiervoor gekozen hebt zonder klasgenoten van de basisschool op naar nieuwe avonturen, stuurt Christel.
1: Kelly zegt drukke middag in de trimsalon, let's go, bijna vakantie.
0: Een paar dagen in Duitsland voor werk, terwijl ik tegenwoordig in Canada woon. Fijn om weer Q-Music in dezelfde tijdzone te kunnen luisteren. Dat stuurt Sanne Dijkers. Hello, Sam. En dan heb ik hier Jeroen.
4: Het is groen en heeft 4 poten. En zit in een boom. En als het eruit valt, dan ben je plat.
0: Ja.
4: Rara, wat is het?
1: Ja, het is eigenlijk groen, 4 poten. Als het uitvalt, ben je plat. Ja, dat is eigenlijk logisch.
0: Maar het is eigenlijk iets wat ik nog nooit in een boom gezien heb, Wim.
1: Ja, dat zal wel weer. Het zal wel weer een woordspeling zijn. Groen, zit in een boom, 4 poten. Als het uitvalt, ben je plat.
0: Ja, je raadt het nooit.
1: Nee, je raadt het nooit.
4: Een poeltafel.
0: Een poeltafel.
1: Die zie je echt bijna nooit in een boom.
0: Houdt die boom ook helemaal niet.
1: Thank you, thank you, thank you. Kan helemaal niet.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top 40.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Oh, het riool is verstopt.
16: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
14: Nu bij Dirk. Honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
16: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
17: Met put

0: anders doet.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur... of sunnycars.nl.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
17: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
18: Goedemiddag, 1 uur, Q-Music nieuws van nu.nl. Mart Grol.
19: Goedemiddag. In Nepal worden bijna 400 toeristen vermist... naar een gigantische overstroming... onder wie zeker 1 Nederlander, zeggen de autoriteiten daar. Gebeurde volgens de BBC in het grensgebied van Nepal en Tibet. Zeker 17 mensen zouden zijn omgekomen. Wegen, bruggen en gebouwen zijn weggevaagd. Weer is iemand in ons land overleden aan het West-Nijl-virus dat muggen verspreidde. Iemand in de provincie Utrecht is er nu aan dood gegaan en is hier in Nederland besmet geraakt, zegt het RIVM. Laatst overleed een vrouw uit Drenthe die op vakantie het in Zuid-Europa kreeg zij klachten. Er liggen nog 2 mensen in het ziekenhuis met een West-Nijl-infectie. Het is bijzonder dat dit gebeurt. Verreweg de meeste mensen die worden geprikt door muggen krijgen geen klachten. In Apeldoorn is een bewoner van een flat opgepakt. Bij die flat is een groot politieonderzoek bezig. Er zijn meerdere wapens en vuurwerk gevonden. Mogelijk ook een drugslab. 3 flatgebouwen zijn ontruimd. En je hoort een verslaggever van Omroep Gelderland.
0: Bewoners worden hier in een zijstraat opgevangen. Het gaat ongeveer om zo'n 220 bewoners. Er zijn 3 appartementenblokken inderdaad ontruimd. En nog wat bungalowwoningen.
19: Inmiddels is ook de burgemeester van Apeldoorn bij die flat aangekomen. En we kunnen niet anders, zegt Feyenoord, nu de club heeft besloten om de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee te nemen. Aanleiding is het vuurwerk dat Feyenoord-aanhangers afgelopen weekend afstaken in het stadion van Cambuur, waardoor meerdere gewonden vielen. De daders worden nog altijd opgespoord. En Feyenoord snapt dat nu ook voetbalfans die niks verkeerd doen de dupe zijn, maar dat deze straf nu wel op zijn plaats is. Aldus die Rotterdamse club. Het weer van Weerplaza, droog en een mix van wolken en zon. 23 tot 26 graden vanmiddag. Morgen nog wat warmer en eind van de dag stevige buien.
18: Er zijn 7 files, het slechtst ben je af op de A12. Dat is Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer. Vertraging bijna 20 minuten. En Flitsmeister meldt controles langs de A28 van Hoogeveen naar Assen. 161,9. A35 Enschede-Hengelo bij 69,4. En een flitser op de A50, opletten van Zwolle naar Apeldoorn. 209,5.
3: Music. Wim van Helden.
18: De Eurythmics hoor je zometeen. Sweet dreams are made of these. Nee, sweet dreams are made of cheese. Hè? Hoe was het nou?

0: Sweet Dreams Are Made Of Cheese. Oh nee, ook niet. Sweet Dreams Are Made Of This, dat was hem. Het is toch echt een van de meest verkeerde en verkeerd gehoorde songteksten deze. Nog steeds. The Eurythmics en Sweet Dreams, zo kun je hem ook gewoon noemen. Laat je de rest zitten. Sweet Dreams. Woensdagmiddag. Hallo daar, Wim hier. Nou, thuis noemen ze me vaak papa. Of bro. Hier bij Q-Music hoor ik nogal eens... Hey Wimpie! Door de gang. In de Q-Music app mag je maar alles noemen. Ik luister echt overal naar.
1: Hey chef, hoe laat komt het slimste bedrijf?
0: Hey chef. Luister chef. Michael stuurde het berichtje net in. Het slimste bedrijf spelen we zoals elke werkdag om 14:15. Je hebt dus nog even om de hele vloer bij elkaar te roepen zometeen na de lunch. Alle hulp is welkom. Je mag met al je collega's meespelen. En het doel is om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden binnen 1 minuut. Gisteren mochten Kenzo en zijn collega's eindelijk een keer meedoen. Ze wilden het al zo graag, zo lang. En toen. Daarmee 30 seconden overgehouden.
2: Ja.
0: Gijsje Middenboot, 7e plek.
3: Ik kan wel janken.
0: Nou, ik hoop dat ik zometeen toch mensen blij kan maken. Met een minuut of 11 heb ik een vraag waarmee je kunt kwalificeren voor het slimste bedrijf.

Hey, als je naar een concert gaat, hè? Ben jij dan iemand die van tevoren alvast even de setlist opzoekt? Toch even spieken op setlist.fm. Dat is de site waar ik het altijd vind. Nou, meestal wil ik verrast worden. Maar soms is het toch even dat je het niet kunt houden. Wat kan ik verwachten? Zit je favoriete liedje überhaupt in de setlist? En ja, wanneer kun je dan wel even een drankje gaan halen? Denk je, nou, dat is een minder moment in de show. En wat wel leuk is, bij het concert van Niall Horan mag je zelf helpen om de setlist samen te stellen. In oktober staat hij in de Ziggo Dome. Dat is over 50 nachtjes. En op zijn socials vraagt hij nu: wat willen jullie horen? Kortom, als je erbij bent in oktober en je denkt, hij moet als allerlaatste in een donkere Ziggo Dome heel romantisch vol met lichtjes This Town spelen, of je wil verrast worden met een One Direction medley, je mag het Niall persoonlijk laten weten op zijn socials. Zal hij waarderen. Nou, Miles Smith zal er alleen niet bij zijn. Een maand later staat hij zelf in de Ziggo Dome. Je hoort ze nu wel samen met Drive Safe. Watching you walk

0: Dit is Q-Music. Miles Smith en Nuil Horn hoorde je.
1: Het slimste bedrijf.
0: We maken ons op voor een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je 1 minuut om met je collega's zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Ja, en dan knoping komt steeds dichterbij. Wie oh wie wordt Het Slimste Bedrijf van augustus? Alvast een opwarmetje. Ik wil van je weten, wie oh wie leert hier zijn eerste woordjes Nederlands?
2: Dankjewel. Ongelooflijk. Hup, alle hup. Ah, really good.
0: Ja, vooral die laatste. Dat moet wel echt een hint zijn dat je denkt van, oh, ik moet het in die hoek zoeken. Als je het niet hebt gezien gisteren in het NOS Jeugdjournaal. Ik zat te kijken met mijn kinderen. Ik vond het zo grappig. Wie oh wie leert hier zijn eerste woordjes Nederlands?
2: Dankjewel. Ongelooflijk. Hup, alle hup. Ah, really good.
1: Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om 14:15.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hey Marieke.
5: Wij zijn nog een week samen te horen op de radio. En het leuke is, wij hebben ook nog een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
4: Aflevering 1 staat nu online. En daarin hoor je bijvoorbeeld hoe Marieke dacht dat wij gingen zoenen, terwijl ik andere ideeën had.
5: Morgen is aflevering 2 te beluisteren. En daarin hebben we het, Mattie, onder andere over jouw lang gekoesterde wens. Jij wil altijd naar Tsjernobyl.
4: Klopt.
5: Ja, en, maar wij willen allemaal helemaal niet naar Tsjernobyl.
4: Niemand wil
5: ik moet
4: mee.
5: Helemaal niet denken aan Tsjernobyl.
4: Ik ga dat wel doen in mijn nieuwe ochtendprogramma.
5: Ja, maar oh,
4: ja.
5: Echt?
4: Annemarie, we gaan nog naar Tsjernobyl.
6: We gaan naar Tsjernobyl. Ja.
4: Je kan de podcast vinden op qmusic.nl en in je favoriete podcast app.
7: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melk Unie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel.
6: geldgeluk.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
22: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
23: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
26: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
25: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
27: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Het is vrij zonnig vandaag. Soms zijn er ook wat wolken. 21 tot 26 graden maximaal. Morgen wordt nog wat warmer. Maar dan is er ook kans op buien. Er zijn 10 files. De langste op de A16. Dat is Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk Zuid en de Drechttunnel. Dan kom je in 3 kilometer. Vertraging bijna een half uur.
2: Wim van Helden.
1: We zeggen hey tegen Afrojack na Cameron.

Ken Hey. Als je nou een artiest alleen zou beoordelen op de stem, hè, dan zou je in dit geval toch denken dat ze van alle geneugten van het leven geniet en dat ze er eigenlijk al een heel leven op heeft zitten. Dat je haar niks meer hoeft te vertellen. Maar niets is minder waar. Ze begint pas net, is 20 jaar en heeft in nog geen jaar tijd haar stempel gedrukt. In bizar korte tijd heeft ze 4 top 40 hits. Deze week de hoogste nieuwe in de lijst. Sienna Spyro is dit.

0: Ja, als het aan hem ligt, dan gaan we het WK nog een keer winnen. Ik heb je net iets laten horen. Wie leert hier zijn eerste woordjes Nederlands?
1: Dankjewel. Ongelooflijk. Hup, alle, hup. Ah, really good.
0: Ja, die laatste heeft hij geleerd dankzij de verslaggever van het Jeugdjournaal. Want daar had hij nog nooit van gehoord. Wie is dit, Domma?
2: Nou, dat is Xavi Hernandez.
0: Ja, de nieuwe bondscoach van Oranje inderdaad. Die dus zijn eerste woordjes eventjes liet horen. En toen bijleerde dat Hup Holland Hup dus blijkbaar in het stadion gezongen wordt.
1: Dankjewel. Ongelooflijk. Hup Holland Hup. Ah, oh, really good.
0: Really good, ja.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Donna, jij speelt mee met je collega's van MDH Media Groep uit Doetinchem.
2: Yes, klopt helemaal.
0: Wat voor werk doe je precies?
2: Nou, wij doen telefonische verkoop. We hebben door heel Nederland hebben wij allerlei projecten. Onder andere kranten. We hebben ledmast naast de A18 staan. We doen radiocommercials, narrowcasting. Ja, nou, noem het maar op. We zijn voor alle markten thuis.
0: Ook dingen die je hier op Q-Music hoort?
2: Sorry?
0: Ook dingen die je hier op Q-Music hoort?
2: Ja, de adverteerders bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat doen we met lokale omroepen en dat soort dingen.
0: Oh ja, maar wij zijn geen lokale omroepen, hè?
2: Nee, dat klopt, landelijk.
0: Ja. Okay, maar wel radiocommercials, ja, oké. Okay.
2: Yes.
0: Ja, nou, als je nog een keer een goede stem nodig hebt, voor schappelijk prijsje.
2: Nou, hey, dat komt helemaal goed.
0: Donna, bij MDH Media Groep uit Doetinchem, je werkt daar op de salesafdeling. Wie zit er allemaal om je heen?
2: Nou, we hebben hier 6 man staan in totaal. Dus
0: zo. Ja, het gaat goed met de lokale omroep, hoor ik.
2: Ja, nou, er zijn er ook heel veel vakantie nog, hoor.
0: Oké. Nou, zorg dat je in de lokale krant komt. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed. Je kunt het slimste bedrijf van Nederland, het slimste bedrijf van Doetinchem worden. Als je meer dan 43 seconden overhoudt.
2: Yes, nou, dus, daar gaan we gewoon voor.
0: 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed. Here we go. In welk continent liggen Tanzania en Kenia?
4: Afrika.
0: Hoe vaak staat de letter A in het woord autodealer?
5: 1 keer.
4: 2 keer.
0: Uit welke stad komt voetbalclub NEC?
4: Nee.
0: Waarvoor staat de D in politieke partij
4: D66? Democraten.
0: Wat is het ezelsbruggetje voor de namen van de Waddeneilanden?
4: TV-tang.
0: Met welke DJ maakte Ed Sheeran de track Repeat It?
4: Pas.
0: Maak af als er 1 schaap over de dam is.
4: Hoog en meer.
0: Ja, dat was de 5e. Autodealer. Er zit,
2: twee denk ik.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb de vraag hier voor me staan. En ik zeg net nog tegen Vincent, mijn producer. Ik zeg, hey, het antwoord klopt niet. Want er stond inderdaad op mijn scherm 2. Ik denk, er zit maar 1 A in. Maar inderdaad, er zit nog een A in bij dealer. En dan schrijf je D-E-A. Ja, precies. Maar jullie kwamen er ook net te laat achter. Want het antwoord 1 was al gevallen. Daarna corrigeerde je pas met het eerst gegeven antwoord verteld. En je gaat hem nu horen. Ed Sheeran samen met Martin Garrix, die track, Repeat It.
2: Ja, er had al iemand pas gezegd en toen daarna kwam het antwoord erachter. Ja, dus dat was wel zonde.
0: Ja, die 43 seconden heb je dus niet weten te toppen. Dat mag duidelijk zijn. 8e plek, zelfs nog iets slechter dan gisteren. 29 seconden hielden jullie over. Echt grijze middenmoot dit. En mijn kandidaat van gisteren zei, het is om te janken. Maar jullie zijn blij.
2: Ja, wij zijn helemaal blij.
0: Sowieso alle redenen om blij te zijn. Maar je krijgt van mij het slimste bedrijf kaartspel.
2: Nou, super. Hartelijk bedankt.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Q Music. Het is bijna 2 uur. Het laatste nieuws krijg je zometeen van Mart Grol. Jij kwam binnen met nieuws over de ramp in Nepal, die ook steeds groter en groter.
1: Ja, een enorme vloedgolf, overstroming in het Himalaya-gebergte. Ook een Nederlander wordt daar vermist. Nog honderden andere toeristen worden vermist. De beelden die je ziet, zie je echt een beetje een tsunami-achtige grote vloedgolf. Die
0: is veel groter dan we dachten.
1: Echt veel groter dan we dachten. Dus ik ga zo meteen het laatste nieuws natuurlijk daarover. Get ready for the OG. All y'all
2: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: beste in sportvoeding.
1: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
2: ik red me wel hoor.
1: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste

0: feestje? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
1: Kippie.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Goedemiddag, het is 2:00. Q-music nieuws van nu.nl. Mart Grol.
8: Goedemiddag. Een grote ramp in Nepal. Veel doden en nog veel meer vermisten. Onder wie een Nederlander, zeggen de autoriteiten daar. Een gigantische overstroming in het Himalaya-gebergte. Hele dorpen, wegen en bruggen zijn weggevaagd toen het water plots steeg. Waarschijnlijk gebeurde dat door lawines vanwege een aardbeving. Er zijn zeker 19 doden en bijna 400 vermisten. Onder wie veel toeristen en dus iemand uit ons land. Dan ander nieuws. Moet je je zorgen maken over het West-Nijl-virus. Nu in korte tijd 2 mensen in ons land daaraan zijn overleden. Laatst in Drenthe en nu iemand in de provincie Utrecht. Muggen brengen dat virus over. Deze expert van het RIVM stelt bij de NOS gerust over het virus.
9: Als je daarmee besmet raakt, heeft het grootste deel van de mensen merkt dat niet. Maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen en 1% kan zeer ernstige klachten ontwikkelen.
8: De meeste mensen hebben na een muggenbeet dus geen last. Je kunt je beschermen, zoals altijd tegen muggen, met bijvoorbeeld een klamboe of kleding met lange mouwen. Dan bewoners van 2 flats in Apeldoorn. Zij kunnen terug naar huis, zegt de politie. Mensen van een derde ontruimde flat nog niet. Daar wordt nog altijd onderzoek gedaan naar een mogelijk drugslab. De burgemeester van Apeldoorn is bij de flats waar 200 mensen ineens uit moesten.
10: Die zijn natuurlijk wel geschrokken, maar ze begrijpen het wel dat deze maatregel nu genomen moet worden in een best wel grote cirkel. Ja, met gevaar op explosieven kan je beter ter voorzorg dan achteraf zeggen dat je te weinig hebt ontruimd.
8: 1 bewoner is opgepakt nadat vuurwerk en wapens werden gevonden. En de mislukte zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft dik 7 tonnen opgebracht voor het goede doel. Van der Weijden wilde langs 22 steden zwemmen, maar moest halverwege opgeven omdat hij ziek werd. Geld is voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar kinderkanker. Zelf had de oud-Olympisch zwemkampioen eerder leukemie. Van der Weijden heeft de cheque zelf gebracht naar het centrum, want hij is weer beter.
7: Nou, mislukt is het niet, hè?
8: Op zich niet met 7 ton op de teller, maar hij had op zich verder willen zwemmen.
7: Nee,
8: natuurlijk.
7: Dat snap ik uiteraard. Maar...
8: zeker. Toch nog 7 ton inderdaad.
7: Zeker.
8: Ja. Dan het weer van Weerplaza. Droog en een mix van wolken en zon. 23 tot 26 graden. Morgen nog wat warmer. Eind van de dag dan wel Wim, onweer en plensbuien.
7: Situatie op de weg. Er zijn 9 files. Op de A15 staat het flink vast. Van Gorkum naar Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. Daar is een ongeluk gebeurd. 10 kilometer met een half uur extra reistijd. En de A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Ridderkerk-Zuid en Alblasserdam. 5 kilometer, 22 minuten. Verder op de A16 nog. Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Hendrik-Ido-Ambacht. Het is allemaal te maken met hetzelfde ongeluk. 3 kilometer, daar 20 minuten extra reistijd. Flitsers langs de A4. Delft-Schiedam bij 61,2. En de A10, Diemen-Zeeburgertunnel, 11,3.
0: Music.
2: Wim van Helden.
7: Met de alarmschijf deze week, Bare Minimum. Het is de allereerste alarmschijf van Roxy Dekker. Hoor je zo meteen, naar Alex Warren.

0: misschien wel. Als een artiest een nieuw album heeft uitgebracht, dan wil je dat even lekker in de auto opzetten en gewoon van voor tot achter luisteren, elke track eventjes beoordelen. Gewoon het hele album uitluisteren zoals het bedoeld is. Maar dat blijkt dus serieus gevaarlijk te zijn als je dat doet in de auto. In Amerika hebben ze dat namelijk onderzocht. Op de dagen dat wereldsterren zoals Taylor Swift of Harry Styles met nieuwe muziek kwamen, ging het gemiddeld veel vaker mis op de wegen. En dat zou dan komen doordat we vaker afgeleid zijn achter het stuur. Je wil de tracklist goed bekijken, het checken, hoe dat ene goede liedje ook alweer heet. Met één oog op op je scherm. Maar het is ook mentaal pittiger blijkt, want onbekende muziek vereist veel meer hersencapaciteit om te verwerken dan nummers die je al tig keren hebt gehoord. En dat kan dan ook weer ten koste gaan van je rijprestaties. Dus, bij deze wil ik je even een kleine waarschuwing meegeven. Afgelopen vrijdag is het nieuwe album van Dutch superstar Roxy Dekker uitgekomen. En deze nieuwe track die staat er ook op. Dus ik zou zeggen, zet hem even langs de kant om er veilig naar te kunnen luisteren.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Roxy Dekker.
3: Nee! Q Music Alarmschijf, wat chill!

0: Remind Me.
1: Nou, gisteravond kreeg ik, net als de rest van Nederland denk ik, de pushmelding dat Dolly Parton is overleden. En mocht je nou denken, ik ken haar eigenlijk helemaal niet zo goed, wil ik je toch even wat vertellen. Want Dolly Parton maakte niet alleen impact met haar verschijning en haar muziek, zoals een wereldster natuurlijk doet. Nee, ze was ook de enige echt in Amerika die in een totaal verdeeld land het nog wist te verbinden. Echt van de rednecks aan de ene kant tot de LHBTIQ+. Aan de andere kant, echt iedereen liep met haar weg. Ze heeft prachtige liedjes gemaakt, waarvan er de afgelopen 24 uur ook heel veel voorbij zijn gekomen op de radio. 9 to 5 hoorde ik hier bij Q. Je hebt natuurlijk Jolene, I Will Always Love You is veel voorbij gekomen. Ja, en wat wel leuk is om te vertellen, Dolly Parton is een grote inspiratiebron voor veel jonge zangeressen. Sabrina Carpenter bijvoorbeeld, Beyoncé, Miley Cyrus. Dolly was trouwens haar peettante. Ja, en ook voor Taylor Swift is Dolly Parton een grote inspiratiebron. Taylor is natuurlijk op dit moment de allergrootste wereldster. Ja, en zij kon rekenen op wederzijdse bewondering. Want Dolly Parton prees hoe sterk Taylor Swift haar eigen nummers schrijft en hoe ze opkomt voor haar rechten in de muziekwereld. Ja, je merkt het aan alles, hè. Het Empire State Building in New York bijvoorbeeld is helemaal roze gekleurd voor Dolly Parton als eerbetoon. De vlaggen gaan daar half stok. Dolly Parton was one of a kind. Maar ze zal nooit echt verdwijnen. En zo hoort het ook. Haar legacy blijft en je hoort haar terug in de liedjes die nu nog het daglicht zien. Liedjes zoals deze van Taylor Swift.

0: Taylor Swift uit Toy Story 5. I knew it, I knew you. Dit is Q Music. Liedje dat je misschien niet meer zo goed kent. Wat je een beetje vergeten bent. Komt er zo aan. Een nieuw vergeten liedje. En deze van Ray binnen een paar minuten. Where's my husband, baby?
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, hey, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
7: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
8: Kippie.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
15: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia, movement that inspires.
20: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
25: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 4:15 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
26: In 1 minuut.
25: Jij verdubbelt jouw salaris.
26: Yes, dankjewel.
25: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
27: Q sounds better with you.
28: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
29: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
30: Ja!

0: Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
1: Best wat zon vanmiddag. Soms zijn er ook wat wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen wordt het nog iets warmer, maar dan weer kans op buien. Er staan 17 files. Het slechtst ben je af op de A16. Breda-Rotterdam tussen Prins Viel en Markbrug. De Markbrug daar, een defect voertuig, zorgt voor 3 kilometer. Je vertraging een kwartier.
2: Wim van Helden.
1: Bruno Mars, hoor je zometeen. Ook Bluff en Dick.

in een nieuw jasje, Fadeless, New Religion met Bibi Rexha. Ja, soms ontdek je een liedje door de muzieksmaak van je vader. En als je denkt dat de muziek vaak van je vader, de smaak van je vader, dan denk je misschien al snel aan oudere artiesten. Hè? Misschien Queen of The Beatles of ABBA. Maar in dit geval is het een vergeten liedje van een van de grootste exportproducten uit Nederland. En nee, het is niet bluf. Die ga je wel nu horen, maar zometeen een vergeten liedje dat John heeft ingestuurd. Een liedje dat hij heeft herontdekt dankzij zijn vader. Je gaat hem binnen 6 minuten horen naar Counting Crows and Bluff.

0: Life and On My Soul. En daarvoor Holiday in Spain van Bluff. Ah, dat is leuk. Kwam een berichtje binnen van Stijn. Die zegt, iconisch om dit nummer dan te luisteren vanaf kantoor in Barcelona. Ik nam Spanje als besluit en ik heb geen spijt. Maar goed dat je Q-Music niet hebt verlaten, Stijn.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
0: Een nieuw oh ja momentje. Liedje dat je heel lang niet meer gehoord hebt.
1: En vergeet mijn liedje.
0: Mocht je suggesties hebben voor een vergeten liedje, deel ze vooral met me. Kan er niet genoeg van krijgen. Deze kwam binnen van John.
2: Hey Wim, wat leuk dat ik vandaag op de verjaardag van mijn vader ook nog even een nummer mag aankondigen. En ik weet dat hij luistert, dus bij deze, gefeliciteerd pa.
0: Ja,
2: het is een nummer, ik denk dat hij al zeker zo'n 15 jaar oud is. Maar dankzij mijn vader ken ik deze artiest. En altijd als ik dit nummer hoor, ja, dan moet ik toch een beetje terugdenken aan vroeger. Dus vandaar dat ik het tof vind dat jullie vandaag gaan draaien bij Q-Music. Hier is Armin van Buuren samen met Sophie Ellis-Bextor, Not Giving Up on Love.

0: Dit is Q-Music. Dit hoor je zometeen in het nieuws bij Mart.
1: Een update zometeen over de overstromingsramp in Nepal. En ook ander nieuws zometeen over bijvoorbeeld een veelbesproken terugkeer.
0: En ook de bouwzaal. Binnen een paar minuten hoor je Magnetic.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Hier is Mart Grol.
22: Goedemiddag, ik begin met een update over de ramp in Nepal, waar een verwoestende vloedgolf een spoor van vernieling heeft aangericht in het Himalaya-gebergte. Honderden toeristen worden vermist, mogelijk ook een Nederlander, maar dat kan ons land niet bevestigen. Er zijn zeker 22 doden, gevreesd wordt dat dit aantal nog verder oploopt. Hele dorpen, wegen en bruggen zijn weggevaagd. Mogelijk kwam die overstroming door een aardbeving waardoor lawines ontstonden. Dan nieuws uit eigen land. De zaak rond de opgepakte verpleger Jelle D. van een zorgcentrum in het Brabantse Oorschot wordt groter. En wordt volgens justitie nu ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner. Beide hoogbejaarde mannen die zijn overleden. Volgens de Telegraaf is de verdachte een oud deelnemer van tv-soap De Bondgenoten. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn terug in het Verenigd Koninkrijk. Ze kwamen volgens de BBC met een privéjet die kant op vanuit Amerika, waar ze jarenlang woonden. Het stel verliet het VK 6 jaar geleden nadat ze stopten met hun taken voor het Britse koningshuis. De kinderen van Harry en Meghan zouden vanaf volgende week naar een Britse school moeten gaan. En wanneer trek jij de portemonnee? Uit onderzoek waar het AD over schrijft blijkt dat jongeren vooral op zaterdag en zondag geld uitgeven. Met stappen, hapje eten, beetje shoppen. Ouderen die geven juist op zondag veel minder uit. Ze wonen vaak in gebieden waar de winkels op zondag dicht zijn en zien zondag als rustdag. En daar trekken jongeren zich dus niks van aan. Het weer van Weerplaza. Zowel zon als wolken vanmiddag. 23 tot 26 graden. Morgen kan het lokaal tropisch worden. Eind van de dag is er wel kans op stevige plensbuien met onweer.
21: Er staan 19 files op de A15 onder andere. Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht, tussen Ridderkerk-Zuid en Hennekeloo-Ambacht. Daar 2 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer, ook een kwartier. En op de A50, Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen, 6 kilometer, een minuut of 10. Verder zijn er flitsers. A28, Meppel richting Zwolle bij 99,2. A50, Zwolle-Apeldoorn, 213. En op de A59 opletten, Den Bosch richting Breda, 103,6.
0: Music. Wim van Helden.
21: Martin.

Skytrain. Dit is Q Music. Zometeen nieuwe muziek van Martin Garrix samen met U2. Die gast doet het ook echt met alle wereldsterren, hè? Maar dat vinden zij van Martin Garrix zelf ook trouwens. En een hit waar ik nog over niet ga zeggen welke het is. Maar ik ga je een kleine hint geven. En dan begint het refrein. Ja, je hoort de vocalen dus niet. Maar dit is de aanloop naar het refrein van een hele bekende hit. De vraag is alleen of dat je hem herkent. Als je het weet mag ik zeggen. Welke hit is dit? Refrein. Ja. Nou, nog één keer dan. Maar dan zou je het wel echt moeten weten. Antwoord binnen 5 minuten.

0: Martin Garrix en U2. Nieuwe muziek Fireflies bij Q-Music. Ja, dit is alles behalve nieuw. Toch lijkt het wel nieuw, want niemand weet wat dit is. En dan komt er, een refrein. Maar welke hit is dit?
1: Dat is LMFAO Party Rock Anthem. Groetjes van Koen.
0: Groetjes van Koen voor LMFAO. Moet ik niet goed rekenen. Monique?
2: Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.
0: Nee jongens, ook niet. Als je het weet mag je het zeggen. Welke hit is dit? Arja dan misschien?
3: Ellie Goulding met Love Me Like You Do.
0: Oh, nee, ook niet. Even kijken hoor, zie Laura nog binnenkomen.
4: Hi Wim. Is het Mr. Know-It-All van Teddy Swims of niet?
0: Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Nee. Oké, weet je wel, ik ga de zang er even opzetten. Als je de zang erbij doet bij dit stukje, krijg je dit. Ja, nu zou iemand het toch moeten weten. En de eerste met het goede antwoord komt nu binnen in de Q-Music app. Kim zegt, is het Paparazzi van Lady Gaga, jongens?

0: beginnen. Toen ik je dit liedje voor het eerst liet horen in Repeat of Niet. Nou, die ging er echt met gemak doorheen. 10 rondes op rij, pakte de volle kaart. Ja, sindsdien is hij vaker te horen op Q-Music. En inmiddels een dikke top 10, het ook in de top 40 voor Jonas Blue. En maar live met Edge of Desire. Gisteren ging het een stuk minder goed in Repeat of Niet. Nieuwe muziek van Ash met Stop the Wedding. Nou, die mochten we ook meteen stoppen. Echte reacties waren heel negatief, dus het werd een niet. Betekent dat ik weer iets nieuws aan je ga voorstellen. En ik ga alvast een sneak peek geven. Het is van 2 Nederlandse DJ's. En nou kunnen die DJ's echt heel veel. Ze zijn echt leuke gasten. Ze kunnen voor alles produceren, muziek schrijven, alles. Maar zingen? Want dit gebeurt als die 2 DJ's met hun muziek laat meezingen. Wie deze 2 nachtegaaltjes zijn, hoor je zo meteen in Repeat of Niet.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: De kippiepan, woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
12: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Hallo, u spreekt... spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
21: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
23: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
26: Ik rep me wel hoor.
25: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
27: Jongens, eten!
28: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
29: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
30: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Aardig wat zon vandaag. Het is 21 tot 26 graden. Morgen wordt nog wat warmer, maar dan ook regen. 29 files. Slechts ben je af op de A12, dat is de langste. Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. 8 kilometer, 40 minuten extra reistijd.
31: Wim van Helden.
0: Yeah. Jouw mening telt. Een nieuwe ronde, repeat of niet. En dit is...

0: Red Chili Peppers.
1: Cue music.
2: Repeat.
3: Repeat.
2: Of niet?
0: Ja, ik wil graag nieuwe muziek aan je voorstellen. En daarvan mag jij dan je ongezouten mening geven daarover. In dit geval zijn er twee Nederlandse DJ's die je vast kent. Ze kennen elkaar al sinds de basisschool. Dat begon in Maastricht. Vervolgens gingen ze draaien op klassenfeesten, examenfeesten, bruiloften. En werden ze vaste DJ's in Café Van Bommel in Maastricht. En nog wat andere lokale kroegen daar. Nou, inmiddels staan ze echt op werkelijk elk festival. Op het grootste dancefestival ter wereld, Tomorrowland, zijn ze ook een graag geziene gast. Ik heb het over Lucas en Steve. Kortom, deze gasten gaan als een raket. Gaan hartstikke goed. Eén ding wat ze niet kunnen, is zingen. Maar ja, dit was even leuk, gewoon gezellig in de kleedkamer.

zelf meezingen met je nieuwe track. Dat klinkt al zo. Goed. De rest zal ik je besparen. Ik laat je gewoon even de versie horen zoals die bedoeld is van Lucas en Steve. Hun nieuwe track, All I Know, ga ik je laten horen in Repeat of Niet. Wat vind je hiervan? Repeat.

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: All I Know, de nieuwe van Lucas en Steve in Repeat of Niet. Ja, de vraag is, wat vind je ervan, hè?
3: Oké. Repeatje.
2: Kort maar krachtig, dankjewel. Chris die geeft het een repeat. Mark zegt bij de eerste tonen, dacht ik al. Dit wordt een repeat en dat blijft zo. Danny zegt Lucas en Steve stellen nooit teleur. Deze is ook weer top. Sander zegt dikke niet. Ik vind het eigenlijk allemaal hetzelfde klinken. Britt zegt hier word ik gewoon vrolijk van. Repeat hem maar. En Lonneke zegt goede stem, goede drop. Laat maar doorgaan naar de volgende ronde. Milan.
4: Ja, we kennen Lucas en Steve natuurlijk al van Can't Forget You, Summer on You. En wat een beukertjes zijn dat. Maar Wim van Helden.
2: Ja.
4: We kunnen er weer eentje aan toevoegen. Daar komt ie. Yeah.
2: Monique.
5: Ja hoor. Doe maar een repeatje. Heerlijk nazomerliedje. Toppers.
2: En Aida.
6: Zolang Lucas en Steve het zelf niet zingen. Dikke repeat.
1: Repeat. Of niet.
2: Lucas en Steve in Repeat of Niet. Overtuigend hoor. Door naar de volgende ronde en die is vanavond bij Lars Boelen. 10:15 hoor je Lucas en Steve weer.

0: Q Music. Zometeen stel ik je voor aan een nieuw duo, namelijk Tom en Ton. Bijna.
1: Tom en Ton.
0: Ja, Tom van der Weert en Anton Griep is er ook gewoon met de middagshow.
1: Hallo Wim.
0: Even op de plek van Domien natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar wel met de vaste ingrediënten, Tom. Want je hebt zometeen ook verdubbel je salaris om 16:45.
1: Zeker.
0: Je weet hoe het werkte.
1: Ja hoor.
0: 10 vragen goed beantwoorden is je salaris verdubbelen. Zoals zederegisseur Rob dat gisteren voor elkaar kreeg. €3300 pakte die even mee gisteren.
1: Ja, daar gaan we vandaag gewoon weer voor, hè?
0: Ik zou het erop in willen zetten, ja.
1: Welke vraag wil je horen?
0: Ja, we gaan er gewoon één van de 10 weggeven. Dus die heb je vast binnen. En laten we zeggen vraag 5.
1: Vraag 5. Hoe noem je de platte schijf waarmee je bij ijshockey moet scoren? Nou, is te doen, toch?
0: Dit is goed te doen.

gratis abonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: /business.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Nieuwe klas, nieuwe avonturen. En natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
19: ANWB en gaan.
20: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
21: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis.
22: Mediamarkt. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
25: Nu hou hè, dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
28: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
29: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: 4 uur, goedemiddag, het Q-muzieknieuws van nu.nl. Even kunnen.
4: Goedemiddag. Nepal is opgeschrikt door een enorme overstroming. Er zijn zeker 90 doden en verwacht wordt dat dat aantal verder gaat oplopen. De overstroming was in het noorden van het land, vlakbij Tibet. Meerdere dorpen zijn compleet weggevaagd. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. Verpleger Jelle D. uit Brabant was misschien betrokken bij de dood van niet één, maar twee bewoners van het verzorgingshuis in Oorschot waar hij werkte. Dat meldt justitie. De dood van de twee mannen riep vragen op. En na onderzoek werd Jelle D. afgelopen weekend in zijn huis opgepakt. Bewoners van een flat in Apeldoorn die kunnen weer veilig terug naar huis. Vanmorgen werden zo'n 100 appartementen ontruimd nadat de politie explosieven bij iemand thuis ontdekte. Ook zijn er wapens in beslag genomen en mogelijk zat er een drugslab. De bewoner is opgepakt. Burgemeester Bruls van Nijmegen is blij dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de uitwedstrijd tegen NEC volgende week zaterdag. Hij vindt het terecht dat Feyenoord ingrijpt. Rotterdamse supporters gooiden afgelopen weekend met vuurwerk toen ze uitspeelden tegen Cambuur. 7 mensen raakten toen gewond. Het weer, zonnig, af en toe wat bewolking en 23 tot lokaal 26 graden. Morgen dan wordt het nog een tandje warmer en kan het ook gaan onweren.
3: Flitsmeister dan, langs de files van dit moment op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg 7 kilometer en bijna 3 kwartier vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Plaspoelpolder 16 kilometer en een half uur. En op de A50 Arnhem richting Os door een ongeval bij Bankhoef 6 kilometer met een half uurtje.
5: Music. Tom en Anton.
3: Nou, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Is dat even een gezellige verrassing?
6: Nou, inderdaad.
3: We gaan er tegenaan, de Q-middagshow van woensdag met Teddy Swims.

0: Q-Music, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: De Q-Middagshow met Tom en Anton.
0: Ja! Nou, daar gaan we met de Q-Middagshow van woensdag 26 augustus 2026. Domien is er niet, uiteraard is Anton er wel. Goedemiddag.
2: Ja, Tom, ik ben echt blij dat je er bent.
0: Toch?
2: Nou ja, weet je, het is de eerste keer dat wij samen zitten.
0: Ja.
2: Ja, weet je, het is een beetje een stoelendans. Hè? Gisteren en eergisteren was Joost hier. Die was er wel klaar mee na twee dagen.
0: Snap ik.
2: Die kon vandaag niet. Dus ik denk, ja, wie moet ik...
0: Jij bent de telefoon ingekropen.
2: Ik heb het telefoonboek erbij gepakt.
0: Hoeveel heb je er gehad?
2: Ik heb Matty gebeld, die kon niet. Marieke, die stopt. Bram. Ja, die kan nog steeds niet schuiven.
0: Ik weet nog steeds niet hoe die knoppen werken.
2: Dus toen kwam ik bij jou uit.
0: Ja, en dan kom ik voorrijden, hè?
2: Ja, dat vind ik geweldig. Jij zei gelijk ja.
0: Ja, man, gezellig.
2: Ja, leuk.
0: Ja, normaal ben ik vrij woensdag, dus ik kom hier gewoon naartoe.
2: Ja, hoor. Je weet dat je zo moet toeteren.
0: Oh, het liedje ook. Ja, de toeter en de joehoe en de... Nee, maar dat durf ik niet, die toeter. Kun jij dat niet gewoon even doen?
2: Het is toch maar een toeter.
0: Jij weet precies waar die zit.
2: Dus, nee, dat denk jij.
0: Niet?
2: Dat doet Domien toch altijd? Ik heb geen idee.
0: Oké, nou, kom maar hier dan.
2: Ja,
0: ik denk. Ja, dan gaat hij weer joehoe.
2: Show die
0: sfeer,
2: maar.
0: Ja, oké. Nou, we gaan het gewoon proberen.

0: Het in de middagshow. Het is alweer 4:15. Nog een klein half uurtje. Uiteraard gewoon een nieuwe ronde. Verdubbel je salaris. En je hoort het, Dominius even niet. Dus Tom en Anton hier.
1: En jij bent trouwens geslaagd voor je toeterexamen, hoor.
0: Oh, gelukkig maar.
1: Ja. Kijk, jij moest natuurlijk net voor het eerst toeteren in het openingsliedje.
0: Ja.
1: Nou, hier, Lisa, die zegt, nou, die toeter, die kun jij wel, hoor, Tom.
0: Oh, gelukkig, ja.
1: Sil, die zegt nog dit.
2: Hey Tom, je deed het geweldig. Anton zit erbij, die begeleid je wel. Het was heel... goed gedaan. Ja, toppie.
1: Had je wat aan mijn begeleiding?
0: Ja, fijn dat jij vandaag mijn begeleider bent. Ja.
1: En Erika zegt, ja, we zijn eigenlijk net begonnen. Ik vind jullie zo'n leuk koppel samen.
0: Nou, dat is lief, Erika. Ja. Het is wel echt een gelegenheidsduo, want na vandaag...
1: gebeurt het nooit.
0: Weten we niet wanneer het ooit weer gaat gebeuren. Dus geniet ervan, zolang het duurt. Ik zie ook nog meer berichten van onder andere Benjamin in de Q-Music app. Deze woensdagmiddag lekker actief bezig met een heerlijke boswandeling. Ja, en deze is ook leuk van Pien uit Meppel. Hoppa, Tom uit Kampen, Anton uit Pekela, Noorden represent.
1: Oh ja, mijn jong. Ja.
0: Ja, oh, mijn jong, ja. Moeten wij niet vandaag Piraat FM worden?
1: Moeten we niet gewoon even een klein piratenkantje draaien voor het Noorden?
0: Heb ik jou ooit, ja, nu snij je een onderwerp aan, hoor. Heb ik jou ooit Hooistro en Gras laten horen?
1: Van de Dutch Boys.
0: Ja, je kent het.

0: Ja.
1: Dat wist ik al toen ik nog zo'n klein jochie was.
0: Ja, ik weet niet wat Domien hiervan gaat vinden als hij dit hoort, hoor.
2: Nou, ik vind gewoon de volle 3 minuten, hoor. Dat leerde mij.

0: Music, Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Daarvoor een klein stukje van hooi, stro en gras. En daarop reacties in de Q-Music app. Bijvoorbeeld Jonathan. Ja, we hebben het liedje natuurlijk afgekapt. Jonathan die roept hier. Ja, hallo, nu wil ik ook weten. Wat is dan het verschil tussen hooi, stro en gras?
1: Nou, zou je dan toch de volledige 3 minuten nog even kunnen draaien?
0: Ja, laten we dat toch. Weet jij dat, het verschil tussen hooi, stro en gras?
1: Nou ja, gras lijkt me groen.
0: Ja?
1: Stro is gelig, toch?
0: Mm, ja.
1: Dus dat is,
0: dat is even dan gedroogd. Ja.
1: En hooi is, ja, is ook gedroogd.
0: Ja.
1: Toch, ja of niet?
0: Ja, van harte.
1: Ja, klopt dit?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, en we gaan het liedje nog even luisteren.
0: Ja, het is bijna 4:30. Het laatste nieuws komt eraan. Eefje, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Praat jij tegen je kamerplanten? Dan ben je lang niet de enige, blijkt uit onderzoek.
0: En bijna 4:45.
3: Zometeen verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
5: Hey, ik ben Theo. Ik ben 40 jaar uit Soest en ik werk bij Primera als verkoper.
3: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:45.
6: Hey, is het al weekend?
7: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
7: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
8: Qmusic, de top 40.
9: Autotaalglas is partner van de top 40.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
13: Kippie.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
17: e-boekhouden.nl.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals...
19: Wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of...
20: Hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
18: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
22: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: Assen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
13: Hé, wat doe jij nou?
12: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
14: Al 5, goedemiddag, de Q-middagshow. Ja, voordat we naar het verkeer gaan, we hebben weer een moeilijk vraagstuk hier te pakken, hoor. Wat is nou het verschil tussen hooi, stro en gras? Ja. Jij dacht het net te kunnen beantwoorden.
15: Ja, maar jij vraagt mij dat zo in één keer.
14: Ja. En dan... Nou, de hele Q-app is boos.
15: Ja, ik heb weer verkeerd gezegd.
14: Jolanda, goedemiddag, Tom en Anton hier.
16: Goedemiddag met Jolanda.
14: Jij kunt het haar fijn uitleggen, toch?
16: Ja, ik kan jullie dat uitleggen. Ah. Ik werk zelf in de mestindustrie, bij de boeren. Nou, dus stro is, dat zijn de stelen van gerst of graan. Ja. Wat overblijft naar het maaien. Ja. Gras, nou, dat weet iedereen hoe dat eruit ziet. En hooi, dat is gewoon gedroogd, gemaaid gras. En dat wordt gewoon verzameld.
15: Nou, oh, ik had gewoon stro en hooi omgewisseld.
14: Ja, dat is het, ja. Dankjewel, Jolanda.
16: En inderdaad, stro is geel en gras is groen.
14: Mooie woensdag. Doei, doei, doei, doei, doei. Dan gaan we nu eindelijk naar het verkeer. Er staat file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij Avenhoorn, dat komt door een defect voertuig. 8 kilometer en een half uur vertraging. De A50, Os-Apeldoorn bij Schaarsbergen. Ook daar een defect voertuig. 11 kilometer en een half uur. En op de A50, Arnhem richting Os bij Bankhoef. 8 kilometer, 3 kwartier.
15: Het is zonnig, af en toe wat bewolkt en 23 tot 26 graden. In Apeldoorn is het 25,8 graden. En in het buurtschap Kruiselwerk, dat ligt in Groningen, is het 23,5 graden.
14: 1 over half 5, headlines van nu.nl, Eefje Kuhne.
17: Goedemiddag. Een enorme overstroming in het noorden van Nepal, in de Himalaya. Er zijn zeker 95 doden. Gevreesd wordt dat dat aantal verder gaat oplopen. Ja, als je de beelden ziet, het is bizar. Meerdere dorpen zijn compleet weggevaagd. Het land noemt het een onvoorstelbare ramp. Honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. En mogelijk ook een Nederlander, maar dat is niet bevestigd. Ons land roept Nederlanders in het gebied op om van zich te laten horen via social media of via een speciaal noodnummer. Bewoners van een flat in Apeldoorn die kunnen weer veilig terug naar huis. Vanmorgen werden zo'n 100 appartementen ontruimd nadat de politie explosieven bij iemand thuis ontdekte. Zijn er wapens in beslag genomen? Mogelijk zat daar een drugslab. De bewoner is opgepakt. Die zwemtocht van Maarten van der Weijden, die extreme zwemtocht langs 22 steden... Ja, die is dan misschien een beetje mislukt, omdat hij hem niet helemaal heeft gehaald. Maar hij heeft toch dik 700.000 euro opgehaald.
14: Zo.
17: En dat geld is voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht voor kankeronderzoek. Van der Weijden heeft zelf die cheque langsgebracht.
13: Dat is ongelooflijk klap.
14: Ja, dat moet ik ook zeggen. Van der Weijden. Ja, niet normaal.
17: En praat jij ook tegen je kamerplanten?
15: Ja, Tom. Welkom in dit programma.
14: Ja, het is echt een niveaupoel.
17: Nou ja, je bent heus niet de enige hoor die dat doet. Uit onderzoek blijkt dat bijna 15% dat wel eens doet. En 11% heeft zijn plant zelfs een naam gegeven. Vooral jongeren schijnen dat te doen. En zij zetten ook wel eens een muziekje op voor hun kamerplant.
14: Nou, we zitten hier met z'n drie in de studio. Geef maar toe, wie doet dit?
15: Nee. Ja, ik niet. Nee, ja, ik had wel een Frans leraar, die deed dat vroeger, meneer Berghoff. En elke donderdag ongeveer, dan ging zeg maar die plant een beetje slap hangen. En hij zo zijn hand onder het blad en zei hij... Kop op, jongen, het is bijna weekend.
14: Ja. Ja. Ja, wij hebben helemaal geen kamerplanten, zit ik me net te bedenken.
15: Oh,
14: wat? Het is ongezellig, hè?
15: Ja, ik zit wat
14: even,
15: steriel.
14: Ik beeld even mijn woonkamer in, maar wij hebben helemaal geen planten staan.
17: Nou,
14: geen
17: hoe kan één? Dat nou? Nee. Niks?
14: Nee, we hebben niks staan. Ja, kunstbloemen hebben we op de eettafel.
15: Oh, samme.
14: Jij dan?
15: Ja, nee, wij hebben echt zeven planten. Alleen, ja? Ja, we vergeten ze wel vaak water te geven. Ik denk dat Eve is wel echt iemand die met de planten praat.
17: Ja, een hele jungle. Staat vol, ja. Ik heb inderdaad echt een jungle, ja. Maar ik praat niet echt tegen ze, hoor.
15: Nee?
17: Nou, oké, ik zeg wel eens goeiemorgen.
14: Ja. Hebben ze ook een naam?
17: Nee.
14: Oh. Nou, je kan nog. Je kan

0: Q-middagshow. Je hoorde Passenger net. Het is bijna 16:45. Ja, Anton, ik zat gisteren met een half oor zat ik te luisteren. Maar ja, ik hoorde rond 16:45 dat er meer dan 3000 euro uit is gegaan, toch?
1: Ja, we hadden het schoolvoorbeeld te pakken. Zedenrechercheur Rob, die ging echt als een speer. Twee vingers in de neus ging hij er doorheen. Alleen op het eind neigt het nog even spannend te worden.
2: Welk geel fruit zit er in de cocktail pina colada?

0: scheelt ananas.
1: Ananas is goed. Heet de huidige vicepresident van de Verenigde Staten.
0: JD Vance.
1: JD Vance is inderdaad hartstikke goed!
2: Hoppa!
1: And that's how it's done!
0: Loopt heel lekker hoor. Potverdikke.
2: Ja, super hoor. Alle 10 de vragen goed en daarmee verdubbelde Rob zijn salaris van 3300 euro. Zometeen gaan we spelen met verkoopmedewerker Theo. Wat hij verdient en of hij zijn salaris gaat verdubbelen, dat hoor je na Beyoncé.

0: Q-Music, Beyoncé en Halo.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Oh, bijna 16:45. We gaan het weer eens proberen. Theo, goedemiddag met Tom en Anton.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en zoals Dominon zegt, welkom in jouw arena. Hoe is het leven vandaag? Sta je er goed in?
3: Ja, ik sta er goed in.
0: Mooi, je bent 40 jaar, je komt uit Soest en je bent verkoopmedewerker bij de Primera.
3: Ja, bij de leukste Primera van Soest.
0: Ja, bij de allerleukste. Wat is nou zo leuk aan werken in de Primera?
3: Ja, vooral de klantcontacten en vooral dat ze ook niet te lang duren.
0: Nee, precies. Erin, eruit. Pak je peuken mee en weer weg.
3: Ja, zoiets.
4: Weet je wat ik altijd doe bij de Primera? Dan ga ik even naar binnen. Dan ga ik de hele tijd bij die kaartjes kijken. Die wenskaarten.
0: Ja. Oh ja.
4: Ja, fijne verjaardag, gecondoleerd. Ja. En zo kan ik uren naar kijken. Ja,
0: weet je wat ik altijd doe bij de Primera?
4: Wel?
0: Ja, dan kijk ik even wat het Pokémon assortiment is. De meeste Primera's die hebben ook hier en daar wel eens Pokémon pakjes. Heb jij Pokémon pakjes liggen, Theo?
3: Ja, zeker waar die liggen.
4: Kijk, dus Tom is eigenlijk zo'n klant waarvan je hoopt dat hij snel weer weg is.
0: Heb je weer zo'n gekke Pokémon trainer?
3: Nou, kom een keer lang, zou ik zeggen.
0: Nou, dat vind ik een goede deal. Maar laten we eerst eens even kijken of we jouw salaris kunnen gaan verdubbelen. Wat verdien jij, Theo?
3: 2500 euro.
0: 2500 euro voor hoeveel dagen is dat?
3: 5 dagen.
0: En 2500 euro, wat zou je ermee gaan doen?
3: Nou, wij zijn op zoek naar een nieuw huis, dus het is altijd welkom om daarbij te blijven.
0: Ja, kun je iedere euro gebruiken natuurlijk.
3: Zeker.
0: Hey Theo, ik heb voor jou 10 vragen. Beantwoord je ze alle 10 juist, dan wordt dat maandsalaris van 2500 euro verdubbeld. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je dan op het einde, binnen de minuut, nog eens. Ook dan moeten die goed beantwoord worden. Ja, komt er een fout antwoord, dan is het wel helaas direct afgelopen. Dan gaan we even tellen, want voor ieder fout antwoord krijg je wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Oh, kijk. Ook leuk.
0: Ben jij er helemaal klaar voor?
3: Ja.
0: Dan gaan we de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Ja. Welke dag komt er direct na zaterdag?
3: Zondag.
0: Welk orgaan gebruik je om na te denken?
3: Hersenen.
0: Hoeveel is 72 min 15?
3: 57.
0: Van welke band is de Q-top 1500 dit High Hopes?
3: Pas.
0: Hoe noem je de platte schijf waarmee je bij ijshockey moet scoren?
3: Puk.
0: Dat is goed. Welke film draait om het personage Katniss Everdeen? Of welke serie?
3: Pas. High Hopes is Panic at the Disco.
0: Dat klopt. Dan, in welke stad ligt het spoorwegmuseum?
3: Utrecht.
0: Wat is het tegenovergestelde van horizontaal?
3: Verticaal.
0: Hoe heette de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk?
3: Liz Truss.
0: Oh.
3: Oh. Jammer.
0: Oh, Theo. Nou, ik dacht op een gegeven moment, je hebt het te pakken. Je zit erin. We gaan naar die 10 toe.
3: Ja, wie was het?
0: Het is Margaret Thatcher zochten we.
3: Oh ja, tuurlijk.
4: Die schooljuf, dat was zo'n strenge schooljuf.
0: Ja, en dan had je nog openstaan welke film slash serie. Ja, The Hunger Games, Katniss Everdeen. Ja. 7 vragen goed beantwoord. Daarom krijg je nog wel 70 euro van Q-Music en Tempo Team. Helaas net niet gelukt, maar nou, we hebben het gezellig gehad. Zo is het ook.
3: Ja, top.
0: Wens je alvast een fijne avond, Theo. De groeten.
3: Ja, jullie ook. Goeie uitzending.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: van Panic at the Disco bij Q-Music. Het was het antwoord op vraag 4 van verdubbel je salaris zojuist. Ja, dat wist Theo wel, maar bij vraag 9 ging hij nat. Hoe heette de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk? Hij zei Liz Truss, wat een voormalige premier is van Engeland, maar niet de eerste. Juist het antwoord wat we zochten was dus Margaret Thatcher. Daardoor helaas net geen verdubbeling. Ja, dan moeten jullie morgenmiddag maar weer proberen.
1: Ja, maar we hebben natuurlijk deze week al verdubbeld. Dus op zich hebben we al lekker...
0: Ja, wat mogen we niet klagen. Het nieuws van 5 uur komt eraan. Eefje, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, die bizarre overstroming in Nepal. De ravage daar is enorm. Zometeen het laatste nieuws daarover.
0: En Cameron Whitcomb komt eraan.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA. NL. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Oh, het riool is verstopt.
17: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem. Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
19: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een
0: HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
4: Nu hou hè. Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu hou hè. Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Exact 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje.
8: Goedemiddag. Het dodental door de enorme overstroming in Nepal is opgelopen tot bijna 100. Ook worden honderden mensen vermist, waaronder veel toeristen. Het land noemt het een onvoorstelbare ramp. De overstroming in Nepal lijkt te zijn veroorzaakt door een combi van een aardbeving en hoog water. Het minderheidskabinet heeft de begroting voor komend jaar rond, zegt financiënminister Heijnen. Op Prinsjesdag, of vlak ervoor als het weer uitlekt, horen we wat de plannen precies zijn. Maar dat betekent niet dat alles ook lukt. Er wordt nog steeds druk gepraat met meerdere oppositiepartijen. Die heeft het kabinet hard nodig voor steun om de plannen er doorheen te krijgen. Bewoners van een flat in Apeldoorn kunnen weer veilig terug naar huis. Vanmorgen werden zo'n 100 appartementen ontruimd nadat de politie explosieven bij iemand thuis ontdekte. Er zijn ook wapens in beslag genomen en mogelijk zat daar een drugslab. De bewoner is opgepakt. De Europese voetbalbond UEFA zou op het punt staan de boycott van alle FIFA-competities weer in te trekken, zeggen anonieme bronnen tegen persbureau Reuters. FIFA zou hebben beloofd dat de plannen om het WK commerciëler te maken er echt niet komen. En die plannen zorgden afgelopen weken voor een storm van kritiek. FIFA-baas Infantino werd opgeroepen te vertrekken, maar dat lijkt hij niet van plan. Het weer, zonnig, af en toe wat bewolking en 23 tot 26 graden. Morgen dan wordt het nog warmer en dan kan het ook flink gaan onweren.
7: Spitsmeister dan, er zijn 76 files in ons land. Je krijgt ze vanaf 35 minuten of langer. De eerste op de A2, Utrecht Den Bosch bij Waardenburg. 11 kilometer en 35 minuten. A4, Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Dat komt door een ongeval. 10 kilometer en 3 kwartier. En op de A7, Zaanstad richting Hoorn bij Avenhoorn. Daar staat een defect voertuig. 17 kilometer file en een uur vertraging. Sterkte daar. Zo dan, 5 uur.

0: Q-Music, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Gezellig.
2: Gezellig.
3: Dat was de legendarische Johanneke Aafkes.
0: Legendarisch. Gezellig dat je erbij bent, Johanne. Het is exact 5 minuutjes over 5. Goedemiddag. Het is de Q-Music middagshow van woensdag 26 augustus. Je hoort het. Niet de stem van Domien, wel die van Tom en natuurlijk Anton. En wie is er nog meer bij dan? Nou, ik zag net bijvoorbeeld Pieter in de Q-Music app.
4: Hey Tom, top show, top muziek. Gekke Anton erbij, lekker man.
0: Lekker man. Wilbert, die roept hier nog. Komt Domien dan nog wel terug deze week? Ja, zeker. Die is er morgen weer, ja. Tankbonnen bingo, hè? Dat kan hij natuurlijk niet missen.
3: Ja, 5:15, hè? Nu, ja. Een keer om 5:15 leek me wel leuk. Een keer wat anders.
0: Ja, dat is wel fijn, ja. Dat jullie dat een keer een beetje verfrissen, hè? 5:15, ja. Maureen is er ook bij. Op naar het strand om nog even te kunnen genieten van een van de laatste zonnige zomerdagen.
3: Ja, ik heb wel een waarschuwing voor Maureen. Het is ook heerlijk, hè? Want het kan vandaag nog. Ja. Maar het waait wel, dus ik zou wel even achter het glas gaan zitten. Dus even bij een strandtentje waar ze van die glazen platen hebben. Ja. En dan kan je lekker genieten van de zonsondergang.
0: Ja, want jij woont natuurlijk op het strand.
3: Oh, natuurlijk.
0: Dus als we tips moeten hebben voor het strand, dan moeten we bij jou zijn. Ja, en Anton, er is vanochtend. Ja, god, ik zit hier zo lekker. Er is vanochtend echt een last van mijn schouders gevallen. Zie je niet iets aan me?
3: Nou, moet ik kijken.
0: Mijn lach.
3: Je lach
0: is niet.
3: Nee. Ik zie. Nee. Hey, sorry. Ja,
0: ik vertel het zo wel even. Okay. Het is echt een last van mijn schouders. Ik zit hier echt met een heerlijk gevoel.
3: Ik zie niks.
0: Nou, mooi is dat. Damiano David komt er ook aan. Eerst Major Lazer en Lean On bij Q-Music.

0: Damian en David in de Q-middagshow Born with a Broken Heart. Je hoort het, Domien is er niet, dus vandaag gelegenheidsduo Tom en Anton.
1: Ik vind het gezellig hoor, tot nu toe.
0: Tot nu toe gaat best goed. Ja, ik heb het ook naar mijn zin. Zeker. Maar zeker ook omdat er echt een last van mijn schouders is gevallen vanochtend.
1: Ja, jij zei het. Wat is er gebeurd?
0: Ja, ik neem je even mee naar mijn ochtend. Mijn ochtend bij de tandarts.
1: Oh ja.
0: Oh ja. Oh, ja. Ja. Kijk, maar dat was helemaal niet erg, want het was gewoon de halfjaarlijkse controle die stond op het programma. Maar hoe voelt het voor jou altijd, als je die hebt?
1: Ja, een beetje zo'n unheimisch gevoel. Dat je altijd weet van ja, dit gaat niet leuk worden. En het is altijd 's ochtends vroeg, weet je wel. Ja. Te vroeg.
0: Het voelt een beetje als een examen. Waar je dan een half jaar voor geleerd hebt. En dan vandaag hoor je of het goed of fout is. Of je het goed hebt gedaan.
1: Exact.
0: Ja. Nou, je loopt daar dat gebouw binnen. Daar zit dan ook een apotheek, een huisarts. Dus daar hangt al een bepaalde geur. Ja. Daar krijg je al, zeg maar, het is geen buikpijn. Maar je hebt toch buikpijn, dat gevoel. Dan ga je daar zitten in die wachtkamer. Telbalkie zit er bij die speelhoek. En dan van die blauwe plastic stoeltjes die net niet lekker zitten.
1: Libella uit 2019.
0: Oh, ja. En er zit verder ook geen hond in die wachtkamer. Nee. Ik wil dan nog wel eens een praatje, maar er zat geen hond.
1: Oh, nee, dat zou ik... nee, ik wil dan ook geen praatje maken.
0: Nee, ik moet afleiding. Ik moet dan...
1: Ja?
0: Ja, dan moet ik, dan moet ik even weg van... Ja, moet ik even babbelen. Maar goed, dus dan zit je daar in je eentje. En dan ga je toch een soort van... je zonden rondom je gebit ga je overdenken.
1: Oh ja.
0: Hey, oh god, ja, ik had een keer 2 weken geen stokertjes in huis. Heb ik 2 weken niet gestokerd. Ja. Zou ik daar dan nu voor mijn flikker krijgen van de tandarts?
1: Maar je doet dat ook nooit. Ik doe dat altijd, zeg maar, als stoken. Ik weet dat ik morgen moet, dan doe ik het 3 keer de avond ervoor.
0: Nee, dat doe ik wel echt iedere dag 2 keer. Bij de ochtend en de avond, jazeker.
1: Wat goed, dan ben jij een goede...
0: Ja, maar ik heb het ook wel eens een keer, vergeten tanden te poetsen, weet je wel. En dan denk je toch van, ja, ik ben toen een keer vergeten. Zou ik een gaatje hebben?
1: Ja.
0: Ja, dat ga ik dan nu horen. Ik ga komend weekend naar Barcelona. Dan zou ik vandaag horen dat ik een gaatje heb. Dat ik volgende week woensdag een gaatje moet vullen. Dan zit ik niet lekker in Barcelona komend weekend. Hoor. Want ik weet dat ik woensdag weer erheen mag. En dat ik dan een spuit in mijn tandvlees krijg.
1: En je voelt ook in je hele gebit opeens pijn.
0: En nog steeds op dat blauwe stoeltje. Mijn zonde het over. Mijn zwager, 2 weken geleden, moest hij naar de tandarts. Moest zijn verstandskiezer eruit. Dus ik heb daar ook echt... naar alle doemscenario's ga je bij langs. Oh. Ik denk, ja, vandaag ga ik het horen. Want ik heb ze allemaal nog. Ja, maar op, vandaag ga ik horen, mijn verstandskiezen, ze moeten eruit. Tom, je moet naar de kaakchirurg.
1: De dag des oordeels.
0: Ach, en dan zit je daar dus ook en in die wachtkamer speelt er muziek.
1: Oh ja, ze hebben altijd...
0: Spiekertjes uit het plafond, dus het klinkt al kloot. Je wil gewoon hier in de studio zitten waar het allemaal perfect klinkt. Het klinkt al kloot, je bent al die doemscenario's bij langs aan het gaan. En dan speelt daar het liedje, het is een heel mooi liedje daar niet van. Maar het is het liedje Ik ben niet meer bang van Hannah May en Bluff.
1: Oh, dat klopt totaal niet, toch?
0: Nou, ik heb van de songtekst, ik heb geen flauw idee wat ze allemaal gezongen hebben. 2 zinnen die filterden mijn hersenen eruit en die hoorde ik continu. En dat waren de zinnetjes, kon ik maar altijd hier blijven? Nou, absoluut niet. Ik wil zo snel mogelijk hier weg uit deze wachtkamer, weg bij die tandarts. En het zinnetje, ik ben niet meer bang. Dus je zit daarna te denken, ja, zometeen ga ik horen dat mijn verstandskiezer...
2: Ik ben niet meer bang.
0: En ik heb 2 gaten, let me op, die moeten volgende week gevuld worden. Ja. En ik heb tandsteen waar je u tegen zegt. Ja. En dan vervolgens ook nog de uithaal. En je zit op dat stoeltje. Oh. Nee. Alsjeblieft, ik wil weer de auto in. Ik doe het niet, ik kom niet meer.
1: Ja. Oh, wat erg. Maar hoe was het nou uiteindelijk?
0: Nee, er was niks aan de hand.
1: Oh.
0: Geen gaatjes, weinig tot geen tandsteen. Het zag er allemaal goed uit. God, Tom, wat heb je goed je best gedaan. Oh, je stookt het ook dagelijks zo te zien. Helemaal super.
1: Voor beeldige klant.
0: Oh, echt een last van mijn schouders.
1: Ja, maar ik vind, kunnen we dan nu dat liedje draaien, denk je?
0: Ja, want de songtekst heb ik dus niet gehoord. En volgens mij, ik had het even opgezocht. Volgens mij hebben we dit ook nog nooit gedraaid op Q. Dus ik wil hem eigenlijk wel een keer in zijn geheel horen.
1: Dus jij trekt nu niet wit weg, hè?
0: Nee, dit is gewoon zonder alle doemscenario's. Want ik zit hier gewoon hartstikke lekker met een goed gebit. Dus we kunnen
2: hem... We hebben zeeën van tijd.
0: Lekker horen. Oh.

0: verstandskies moet eruit.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Ja, maar je hebt 3 gaatjes.
1: Ik ben niet meer bang.
0: En je hebt zoveel tandsteen.
2: Ja. Of de wortelkanaalbehandeling.
0: Heb jij ze nog, de verstandskiezen?
2: Nee, ik ben er 2 kwijt.
0: Oh ja.
2: Maar toen ze die gingen trekken, joh, nou, er kwam een geur. Sorry dat ik het zeg, maar er kwam een geur uit. Ik kan heel Rusland mee lam leggen.
0: Ik ben niet meer bang. Hanna mee en Bluff. Nou, ik heb eindelijk de hele songtekst kunnen horen. Want vanochtend in de wachtkamer bij de tandarts hoorde ik alleen maar die zinnetjes. Ik ben niet meer bang. En,
2: je bent niet meer bang nu.
0: Nee, ik ben echt niet meer bang. Wel een goed liedje trouwens.
2: Ja, heel mooi.
0: Ja. Moeten vaker draaien, dus laten we dat.

0: Vacuum Music, Call It Love. Het nieuws van 6:30 komt eraan. En Anton, heb jij je beste danspasje ook hier zometeen?
1: Natuurlijk, ik doe vrolijk mee.
0: Oh ja, lekker. Jamaican, zometeen bij Q-Music. Hey Marieke.
2: Wij zijn nog een week samen te horen op de radio. En het leuke is, wij hebben ook nog een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
3: Aflevering 1 staat nu online. En daarin hoor je bijvoorbeeld hoe Marieke dacht dat wij gingen zoenen, terwijl ik andere ideeën had.
2: Morgen is aflevering 2 te beluisteren. En daarin hebben we het, Mattie, onder andere over jouw lang gekoesterde wens. Jij wil altijd naar Tsjernobyl.
3: Klopt.
2: Ja, maar we willen allemaal helemaal niet naar Tsjernobyl.
3: Niemand wil
2: mee. Ik moet helemaal niet denken aan Tsjernobyl.
3: Ik ga dat wel doen in mijn nieuwe ochtendprogramma.
2: Ja, maar ja. Echt?
3: Annemarie, we gaan nog naar Tsjernobyl.
4: We gaan naar Tsjernobyl. Ja.
3: Je kan de podcast vinden op qmusic.nl en in je favoriete podcast app.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
7: Kippie.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
13: Nu hou hè, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.

0: fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
3: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 82 files in ons land. Je krijgt ze vanaf 35 minuten of langer op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Prins Klausplein. 10 kilometer, 35 minuten vertraging. A7 Zaanstad-Hoorn bij Avenhoorn. Het komt door een defect voertuig. 7 kilometer en 1 uur en 10 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht door een ongeval. 6 kilometer en 1 uur.
4: Zonnig, af en toe wat bewolking en 23 tot 26 graden. Op dit moment is het in Alphen aan de Rijn 25,2 graden... en in het buurtschapje Mossel, dat ligt in Gelderland, is het 23,6.
3: Het is 1 over half 6, headlines van nu.nl met Eefje Kuhne.
5: Goedemiddag, er is wat toenadering tussen het kabinet en oppositiepartij JA21... over de begroting van volgend jaar. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Het kabinet heeft de steun van de oppositie hard nodig... omdat het zelf geen meerderheid heeft. Maar tot nu toe wil het maar niet lukken om een deal te sluiten. Terwijl Prinsjesdag bijna voor de deur staat... ja, en dan moet die begroting gepresenteerd worden. Het is nog niet bekend of er Nederlandse vermisten zijn in Nepal. Ons land roept Nederlanders in het gebied op om van zich te laten horen... via social media of via een speciaal noodnummer. Nepal is opgeschrikt door een enorme overstroming. Er zijn bijna 100 mensen omgekomen... De premier van Nepal noemt de ramp plotseling en enorm. Ook zegt hij dat er zo snel mogelijk voedsel, schoon drinkwater en medicijnen naar het gebied worden gebracht. Oud-bondscoach Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in onze kerstverse bondscoach... de Spanjaard Xavi Hernandez. Gisteren werd hij gepresenteerd. Hè? De twee kennen elkaar ook al jaren. Xavi speelde in de jaren 90 bij Barcelona toen Van Gaal daar de coach was. In een persoonlijke videoboodschap wenst Van Gaal Xavi veel succes.
6: Als trainer ken ik je minder goed, maar ook daar heb je al heel veel prijzen gewonnen. Wat moeten wij Nederlanders dan zeggen? Altijd maar kritisch zijn... op selecties, op wat dan ook. Ik heb een goed gevoel bij jou. Ik zal voor je duimen, Xavi. Heel veel succes.
4: Jammer dat hij dit niet in het Engels heeft gedaan.
3: Ja, dat was het beter geweest. Oh, wat voetbal, wat is voetbal toch ook heerlijk, hè?
4: Ja.
3: Oh,
4: jij bent natuurlijk gewoon kenner.
3: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik ben in ieder geval groot fan van voetbal. Ik ga maandag... ik vind het zo vet. Maandag, ja? Maandagavond zit ik... Ja, dit is wel een beetje... Kijk maar nou eens.
4: Ja?
3: Maandagavond zit ik in Camp Nou.
4: In Barcelona.
3: FC Barcelona tegen Rayo Vallecano.
4: Godverdorie, Rayo Vallecano.
3: Is een kraker van een wedstrijd. Nee, dat gaat Barcelona natuurlijk met 6-0 winnen. Ik ben ooit...
4: Rayo Vallecano, dat is gewoon heel klein.
3: Ja, volgens mij is het echt niet een topclub of zo. 9 jaar geleden ben ik ooit een keer in Camp Nou geweest voor een rondleiding. Toen was het leeg. Toen heb ik nog gedacht, ik stond daar in het stadion. Ooit wil ik hier zijn tijdens een wedstrijd. En maandag gaat het gebeuren. Ik kan niet... Wacht.
4: En jij dacht, nou, bij die wedstrijd tegen Rayo Vallecano, daar wil ik bij zijn.
3: Vallecano, daar moet ik bij zijn.
4: Ja, ja. Dat waren die tickets goedkoper.
3: Nou, die waren duur, hoor.
4: Oh.
3: Zo. 200 zoveel euro. En nou, ook echt, nou ja, niet de minste plek, maar ook niet de beste plek, hoor. Ja,
4: wel vet dat je dat gaat doen.
3: Zeker, kan niet wachten, jongens.
5: En je kent het vast wel, kom je straks na een dag hard werken eindelijk lekker thuis, kak je helemaal in. Terwijl je dacht misschien, ik ga nog even lekker sporten. Even naar buiten.
4: Ik heb nu al
5: in. Kak nu al in.
3: En je moet nog anderhalf uur.
5: Ja, misschien denk je, ik ga nog even lekker afspreken met iemand. Maar eenmaal thuis lukt het je nog net om te beslissen wat je gaat eten. En verder wil je gewoon als een zombie op de bank liggen. Ze noemen dit ook wel de functional freeze.
4: Hoe?
5: Functional freeze.
4: Oh.
5: Dat is Engels.
3: Ja, dat is zo.
5: Ja, dat vertelt een psycholoog aan het laatste nieuws. Ja, je bevriest soort van. Je functioneert nog wel, maar minimaal.

0: dan ben je toch een soort van afgesloten. Lekker met die kleine. Een beetje spelen met een emmertje, met een bootje, met een... ja.
1: Dan eigenlijk heb je dan weer dus even het gevoel van dit doet er echt toe.
0: Juist, en dat is ook een soort reset. Dan ben je even helemaal uit die drukte de hele middag tegen jouw kop aan zitten kijken. Dan zit ik vanavond lekker in bad. Ben ik lekker met een bootje aan het spelen. Dan ben ik dat allemaal weer vergeten.
2: Oh, ja. Wat ben jij een lieve jongen, jij.
0: Nou, dankjewel.
2: Dat is echt schattig.
0: Je hebt toch ook kindjes, dus wil je toch wel herkennen?
2: Ja, maar ik ga liever in bad in mijn eentje dan lekker B&B vol liefde kijken.
0: Dat gezeur van die kinderen niet om. Nee. Is dit een leuk om even... Ja. Om even breed op te gooien. Het is wel echt een lekkere libellen.
1: Ja, maar dat zijn wij, hè?
0: Ja,
1: dat
0: he?
1: Is dit programma.
0: Dat past hier wel, hè? Hoe sluit jij je dag het liefste af? Dus je bent vanochtend 7 uur bij de deur uitgegaan. Je bent nu nog onderweg. Je komt zo meteen thuis. Hoe sluit jij dan je dag het liefste af?
1: Ja, en bad mag niet meer, hè? Dat is dus al...
0: Dit is er geweest, ja. Met B&B of met je kind, hè? Dat kan niet meer. Maar hoe sluit jij die dag het liefste af? Deel het met ons via de Q-app of 0909-9596.

0: ook in de Q-middagshow. Are you kidding me? Ja, hoe zat het net ook alweer in het nieuws, Eefje, met wat voor freeze?
1: Ja, de functional freeze.
0: Functional freeze.
1: Een fenomeen waar steeds meer mensen zich over uitlaten. Je komt thuis en dan komt er gewoon niks meer uit je handen. Het liefst lig je als een zombie op de bank.
0: En dus bracht het ons op de rondvraag. Hoe sluit jij je dag het liefste af? Laat het weten in de Q-Music app of bel 0909-9596.
2: Eva die heeft geappt, die zegt na mijn training ga ik douchen. Dan ga ik mijn Duolingo les doen en dan puzzels maken. Zweedse puzzels. Totdat ik erbij in slaap val.
0: Nou, vind ik nog best wel een actief.
2: Ja, en ik denk dat je daar best wel goed op kan slapen.
0: Ja. Isabel zegt hier lekker op de bank een beetje TikTokken en het tv-programma De Bondgenoten op de achtergrond aan.
2: Frank die speelt graag een potje FIFA in de avond.
0: Dan heb ik hier Floris.
3: Hey Tom en Anton. Ik ben stoker in Wezen op het grootste oefencentrum voor de hulpdiensten in Europa. En ik slaap mijn dag liefst af lekker onder de douche. Daarna lekker mijn bed in. Fijne avond.
0: Nee, dat is vet zeg.
2: Stoker?
0: Ja, dit is het oefencentrum voor de brandweer in Wezen. Dat is net over de grens bij het vliegveld daar. Daar hebben ze een compleet dorp helemaal geprepareerd. Dus al die huizen, al die gebouwen, al industrie wat ze hebben, kunnen ze ook allemaal opstoken zoals in het echt.
2: Oh, in de fik steken?
0: In de fik steken. En dan komt de brandweer daar om te oefenen.
2: Oh, maar hij steekt dat
0: hij
2: een stoker.
0: Hij is dus stoker. Wow. Dat heet dus letterlijk stoker. Okay. Hij gaat dus die huizen in om daar de boel in de fik te zetten. En dan komen wij langs tatu.
2: Hou die man uit het bos.
0: Ja, om te trainen. Ja, dat is leuk daar hoor. Zeker. Hier nog Yvonne. Gewoon lekker losgaan in de sportschool. Na een hele dag stilzitten op kantoor.
2: Christian uit Veghel, die doet een klein jointje. Zo rond een uur of negen.
0: Oh ja, dit is nog Renske.
4: Hey Tom en Anton. Misschien een beetje decadent, maar ik sluit mijn dag het allerliefst af in de jacuzzi met een heerlijk glaasje wijn. Spa rood. En dan gewoon nog even rustig relaxen. Een beetje vliegtuigjes kijken in de lucht. Heerlijk.
2: En Sylvia die zegt, ja, lekker tot rust komen door een heavy metal concert aan te zetten.
0: Oh, heavy metal concert? Oh. Zo!
2: Ja, lekker rustig.
0: Dat is lekker tot rust komen aan het einde van je dag. Stukje Metallica. Zullen we eens even naar onze eigen metal-collega's gaan. Tom en Joe, natuurlijk verantwoordelijk voor deze. Rob Sanchez in de Q.

0: Sienna Spyro in de Q-middagshow Material Lover. Anton,
1: ja,
0: we moeten het zometeen na zessen even hebben over GTA 6.
1: Dat is helemaal een ding, hè, geloof ik.
0: Ja, en zeker vanavond is het. Het wordt een bijzondere avond voor de fans.
1: Oké, ja.
0: En het nieuws komt eraan. Eefje, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er blijven updates binnenkomen vanuit het rampgebied in Nepal. Ik praat je zo bij.
0: Muziek is zometeen van Shakira.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
4: Kippie.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
7: eboekhouden.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
12: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
13: ik red me wel hoor.
12: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
10: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
19: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
20: Yes!
19: Esso, omdat elke rit telt.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
24: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
25: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
26: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
25: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
27: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV.
0: Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: 6 uur, een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
3: Goedenavond. Het dodental door de enorme overstroming in Nepal is opgelopen tot bijna 100. Ook worden honderden mensen nog vermist, waaronder veel toeristen. De premier van Nepal noemt de ramp plotseling en enorm. Ook zegt hij dat er zo snel mogelijk voedsel, drinkwater en medicijnen die kant op gaan. Het is nog niet bekend of er Nederlandse vermisten zijn. Verpleger Jelle D. uit Brabant die was misschien betrokken bij de dood van niet één, maar twee bewoners van het verzorgingshuis in Oorschot, waar hij werkte. Dat zegt justitie.
4: De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde mannen. En die mannen die woonden in het woonzorgcentrum en daar was de verdachte werkzaam.
3: En na onderzoek werd Jelle D. afgelopen weekend in zijn huis opgepakt. Na Ryanair maken ook vliegmaatschappijen Corendon en Transavia zich heel veel zorgen over de vliegtax in ons land. Die gaat vanaf het nieuwe jaar flink omhoog. Volgens de maatschappijen ligt die straks veel hoger dan in de landen om ons heen. Nederlanders gaan vaker voor een luchthaven over de grens. En de acteur Tim Curry is overleden, melden Amerikaanse media. Curry is vooral bekend om zijn opvallende rollen, zoals clown Pennywise in It. Ook speelde hij in Scary Movie. Curry had al langer gezondheidsproblemen. Hij is 80 jaar geworden. Het weer, het is nog een beetje zonnig. Af en toe wel wat bewolking bij 23 tot 26 graden. Het blijft droog. Morgen dan wordt het zelfs nog ietsje warmer. En dan kan het ook flink gaan onweren.
2: Flitsmeister dan, twee files langer dan 25 minuten. De eerste op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij Avenhoorn 14 kilometer en bijna een uur vertraging. En op de A20 van Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht. Dat komt door een ongeval. 8 kilometer en een dik uur vertraging.
5: Q-Music. Tom en Anton.
2: En de Q-middagshow op woensdag. Nog een uurtje zijn we er. Gezellig toch?
7: Goedenavond.
2: Ja, nu Shakira met Zoo. Q-Music.

0: Het is het begin van woensdagavond 26 augustus 2026. Het is een bijzondere avond. Niet alleen al omdat ik hier zit. Ik zou de gek, Tom, op de plek van Domien. Morgen is Domien weer. Anton, gelukkig wel het vertrouwde geluid van jou erbij.
1: Ja, nee, ja, ik ben blij dat je kon vandaag. Anders had ik hier alleen gezeten. Hè?
0: Ja, dat moeten we ook niet hebben.
1: Nee.
0: Nee, er moet toch een beetje reuring zijn op de middag.
1: Dankjewel daarvoor.
0: Hey, het is ook de avond dat we de vrouwen van Ajax moeten aanmoedigen. Luister maar wat Melanie net roept in de Q-Music app.
2: Vanavond is natuurlijk de wedstrijd. De Ajax-vrouwen tegen Real Madrid, waar mijn nichtje ook nog op doel staat bij Ajax. Dus laten we ze een beetje succes wensen.
0: Nou, bij deze. En vanavond vanaf 19:30, dan komen ze dus in actie tijdens de playoffs voor de Women's Champions League. Kijken, dat kan via Ajax.nl, in de Ajax-app en op YouTube. Heel veel succes namens ons allen. Ja, en dan is het de avond dat een hoop gamers met maar één ding bezig zijn. Na meer dan, let op, 10 jaar komt namelijk de release van de nieuwe GTA-game steeds dichterbij. In 2013 was er GTA 5 en zoals nu bekend is, komt op 19 november eindelijk GTA 6 uit. Ja, er is al een korte trailer van de game te vinden online, maar helaas voor de makers is het spel vandaag gekopieerd door een hacker.
1: Ja, ik zit hier op YouTube. Kan je gewoon al hele gameplays kan je zien.
0: Echt waar?
1: Ja, ik zie een mannetje, je kunt als pizza mannetje, kun je door de stad heen rijden.
0: Dat is toch ook wel bizar. En dan ben je jarenlang met zo'n spel bezig. En dan moet het allemaal nog gebeuren. En dan lekt het vandaag. Ja. Lekken er steeds meer beelden uit. Waarop je dat dus allemaal kan gaan bekijken. En ja, terwijl morgenavond om 9:00 pas de grote trailer, officieel dus namens GTA, naar buiten gebracht zou worden, dan zijn er uitgebreide beelden te zien, exclusief op Netflix. Dat zou dus voor hun de big reveal moeten zijn. Maar dat is toch, ja,
1: dat is wel een beetje zuur. Het valt een beetje in het water.
0: Dan is het vandaag al een beetje gebeurd.
1: Maar hoe groot dit is, hè? Dat er zelfs een trailer op Netflix komt.
0: Dit is heel groot.
1: Ja.
0: Het geschatte budget, is wel even leuk om te noemen, bij GTA 6. 2 miljard euro.
1: Tering.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ben jij een GTA-gamer?
1: Ja, nee, ja, ik ben niet. Dus nee, ik heb hier geen verstand van.
0: Jij hoort ook niet welke tune dit is?
1: Nee.
0: Ja, deze heb ik dus echt grijs gespeeld. Dit was PlayStation 2, GTA San Andreas.
1: Dit was dan de vorige?
0: Nee, GTA. Oh. San Andreas was echt meerdere terug is dit, hoor.
1: Ja, ik heb
0: PlayStation 2 was dit nog, hè?
1: Ja, ik speelde altijd Carmageddon. Ken je dat ook?
0: Nee.
1: Dat was heel vet. Dan moest je koeien doodrijden en zo. En dan kon je punten verdienen. Ja, alleen op een gegeven moment werd dat spel verboden. Want op een gegeven moment moest je ook mensen. Ja, dat was natuurlijk niet.
0: Maar dat kan in GTA 6 kan dat gewoon.
1: Oh, kan dat
0: GTA,
1: gewoon.
0: Ja, dat deden wij in San Andreas al. Dan pakte hij gewoon een auto en dan ging de stoep op.
1: Oké, ga ik dat spelen.
0: Ja. Of dus driehoekje, rondje, pijltje omhoog. En dan hop, dan stond er zo in één keer een straaljager.
1: Nee.
0: Dat was dan de code en dan kreeg je de straaljager.
1: Wat vet.
0: Ja. Dus morgenavond allemaal kijken vanaf 9:00. Ja, als je GTA-fan bent, dan kun je het zien.
1: Tom, weet je, ik ben zo blij dat jij hier vanavond bent. Want ik zou het wel eens met jou over je andere baan willen hebben.
0: De brandweer.
1: Brandweerman Tom.
0: Wat wil je weten, jongen?
1: Nou, ik heb... komt zo.
0: Moet ik een spreekbeurt gaan houden? Daar heb ik geen zin in, hoor. Dat gaan we niet doen.
1: Overhoring.
0: Ja.

0: Cat Eye op Q Music Animal.
1: De Q Middagshow met Tom en Anton.
0: Ja, morgen is alles weer gewoon als van oud. Dan is Domien terug. Maar nu nog even Tom en Anton tot 7 uur vanavond.
2: En wij zijn natuurlijk Instagram vrienden. Jij en ik.
0: Toch ook wel wat meer dan Instagram vrienden, toch?
2: Nee, ja, maar ik bedoel, we volgen elkaar.
0: Oh ja, volgen elkaar. Ja,
2: dus ik zag vanochtend dat je weer aan het uitrukken was. Dat je weer op pad was met de brandweer.
0: Was aan het uitrukken, ja.
2: Ja, ja, want jij bent daar bevelvoerder.
0: Ja.
2: Was een spoedje? Wat was het dan?
0: Vanochtend gingen we naar een... Dat was wel zielig. Toen, er zat een jochie van anderhalf. Die zat met zijn beentje vast tussen twee spijlen van zijn bed.
2: Oh nee.
0: En zijn moeder die had van alles geprobeerd met vaseline en groene zeep. En dat soort, maar het lukte gewoon niet meer. Hij zat echt klem. Dus toen zijn wij er naartoe gegaan.
2: En dan ga je met een enorme zaag ga je dan aan de gang?
0: Nou, in dit geval, ja, we probeerden het eerst netjes te doen. Dus het beetje uit elkaar proberen te schroeven. Maar dat lukte allemaal niet. En op een gegeven moment zei die moeder, joh, maakt niet uit dat het bed kapot gaat. Dus regel het maar. Toen hebben we onze spreider gepakt. Ja. Dat is een heel mooi ding. Dat is een hydraulische. Daar kun je alles mee kapot maken wat je wil. En die hebben we zo ertussen gezet. En konden we twee spijlen van het bedje uit elkaar duwen, zeg maar. En dan was het beentje vrij.
2: Hey, en hoe is van jochie dan?
0: Goed.
2: Oh.
0: Ja, die had direct weer praatjes.
2: Maar kan het nu ook zijn dat zo meteen die piepen gaat?
0: Nou, nee, want we hebben gewoon een app waar je in kan aangeven of je er bent of niet. Dus ik sta nu op afwezig.
2: Maar dus dat gaat via een app?
0: Ja. Dus dan heb je gewoon de beschikbaarheid. Dus als er dan tekort is op bepaalde plekken, bijvoorbeeld hebben we ook een boot, we hebben, nou, noem maar op. Dan wordt de melding gemaakt op het moment dat er te weinig mensen in de buurt zijn.
2: Ja. Nou, ik lees dus ook de hele tijd over, dat was volgens mij maandag ook weer in het nieuws. Dat of ik dacht in het journaal of zo, ik weet niet. Maar er wordt dus steeds ingebroken bij... Nu, wat pakken we?
0: Nou, dan jatten ze dus die, wat ik net vertel over die spreider, dat je alles uit elkaar kan duwen. Die jatten ze dus bijvoorbeeld ook een knipschaar. Wat voor auto heb jij?
2: Een Tesla.
0: Nou, met zo'n knipschaar die wij dus hebben op de brandweerauto, maak ik van jouw Tesla binnen 5 minuten een cabrio.
2: Nee.
0: Je kan alles. Je kan
2: Zou je
0: alles.
2: Dat willen doen?
0: Ja hoor.
2: Ik wil lekker wel een cabrio willen hebben.
0: Ja, we lachen ervan, maar dit is echt heel pijnlijk. Nee, hè? Want er wordt ingebroken op die brandweerkazernes en dat spul wordt van die brandweerauto's afgehaald, die vervolgens niet meer op de uitruk kunnen staan, omdat ze niet compleet zijn.
2: Dus eigenlijk die dieven brengen gevaar. Dat brengt
0: eigenlijk wel.
2: Want
0: zit jij met je Tesla tegen een boom aan en je zit opgevouwen in je auto, dan komen wij langs met dat gereedschap om jou eruit te knippen.
2: Want wat kost zo'n ding dan? Waarom jatten ze dat?
0: Het gaat echt om duizenden euro's. Hè. Ze jatten het om het of door te kunnen verkopen of zelf te gebruiken voor inbraken.
2: Oké, nou, mag ik nog één vraag? Ik vind het zo leuk, even zo'n tête-à-tête.
0: Ah, het wordt nou wel... het gaat zometeen geld kosten per vraag, hoor.
2: Hebben jullie ook zo'n paal? Ja, ik zie dat dan altijd in van die tekenfilm. Dan hoor je de bel en dan...
0: Ja. Er zijn wel kazernes in Nederland die paal hebben. Wij hebben hem helaas niet.
2: Zou je graag zo'n paal willen?
0: Ik zou wel graag zo'n paal willen, ja. Ik ben er ook al eens een keer vanaf gegaan, hoor. Ja, moet je echt wel je best doen, hoor.
2: Is dat... Ja?
0: Ja, want het gaat best wel hard. En voor je het weet, dan flink je zo 10 meter naar beneden.
2: Zou jou enorm verrassen, jouw vriendin, als er gewoon...
0: Ga even weer muziek draaien, hoor.
2: Een paal...
0: Voordat het heel schunnig wordt.
2: Een paal in jullie huis komt. Dat je dan vanuit de slaapkamer...
0: Maar hebben we wel, hoor. Maar dat is een andere.
2: Oh ja. Oh. Nou goed. Ja. Bedankt. Even leuk.
0: Tot zover.
2: Leuk,
0: zo. Ja, was dit je interview?
2: Ja.
0: Ik vond het leuk.
2: Ja, nou, goed. Ja,
0: wil je een keer komen kijken bij ons?
2: Oh, dat vind ik... Nou, serieus?
0: Gaan we doen.
2: Leuk.

0: De Bouta in de Q-middagshow. Je hoorde Magnetic zojuist. We gaan richting 6:30. Het nieuws komt eraan. Eefje, goedenavond.
1: Goedenavond. Je hoort zo welke dag van de week we in Nederland het meeste geld uitgeven.
0: Ja, en veel berichten in de Q-music app. We hebben nog niks gedraaid van Dolly Parton. Nou, zometeen komt de top 40 update.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
2: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
3: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
2: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Get ready for the OG.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je
9: bingo!
8: Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
9: Tank onder bingo, tank onder bingo.
8: Morgen om 17:15 in de Q-middagshow.
10: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
11: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan.
13: Bestel op manutan.nl.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
27: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting. bij Bouwmaat.
0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
20: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. 14 files nog, je krijgt ze vanaf 20 minuten of langer. De eerste op de A2, Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg. Dat komt door een defect voertuig. 8 kilometer, 20 minuten. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Ook daar een defect voertuig. 5 kilometer en 20 minuten. En op de A27, Utrecht-Breda bij de Merwedebrug. Doe eens een gokje.
29: Ik denk een half uur.
20: Nee, defect voertuig.
29: Oh, defect voertuig.
20: 9 kilometer en 20 minuten vertraging.
29: Oh ja, sorry. Ja, ik zat me weer
20: voor
29: te lezen.
20: Het weer, kom maar.
29: Want morgen dan krijgen we pittige buien. Dan gaan ze er heftig aan toe. Maar eerst is het vanavond nog zonnig. Het blijft nog lekker lang lekker. En het is zo'n 23 graden nog. Op dit moment is het in Emmen 23,2 graden. En in Kwaadijk, in Noord-Holland ligt dat, is het 21,2 graden.
20: Exact 6:30, de headlines van nu.nl. Eefje Kuhne.
30: Goedenavond. In Nepal worden na de zware overstroming nog veel meer toeristen vermist dan eerder gemeld. Het zijn er bijna 600, meldt de NOS op basis van de Nepalese politie. Onder hen zouden onder andere Amerikanen en Britten zijn. Over Nederlanders is niets bekend. En het officiële dodental staat nu op 95. Het versturen van post kan komend jaar weer flink duurder gaan worden. PostNL mag de tarieven met bijna 13% verhogen. Het is de sterkste stijging in 3 jaar tijd. PostNL zegt wel te moeten, omdat we al tijden minder brieven en pakketjes versturen. Ja, daardoor wordt het voor de postbezorger steeds prijziger om alles rond te krijgen.
20: Ja, dan kunnen ze toch al op tijd bij ons binnenkrijgen. Goed rijden, man. Hey, mag ik even een shout-out doen naar alle PostNL-bezorgers? Dat zijn toch helden, hè? Kom op, zeg.
29: Nou ja, niet alleen die PostNL, natuurlijk al die gasten.
20: DHL, de hele DPD, alle...
29: Ja, als je ziet waar ze allemaal mee te maken krijgen. Ik vind het echt... Vorige week ook zag ik weer bij de overburen. Die hebben een hond. Nou, dan zie je gewoon...
20: Krijgt die bezorger ervan langs?
29: Nou ja, die gaat gewoon met gevaar voor eigen leven. Ja, vind ik echt... Je moet het maar durven.
20: Ja, ik voel me toch ook altijd een beetje schuldig als ik grote, zware dingen bestel. En dat dan die mensen ermee lopen te slepen. Dan loop ik altijd naar de bus toe. Dan zeg ik, kom maar.
29: Oh, dan ga je mee
20: sjouwen. Ja, ik laat ze dan niet naar de voordeur brengen. Dat vind ik dan zo. Dan denk ik, dan ben je zo lui.
29: Ik doe altijd net alsof ik niet thuis ben.
20: Jij laat het tot in de woonkamer bezorgen, zeg maar.
30: De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij speelde vaak bijzondere rollen. Hij is vooral bekend van zijn rol als die superenge clown Pennywise... in de serie It, waar later ook films van werden gemaakt. Ja, die rol speelde niet erg overtuigend, vertelt onze filmkenner Carné van den Brink.
31: Therapeuten hebben ook echt een hoop geld verdiend aan Tim Curry. Want met zijn rol als Pennywise, de dancing clown in de It-miniserie... heeft hij een hele generatie doodsbang gemaakt voor clowns.
30: En Tim Curry zat ook in Scary Movie... en hij speelde de nogal achterdochtige hotelreceptionist in Home Alone 2.
32: Cedric?
33: Yes?
32: Find out everything you can about that young fellow.
30: Tim Curry is 80 jaar geworden. En wanneer geven we het meeste geld uit? Uit onderzoek blijkt dat er 1 dag in de week is... waarop we gierend uit de band springen. Dat is de zaterdag.
7: Ja.
29: Oh ja, dan gaat iedereen shoppen.
7: Ja,
30: we
7: shoppen,
30: gaan allemaal lekker winkelen.
7: Even een broodje ergens onderweg. We gaan even lekker uit eten.
30: Ja, precies. Ja. Of we doen de weekboodschappen.
7: Ook nog.
30: Kan ook. Ja. Gemiddeld geven we op zaterdag bijna 50% meer geld uit. Op maandagen en dinsdagen houden we ons dan juist weer even wat meer koest.
29: Er is geld op. Ja.
8: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
9: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
8: Dit is de Top 40 Update.
7: De eerste update van woensdag 26 augustus 2026. Wat ga je horen? Nou, natuurlijk op 1 country koningin Dolly Parton. Op 2 de langst genoteerde hit uit de lijst komt van Zara Larsson. En op 3 een dikke tip voor de top van onze eigen Roxy Dekker. Maar eerst de Top 40 debuut van Temper City. Hun hit is al dik een maand aan het stijgen in de lijst. En het lijkt erop dat ze dat tempo vast gaan houden. Op welke plek ze terecht gaan komen weten we overmorgen in een nieuwe Top 40 vanaf 2 uur hier op Q Music. Self-Aware van Temper City hoor je vanavond in de

0: Wat zei je nou? Jij bent groot fan van deze?
1: Ik vind het leuk.
0: Dat is goed, toch?
1: Ik hou een beetje van die gure bandjes. Nou, dat zit ook.
0: Anton Giep, ik hou een beetje van die gure bandjes.
1: Ja, wel lekker.
0: Temper City op Q Music in de top 40 update. Self-aware op plekje 4. Top 40 update. Gaan we naar de nummer 3. Daar een enorme tip voor de top. Uiteraard de huidige alarmschijf van Roxy Dekker. Bare Minimum, zo heet hij. Vorige week kwam haar een nieuwe album uit. Ja, en Q-collega Stefan Bouwman die had een exclusief interview met deze superster. Het ging over het album en hoe het liedje Bare Minimum tot stand is gekomen.
2: Ja, ik wilde gewoon even een beetje disco. Beetje die, ja, wat is het? Een beetje 70s-achtige sfeer. En Jill die tikte meteen de beat. En toen dacht ik, ja, dit is het gewoon helemaal.
0: Over de muziek was ze snel overtuigd, maar dan moet er nog een tekst komen.
2: En toen had ik volgens mij tegen Rennie gezegd van ja, het lijkt me echt leuk om iets te doen met Bare Minimum. Ik vind dat gewoon een leuke titel. En toen ging zij meteen daarop aan. En toen hebben we gewoon in één dag Bare Minimum gemaakt. En dat was gewoon top.
0: Binnen een dag dus afgemaakt. Nadat hij was uitgebracht, bijna direct de Q-Music alarmschijf geworden. En nu vanavond een dikke tip voor de top. Want dit gaat natuurlijk gewoon binnenkomen in de Nederlandse top 40 overmorgen. Ja, op welke plek, dat weten we over pak en beet 48 uur. In een nieuwe top 40 bij ons Domien. Vanavond in de update hoor je Bare Minimum van Roxy Dekker op
3: nummer 3. De Q Music alarmschijf.
4: Roxy Dekker.
2: Niet! Q Music alarmschijf.

0: stond op plekje 2. En zo gaat de top 40 update van 26 augustus als volgt de archief in. 4, Temper City, Self-Aware. 3, de alarmschijf, Roxy Dekker, Bare Minimum. En dus op 2, Zara Larsson, Midnight Sun. We gaan naar de nummer 1. En die kan vanavond voor maar 1 vrouw zijn. En dat is Dolly Parton. Ja, gisteravond kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat zij op 80-jarige leeftijd is overleden. En deze countrykoningin die scoorde tijdens haar leven 7 top 40 hits. En gek genoeg zit het liedje Jolene daar niet tussen. Terwijl het toch wel een van de liedjes is waarbij je direct aan denkt als het gaat over Dolly Parton. Ja, Jolene wordt nu ontzettend veel weer gedraaid. Dus het zou goed kunnen dat hij deze of volgende week alsnog weer de top 40 binnenkomt. En hoe prachtig zou dat dan zijn als eerbetoon voor deze legende. Dolly Parton vanavond in de top 40 update met haar Jolene bovenaan.
1: Nummer 1.

0: Kensington in de Q-middagshow. En stay...
1: Dankbaarheidsmomentje.
2: Ja, en jij bent aan de beurt.
0: Oh, ik ben ook direct aan de beurt. Terwijl ik vandaag op de plek van Domien zit. Ik moet ook direct dankbaar zijn voor
2: je. Ja, graag.
0: Nou, zal ik dan eventjes heel erg gaan slijmen, jongens. Hm? Ik ben dankbaar voor de afgelopen 3 uur... dat ik hier met jullie hier met z'n allen hier in de studio heb gezeten.
2: Ja, wij zijn heel blij dat jij in elk geval wilde komen.
0: Ja, dat onderaan de telefoonboom dat er toch iemand oppakte die hier even 3 uur...
2: Kijk, en zo'n eerste keer samen, Tom, is natuurlijk spannend.
0: Ja, wat vond je ervan?
2: Nou, ik vond mijn echte eerste keer spannender dan... Dat ging eigenlijk slechter dan dit. Ja.
0: Super. Avondshow komt eraan. Zometeen hoor je Joey met onder andere muziek van Afrojack. Veel plezier.
3: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Domino's. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend.
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, €1,89.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
23: Kippie.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
23: Müller Milk, the moo you can't resist.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: Oh, het riool is verstopt.
26: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
26: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
27: It's playtime.
28: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
29: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
28: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
30: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
31: Exact 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
32: Goedenavond. In Nepal worden na de zware overstroming nog veel meer toeristen vermist dan eerder gemeld. Het zijn er bijna 600, meldt de NOS op basis van de Nepalese politie. Onder hen zouden onder andere Amerikanen en Britten zijn. Over Nederlanders is nog niets bekend. Het officiële dodental staat nu op 95. De organisatie die verantwoordelijk is voor het woonzorgcentrum in Oorschot is ontzettend geschrokken. Verpleger Jelle D. was misschien betrokken bij de dood van niet 1, maar 2 bewoners van het verzorgingshuis. Hij zit vast en justitie vertelt bij de NOS waarom.
33: De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 hoogbejaarde mannen. Die mannen die woonden in het woonzorgcentrum en daar was de verdachte werkzaam.
32: Het is onduidelijk wat de rol van de verpleger precies is geweest. Acteur Tim Curry is overleden, dat meldde Amerikaanse media. Curry is vooral bekend om zijn opvallende rollen, vertelt filmkenner Carné van der Brink.
34: Tim Curry heeft in tientallen films en series gespeeld. Zo was hij een piraat in een Muppets film. Maakte hij indruk als Drac in de Rocky Horror Picture Show. En natuurlijk heeft hij heel veel mensen doodsbang gemaakt als Pennywise de Clown in It.
32: Curry kampte al jaren met gezondheidsproblemen. Hij is 80 jaar geworden. En na Ryanair maken ook Corendon en Transavia zich grote zorgen over de vliegtax in ons land. Die wordt vanaf het nieuwe jaar flink verhoogd. En volgens de maatschappijen ligt de belasting straks veel hoger dan in de landen om ons heen. Volgens Corendon kiezen steeds meer Nederlanders nu al voor een luchthaven over de grens, omdat het daar goedkoper is. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het uiteindelijk af naar 16 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S Avonds zijn er stevige onweersbuien. Het wordt morgen 25 tot lokaal 30 graden.
31: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Dat zijn er 2 op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 12 minuten. En de A325 Arnhem-Kleven tussen Ressen en Arnhem-Neerbos. Vertraging daar 22 minuten. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Weert en Echte, hoogte van L. Daar staan ze bij 211,2. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,3. De A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij 11,3 staan ze. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 50,0. A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,4. En de laatste, dat is de A50 Zwolle-Apeldoorn. Ter hoogte van Apeldoorn staan ze bij 208,5.

0: Taylor Swift bij Q-Music. And I knew it. I knew you.
1: I knew it. Hey, Joey.
2: Hey, Joey, gozer.
1: Joey.
0: Ja, gaat goed. Ik zeg goedenavond. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Nou, voordat we gaan beginnen, ik wil je eerst nog even iets laten horen. Ik start mijn ochtend eigenlijk altijd hetzelfde. Ik stap mijn bed uit, ik zet de radio aan, ik zet een goede kop koffie en dan stap ik onder de douche. En ik hoorde vanochtend iets leuks. Er komt namelijk nog een aflevering van de Mattie en Marieke podcast, maar dan zonder Mattie en Marieke.
3: Wij gaan binnenkort een extra podcast opnemen. Ik zeg wij, maar eigenlijk onze redactie. Dus ja, de mensen die hier achter het raam zitten, 80% van het werk verzetten en die dag in dag uit met Mattie en Marieke moeten werken, die gaan zonder ons een podcast opnemen. Ja. En jullie gaan eerlijk zijn, hè?
4: Ik weet niet of jij dat wil, dat wij eerlijk zijn.
1: Wat kunnen we een beetje verwachten, Luc?
4: Nou, een beetje gewoon ook situeren hoe het was om met jullie achter de schermen te werken en hier 's ochtends aan te komen, hoe de lijnen liepen, de verhalen die je misschien nog nooit gehoord hebt. Dat soort dingen. Hoe was het nou om op de redactie van Mattie en Marieke te werken?
0: Ja, dit is natuurlijk gewoon superleuk. Want hoe is het nou om met Mattie en Marieke te werken? Is die Mattie eigenlijk wel een beetje te pruimen? Zijn ze wel leuk of wordt er binnenkort een Netflix-documentaire over ze gemaakt? Nou, binnenkort in je favoriete podcast-app. Heel ander nieuws dan. Over 25 minuten spelen we een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. En als je me nu een vraagteken stuurt in de app van Q, een klein vraagtekentje, heb je een grote voorsprong. Ik stuur je een minimaal bedrag terug dat er in de klok zit vanavond. Leuk! En Enrique Iglesias heeft een liedje opgenomen van een Nederlandse.

nieuwe muziek van Hugo. Moving to the Sun. Ik heb nu echt een onwijs goed verhaal voor je. Luister even naar dit. Ik voel me sexy als ik dans. Hij is natuurlijk sexy als ik dan van dans van Nielsen. Onmiskenbaar de grote man achter de hit. Maar wat nou als ik je vertel dat er een Spaanstalige versie van is gemaakt door niemand minder dan Enrique Iglesias. Ja, maar dit is dus gewoon echt waar. Enrique heeft blijkbaar dit liedje ergens voorbij horen komen, is een studio ingedoken en heeft er zelf iets van gemaakt. En nu hoor ik je denken, ja, waar is die versie dan? Nou, uiteindelijk zijn Nielsen en Enrique qua rechten er niet helemaal uitgekomen. Er ligt dus die versie van Enrique Iglesias ergens te verstoffen. Wie weet komt die ooit nog? Misschien is het wel de zomerhit van 2027, als ze er toch nog uitkomen. En tot die tijd doet deze gewoon nog zijn werk.

0: Q-Music, Hugo en Moving to the Sun. Zometeen Dee Lewis.
1: Tegen de klok.
0: Ja, eerlijk is eerlijk. Als je geld wint, dan is het natuurlijk gewoon het allerleukste als je het ook nog aan iets leuks uitgeeft. Dus niet dat je je auto moet repareren of zo. Of een lekkage moet fixen in huis. Maar zoals Jamie Lee gisteren. Roept u maar. Wat ga jij kopen?
2: Ik hoop een kerstboom.
0: Lengte, diepte, breedte, nepsneeuw erop.
2: Nou, niet extreem lang, maar wel met een beetje nepsneeuw erop en mooi vol. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, gewoon een kerstboom. En ook gewoon gisteren €179 in de pocket. Nieuwe kerstbomen wordt deze week nog gehaald. En ik gok met Q-rode kerstballen. Dat kan jou trouwens over een minuut of 15 ook overkomen, zo'n mooi geldbedrag. Wil je zometeen de klok te slim af zijn, dan zou ik zeggen, stuur me nu het woord klok in de app van Q. Dan spreek ik je zo en dan doe ik even een startschot. Dat kan vanaf nu.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: It's playtime.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey. Oh, sorry.
11: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
17: Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
20: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Joey van der Velden.
4: Yes! Zometeen Avicii en Alloy Black en Wake Me Up. Eerst Dean Lewis.

Avicii bij Q Music samen met Alloy Black en Wake Me Up. Over 3 minuten sta je misschien wel een paar honderd euro in de plus. Want dan een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Eerst even Ella Langley. Ja, voor Nederlandse begrippen nog een kerstverse zangeres die we nog moeten leren kennen. En daarom dacht ik misschien zo leuk om even wat flitsende fun feiten over Ella te vertellen. Ik heb er 3 voor je verzameld. De eerste... Ze heeft haar stemgeluid te danken aan een operatie. Ja, toen haar amandelen eruit gingen, had ze ineens een hele andere stem. En die paste perfect bij de countrymuziek die ze maakte. Fun fact 2, ze is een echte Amerikaan. Ja, ze heeft in de keukenlaar heeft ze een wapen liggen. En dan 3... Ze houdt van een bijzondere snack. Altijd voordat ze het podium opgaat, eet ze een dikke augurk. Ja, dan zit ze er gelijk lekker in. Ja, ik weet niet of dat je er nu echt kent, deze Ella Langley, maar ik weet wel... dat je het nooit meer vergeet. En ze maakt dit soort liedjes.

0: Langley bij Q Music in Tues in Texas. Zometeen Teddy Swims.
1: Tegen de klok.
0: Eerst wel een rondje knok tegen de klok. En dat doe ik met Kim. Ze komt uit Maastricht en ze is 26 jaar. Welkom in de show, Kim.
2: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Even eerlijk tegen me zijn. Reed je dan de hele tijd zonder koplampen?
2: Nee, dat niet.
0: Oh, gelukkig.
2: We kunnen niet meer horen versteld.
0: Oké, want ja, we gaan natuurlijk geld verdienen in knok tegen de klok. Maar jij moet dat direct uitgeven aan jouw auto. Want wat is er allemaal aan de hand?
2: Mijn banden moeten nu erop en twee nieuwe koplampen.
0: Ai, Kim.
2: Helaas,
0: wat gaat dat kosten?
2: €300.
0: Zo! Even, ja. Hoe vaak doe je eigenlijk onderhoud bij je auto?
2: Eigenlijk nooit.
0: Nee, Kim, dat meen je toch niet?
2: Nee.
0: Echt, waarom dan?
2: Ja, ik ben een vrouw, hè. Dat hoort een man te doen.
0: Oh ja, oké, Kim. Nou, €300 gaan wij eens eventjes verzamelen in knok tegen de klok. Laten we dat even met elkaar afspreken. Weet jij hoe het spel werkt?
2: Ja.
0: Hoe dan?
2: Er komen dadelijk cijfers worden opgelezen. En dan moet ik stop zeggen.
0: Ja, nou, zo werkt het. Ik heb er niks aan toe te voegen. En dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Dat ga ik dan direct naar je overmaken. En nou, nu maar hopen dat er een beetje veel uit de klok komt vanavond, Kim.
2: Ja, dat wil ik ook.
0: Daar ga je. Succes.
3: €40. €76. €108. €120.
0: Nee!
2: Oh nee!
0: Oh nee! Kim, wat gebeurt hier?
2: Ja, ik dacht dat er nog meer in de pot zou zitten.
0: Ja! Dat dacht ik ook, of dat hoopte ik ook tenminste, maar er zat €120 in.
2: Oké, jammer.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal uien, Kim.
2: Ja.
0: Oké, nou, thanks voor het meespelen en sterkte met de auto. Tot later.
2: Dankjewel. Hoi.

and We Found Love. Ik hou wel van een cappuccinootje in de ochtenduren. Vind ik gewoon heel lekker. Even lekker. Een lekker cappuccinootje. Dat is gewoon helemaal mijn ding. Rita Ora, die drinkt ook heel graag koffie. Maar die gooit er dan wel iets doorheen. En buiten dat het werkt, is het voor haar ook gewoon een soort van bijgeloof. Het moet zo en niet anders. Wat zij door haar koffie gooit, dat ga ik je vertellen na deze. Want deze ga ik zo meteen draaien.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
9: KWF, tegen kanker voor het leven.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
16: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
17: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
16: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
18: Ja, dankjewel.
16: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
19: Q sounds better with you.
20: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
21: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
22: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
24: ANWB en gaan.
22: Nu bij Dirk, Milka Max. €2,99. Grote reep, kleine prijs.
25: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
26: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
27: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: rijdtestes van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week bij Hema korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.

0: Marjolein, hoe was het bij ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Exact 8 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
8: Goedenavond. Het dodental na de zware overstroming in Nepal blijft oplopen. Het zijn er nu zeker 100, melden autoriteiten daar. Bijna 600 mensen worden nog vermist. Het gaat allemaal om toeristen, meldt de NOS op basis van de Nepalese politie. Volgens het Rode Kruis is het gevaar voor overstromingen nog niet voorbij, vooral voor mensen die stroomafwaarts wonen. Het versturen van post kan komend jaar weer flink duurder worden. PostNL mag de tarieven met bijna 13% verhogen. Het gaat om de sterkste stijging in 3 jaar. Omdat we al tijden minder brieven en pakketjes versturen, wordt het voor PostNL steeds prijziger om alles rond te krijgen. Dan naar Duitsland. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Ook 4 andere personeelsleden werden ziek, maar zij zijn inmiddels weer beter. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. En het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben gekwalificeerd voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand gewoon aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek weer in te trekken. Tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het uiteindelijk af naar 16 graden. Morgen begint het droog en zonnig. 's Avonds zijn er stevige onweersbuien. Het wordt morgen 25 tot lokaal 30 graden.
7: Zo! En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 10 minuten zijn er niet meer. Wel nog een hele rits aan flitsers op de A2 tussen Weert en Echt. De hoogte van L, daar staan ze bij 211.3. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.3. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3 staan ze daar. A16 Dordrecht-Breda bij 50.0. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk, de hoogte van Zevenbergen, daar staan ze bij 6.4. A50 Zwolle-Apeldoorn, de hoogte van Apeldoorn, daar staan ze bij 209.5. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens, de hoogte van Eindhoven, daar staan ze bij 18.1. Ja, deze is even voor de mensen die afgelopen 2 dagen ook hebben geluisterd en zich afvragen, zou het vanavond goed gaan?
9: Music. Joey van der Velden.
7: Ja hoor, dat ben ik. Zometeen Rita Ora. Wat

door het oog van de nacht. Zometeen Stella Lefty en Bas. En dan ook Robbie Williams ga ik draaien met Let Me Entertain You. Ik wil het heel even hebben over Rita Ora. Daar wil ik twee dingen over zeggen. Eén, ik ben heel erg groot fan van Rita Ora. Twee, ze heeft echt een zeer uitgebreide dagroutine. Mocht je het poetsen van je tanden al lang vinden duren. Rita die gaat echt nog een stapje verder. Die heeft een aantal dingen die moet ze doen, anders gaat ze echt het huis niet uit. Ze drinkt bij het opstaan direct een hele liter water met citroen en zout. Oké, check. Vervolgens mengt ze collageen door haar koffie. Dat mag dan strikt alleen samen worden genomen met vitamine C, want anders werkt het niet. En daarna... Pas daarna poetste haar tanden. Ja, zij vindt echt alles met rust en gezondheid enorm interessant. Als ze een vrije dag heeft, dan boekt ze haar agenda echt het liefst vol met 100 afspraken. Ijsbaden, cupping, massages en ook het trekken van zoutarme bouillonblokken. Dat doet ze ook aan. Ja, ik zeg behoorlijk wat inspanning voor ontspanning. En ik snap ook opeens waarom degene die muziek uitkomt. Ja, daar heeft ze natuurlijk veel te druk voor. Dus ik doe even een oudje samen met

0: en Let Me Entertain You. Hou je vast voor een nieuwe ronde van Hoge Lager. Eenvoudig in zijn zijn, moeilijk in zijn uitvoer. Ik maak zo meteen bekend wat de vraag van vandaag is. En ja, eerlijk is eerlijk. Het is altijd moeilijk om cadeautjes voor moeders te kopen. Want ja, gevoelsmatig heb je alles al een keer gegeven. En het liefste wil je natuurlijk iets waanzinnig geven. Maar moeders die vinden alles wel prima en best. En zo, ah schat, laat toch zitten. Die struggle die heeft Martin Garrix de afgelopen 10 jaar dan weer niet gehad. Nee, hij staat al jaren elke zomer met een aantal shows op Ushuaia. Dat is natuurlijk dat luxe resort op Ibiza. En ik hoorde hem dus dit zeggen tijdens een interview.
1: Every year we celebrate my mother's birthday. So we celebrate it many times at Ushuaia. For me, like, the birthdays are always like the vivid memories of like happiness, cake, family, her friends from Amsterdam, they come. It's really, really special.
0: Ja, hij viert dus ook altijd daar de verjaardag van zijn moeder. Dus moeder Garrix heeft sowieso een knalfuif en 10 flessen champagne op haar verjaardag. Nou, als dat geen

spelen zometeen een gloednieuwe ronde van hoger, lager. Vandaag is de vraag, wat is zwaarder? Dus is het eigenlijk zwaarder, lichter? Is de volgende in de reeks zwaarder of lichter dan de vorige in de reeks? Dat is zometeen de vraag. We spelen weer tot opgave 10. Weet je die laatste opgave te bereiken? Dan win je. Dan krijg je het Q-Music prijspakket. En als je nou mee wilt spelen met hoger, lager of zwaarder, lichter, wat je wil, stuur dan hoger of lager met een berichtje in de Q-Music app. Dan spreek ik je over een minuut.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, tof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
9: ik red me wel hoor.
8: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden... blijf jij... ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
19: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Joey van der Velden.
3: Yes. Zometeen Ruben Hillen, 20 seconds.

0: de reeks. Ja, het zou ook kunnen zijn dat je het helemaal uitspeelt tot opgave 10 zometeen.
1: Daar gaan we voor.
0: Het spel werkte namelijk heel simpel. De vraag is steeds, is het hoger of lager? Of in dit geval, is het zwaarder of lichter? We hebben 10 opgaves. Weet je bij opgave 10 uit te komen, dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Maak je nou zometeen een fout bent, zou zomaar kunnen. Dan ga ik naar de volgende kandidaat. En dan zeg ik ook even tegen iedereen die luistert, wil je aansluiten in de rij? Bel 0909-9596. Heb je een beetje goed inschattingsvermogen, Ben, eigenlijk?
1: Ja, nou, dat moet wel goed komen, denk ik.
0: Ja? Je hebt er wel vertrouwen in. Oké.
1: Okay. Ik heb er vertrouwen in.
0: De vraag is, zwaarder of lichter? En wij beginnen bij een pasgeboren olifant.
1: Oké. Okay.
0: Stel je die even voor. En dan gaan wij naar een gietijzeren lichtbad. En de vraag is een gietijzeren lichtbad zwaarder of lichter?
1: Een gietijzeren lichtbad is lichter dan een pasgeboren olifant.
0: En dat is niet goed.
1: Ah, nee.
0: Ben! Je ligt er ook meteen uit. Hij is ook meteen weg. Of niet? Ben je er nog, Ben?
1: Ik ben er nog.
0: Oh, gelukkig. Oh, nou ja, jammer, man. Maar meteen zet je het op.
1: Goed, dank je.
0: Tot later, nog.
1: Hi.
0: Lisa, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, we zijn bij een gietijzeren lichtbad. We gaan naar een Vespa. Is die lichter of zwaarder?
2: Lichter.
0: Zeg je zeer resoluut. Weet jij dit? Gok je dit?
2: Nee, ik gok dit.
0: Oké, okay, nou, je gokt dat inderdaad helemaal goed. We gaan naar een Fiat 500. Is die lichter of zwaarder dan de Vespa?
2: Zwaarder.
0: En dat is inderdaad helemaal goed. Goh, we gaan lekker. We zijn al bij 5. Een Formule 1 auto, let op, met coureur. Is die lichter of zwaarder dan een Fiat 500?
2: Lichter.
0: Kijk je de Formule 1?
2: Nee.
0: Ik ga nog één keer aan je vragen. Een Formule 1 auto met coureur, lichter of zwaarder dan een Fiat 500?
2: Zwaarder.
0: Waarom switch je nu?
2: Geen idee.
0: Dat is niet goed, zwaarder.
2: Oh.
0: Oh, sorry. Oh, sorry. Lisa, ik heb je aan het twijfelen. Oh, sorry. Het spijt me zo. Het
2: maakt niet uit.
0: Joost, goedenavond.
3: Hi, Joey.
0: Laat je niet van de wijs brengen door mij. We waren bij Formule 1 auto met coureur. We zijn nu bij een dromedaris. Is die lichter of zwaarder dan een Formule 1 auto met coureur?
3: Zwaarder.
0: Nee, dat is niet goed, helaas.
1: Nee,
0: oh, die is luchter. Thanks voor het meespelen. Ilona, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: We zijn trouwens bij opgave 7 zijn we. Weet je de 10 te bereiken, dan krijg je het Q-Music prijspakket van me. Okay. We zijn dus bij een dromedaris. We gaan naar 10 gemiddelde Nederlandse mannen. Lichter of zwaarder dan een dromedaris?
4: Zwaarder.
0: En dat is inderdaad helemaal goed.
4: Yes.
0: Oké. Okay. 10 gemiddelde Nederlandse mannen. Dan gaan wij naar een vleugel. Lichter of zwaarder?
4: Een vleugel van een vliegtuig.
0: Dat is een hele goede vraag. Dat ga ik heel even vragen aan Thomas.
5: Hey, een grote piano.
0: Ja, ik wist dit, maar ik vind het zo. Ik vind het gewoon, je bent, God, Ilona, ben jij scherp, zeg. Lichter, zeg jij?
4: Ja.
0: Ik ga nog één keer aan je vragen. Lichter of zwaarder?
4: Lichter.
0: Lichter, dat is inderdaad goed. Dan een vleugel. En we gaan naar 180.000 A4'tjes. Zijn die lichter of zwaarder dan een vleugel?
4: Oeh.
0: 180.000 A4. Lichter, zeg jij?
4: Ja.
0: En dat is niet goed, helaas. Ilona, ik ga afscheid van je nemen.
4: Jammer.
0: Thanks dat je erbij was. En als je luistert en je wilt dit spel misschien wel afmaken, 0909-9596 spreek ik je na Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies bij Q and Are You With Me? Richard, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Oh, dan is die opeens heel erg spannend, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Nou, ik zeg welkom bij Hoger, Lager voor iedereen die er net bij is. De vraag is steeds, is het hoger of lager tijdens dit spelletje? Of in dit geval, vanavond, is het zwaarder of lichter? We hebben 10 opgaven en als je bij opgave 10 uitkomt, dan krijg je het Q-Music prijzenpakket. Maak je een fout, dan lig je er direct uit. Nou, Richard, ik heb net al met een aantal spelers dit spel gespeeld, maar die maakten dus steeds een fout.
2: Ja.
1: Ja, en nu zijn we opeens bij opgave 10 zijn wij terechtgekomen. Dit is de laatste opgave. Dus ja, als jij dit goed hebt, dan heb jij met 1 opgave gewoon het Q-Music prijspakket binnengesleept. Maar dan moet je hem wel ook echt goed hebben.
2: Ja, ik ga het gewoon proberen, hè.
1: De vraag is, lichter of zwaarder? We waren gebleven bij 180.000 A4'tjes. En jouw vraag is, 1000 liter water, lichter of zwaarder dan 180.000 A4'tjes?
2: Lichter.
1: Richard, dat is niet goed.
2: Helaas. Dat is jammer.
1: Dan ga ik naar Carlijn. Thanks voor het meespelen trouwens, Richard. Carlijn, goedenavond.
3: Hallo.
1: Hallo. Ja, dit is de laatste opgave. Wat moet je nou lachen?
3: Ja, dat is wel makkelijk voor elkaar zo.
1: Ik ga het helemaal spannend maken. Ik ga hem helemaal uitspelen.
3: Carlijn,
1: dit is de laatste opgave. 1000 liter water, lichter of zwaarder dan 180.000 A4'tjes? En ik ga je toch vragen, er loopt een spannend muziekje. Denk toch even na wat je nu gaat
3: antwoorden. Ja, ik moet er even over nadenken,
1: We laten even die spannende muziek lopen. Mensen in de auto die houden het ook niet meer van de spanning.
3: Ik denk zwaarder.
1: Ga dan wel aan je vragen, weet je het zeker?
3: Ik weet het helemaal zeker.
1: Dat moet, hè? Dat staat in de Quizmaster Policy. Je moet altijd vragen, weet je het zeker?
3: Ja.
1: 1000 liter water, zwaarder dan 180.000 A4'tjes. Carlijn, dat is helemaal goed.
3: Gefeliciteerd.
1: Yeah.
3: Dankjewel.
1: Ja. Nou, je hebt er niet veel voor hoeven doen.
3: Nee, ik heb er weinig voor hoeven doen inderdaad.
1: Nee. Extra genieten. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. En ik zeg elke avond, daar stop ik alles in dat ik vind in de kast. Dus daar zit, ik vraag even Thomas.
4: Ach, een zonnebril, een labello, een pen, een strandbal, zo'n band? Zo'n zwemband?
1: Zwemband, inderdaad.
4: Heb je nog behoefte aan iets anders?
1: Carlijn, geef het door.
3: Ja, het maakt me niet uit. Ik vind het hartstikke leuk allemaal.
1: Oké, thanks voor het meespelen. En ook aan jou ga ik even vragen, want het wordt eigenlijk altijd opgestuurd door Sascha van de Bali. Zou jij even willen zeggen, dankjewel Sascha van de Bali.
3: Dankjewel Sascha van de Bali.

0: van het Will I Am bij Q Music en Hall of Fame. Ik weet niet hoeveel baantjes jij in je leven hebt gehad. Misschien wel tientallen. Het zou ook kunnen zijn dat je nog steeds werkte bij je allereerste werkgever. Dat is natuurlijk ook super vet. Ik heb in ieder geval de artiest gevonden die het record heeft kortste bijbaantje ooit. Echt het allerkortste bijbaantje. Welke artiest dat is, dat vertel ik je zo meteen na het nieuws met Nathalie. Wat zit daarin?
1: Nou, in een stad in Spanje liggen de straten bezaaid met tomaten. Vertel zo waarom.
0: En je hoort deze.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Spieropbouw, afvallen of gewoon...

0: in sportvoeding.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs, toch?
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
14: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
8: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: 9:02, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
12: Goedenavond. Het dodental na de zware overstroming in Nepal blijft oplopen. Het zijn er nu ruim 150, melden autoriteiten daar. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar voor meer overstromingen nog niet voorbij. We hoeven ons geen grote zorgen te maken nu er twee mensen in ons land zijn overleden aan het West-Nijl-virus, zegt het RIVM bij de NOS.
13: Als je daarmee besmet raakt, heeft het grootste deel van de mensen merkt dat niet, maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen en 1% kan zeer ernstige klachten ontwikkelen.
12: Na een vrouw uit Drenthe is er nu ook iemand in de provincie Utrecht aan overleden. Die persoon is in ons land besmet geraakt. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend om zijn opvallende rollen, bijvoorbeeld als Drac in de Rocky Horror Picture Show, maar ook van zijn wereldberoemde rol als clown in It. Daarmee jaagt hij veel mensen de stuip op het lijf. Filmkenner Carné van den Brink.
14: Therapeuten hebben ook echt een hoop geld verdiend aan Tim Curry, want met zijn rol als Pennywise, de dancing clown in de It miniserie, heeft hij een hele generatie doodsbang gemaakt voor clowns.
12: Curry kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Hij is 80 jaar geworden. En in het Spaanse stadje Buñol lagen straten bezaaid met tomaten. Daar wordt het festival La Tomatina gehouden. Dat is een jaarlijks feest waarbij je elkaar dus bekogelt met tomaten. Meer dan 20.000 mensen doen daaraan mee. Het festival zorgt ook voor kritiek. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. Nog het weer van Weerplaza. Het is vanavond droog en het koelt uiteindelijk af naar zo'n graad of 16. Morgen begint droog, zonnig. 'S Avonds kans op stevige onweersbuien. Het wordt morgen 25 tot lokaal 30 graden.
11: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A12 tussen Lunetten en Den Haag. Tussen Oude Rijn en de Meren. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 18 minuten. En er wordt geflitst op de A16 Lelystad Emmeloord bij 83.6. A10 Diemen Zeeburgertunnel bij 11.3 staan ze. De A17 tussen Roosendaal en Moerdijk staan ze bij 8.4. A28 Meppel Zwolle bij 89.5. En de laatste, dat is even kijken, de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn ter hoogte van Vaassen. Daar staan ze bij 212.8.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
11: Joey van der Velden. Nou, zometeen de artiest met het kortste bijbaantje ooit, maar echt, nou echt het allerkortste. Eerst nieuwe muziek.

Believer. Zometeen hoor je hier Lady Gaga en Born This Way. Even over bijbaantjes. Wat heb jij gedaan? Ik heb wel eens pakketten gevuld die ze bij tankstations verkochten. Met chippies en blikkies en dingetjes. Die moesten dan allemaal ingepropt worden. Ja, ik vind het soms echt heel lastig om voor te stellen dat artiesten ook gewoon ooit een bijbaantje hebben gehad. Bruno Mars, die heeft ooit een probleem gehad met zijn inkomen. Daar vond hij dan heel snel een oplossing voor. Hij kon namelijk ergens DJ worden. Ja, hij was toch al muzikaal en een draaitafel met een goed gevulde USB-stick. Die kon hij heel makkelijk lenen van een vriend. Nou, sneller rijk worden kan bijna niet. Alleen, weet je hoe lang die DJ is geweest op die locatie? 30 minuten. 30 minuten. Hij kon er echt helemaal niks van. En was ook nog elke keer druk met de dames en het flirten en zo. Zo druk dat het dus keer op keer afliep. Stil werd, omdat het liedje uiteindelijk afliep. Muzikaal gezien is het uiteindelijk wel goed gekomen met zijn carrière. Maar op een heel ander vlak. Hij is gaan zingen en dansen. En hitscoren.

Lady Gaga bij Q Music Born This Way. Zometeen Thomas Gray en Rumors. En mocht je nou heel veel trek hebben, heb ik een belangrijke mededeling voor je. Ik zou vast maar eens even nadenken wat je zometeen gaat bestellen. Want ik speel misschien wel met jou de drive-thru quiz. Eerst nog even naar Teddy Swims. Ja, weet jij dat hij ooit een opleiding deed voor kapper? Ja, de jaren voordat hij in de studio zat, bracht hij door met een schaar en kam in zijn hand. En hij was er ook nog eens een keertje heel goed in. Stiekem was hij gewoon de beste van zijn studiejaar. Uiteindelijk was het zijn vader die tegen hem zei: jongen, moet je daar niet gewoon mee kappen? Ja, en gewoon lekker de studio in gaan. Nou, toen is hij dit soort liedjes gaan boetseren. Teddy Swims, Pacuumse.

0: Zeker weten, het is woensdagavond. Mocht je op dit moment nou een groot hongertje hebben en heb je zin in wat lekkers, dan ben je hier helemaal aan het goede adres. Want zometeen de drive-thru quiz. En het enige dat je hoeft te doen is even in de auto te stappen en nu naar een drive te rijden. Of het zou kunnen zijn, misschien beter wel gewoon. Ik zou zeggen, bedenk maar even goed wat je zometeen gaat bestellen. Want het zou dus kunnen zijn dat ik met jou de drive-thru quiz ga spelen. Dat je hem wint en dat ik dus alles dat er op je bonnetje staat ga betalen. Nou, en dat is een aanbieding, die kan je niet afslaan. Ben je onderweg of ben je in de buurt van een McDrive, of misschien woon je wel in de buurt, dan kan je nog heel even snel in de auto springen. Stuur dan even naar welke McDonald's je rijdt en wat je zometeen graag wilt hebben. Dan ga ik je bellen. Dan spreek je. Is er nog iets waar we nog rekening mee moeten houden, Thomas? Eigenlijk.
1: Je auto moet kunnen toeteren.
2: Hey Mattie.
3: Hey Marieke.
2: Wij zijn nog een week samen te horen op de radio. En het leuke is, wij hebben ook nog een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
3: Aflevering 1 staat nu online. En daarin hoor je bijvoorbeeld hoe Marieke dacht dat wij gingen zoenen, terwijl ik andere ideeën had.
2: Morgen is aflevering 2 te beluisteren. En daarin hebben we het, Mattie, onder andere over jouw lang gekoesterde wens. Jij wil altijd naar Tsjernobyl.
3: Klopt.
2: Ja, maar wij willen allemaal helemaal niet naar Tsjernobyl.
3: Niemand wil mee.
2: Ik moet helemaal niet denken aan Tsjernobyl.
3: Ik ga dat wel doen in mijn nieuwe ochtendprogramma.
2: Ja, maar oh, ja. Echt?
3: Annemarie, we gaan nog naar Tsjernobyl.
4: We gaan naar Tsjernobyl. Ja.
3: Je kan de podcast vinden op qmusic.nl en in je favoriete podcast-app.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
3: ik red me wel hoor.
2: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
0: Hallo.

0: week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!
12: Voor die

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Joey van der Velden.

0: Monsters and Men bij Q Music. En Little Talks. Zometeen een ander mooi liedje. All I need is the great expectation.
1: Sienna Spyro. Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De Drive-Thru Quiz.
0: Eerst zeg ik goedenavond tegen Jackie en Sherpa. Welkom in de show.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Hoi.
0: Hi. Welkom bij...
3: Eén tel, Q Music. Ik moet even afrekenen.
0: Oh.
3: Wacht even.
0: Eén tel, we wachten.
3: Eén tel.
0: Is het Sherpa of Jackie die moet afrekenen?
3: Ja, gedaan. Dankjewel.
0: Oké, prima. Paolo.
3: Ben ik weer.
0: Jackie, ik begin even bij jou. Waar sta je in de drive-thru en wat ga je bestellen?
3: Ik sta in de drive-thru bij de McDonald's in Doetinchem.
0: Ja.
3: En ik ga een single Big Tasty menu bestellen. Een cheeseburger met frietjes en de popcorn McFlurry.
0: Zalig. Sherpa, jij hebt, als het goed is, net afgerekend...
3: Ja, klopt.
0: Hoi. Hi, waar sta je in de drive-thru en wat heb je dan afgerekend? Wat heb je besteld?
3: Dankjewel. Ik heb voor €23 en een beetje besteld.
0: Oké.
4: Ik heb een happy meal besteld.
0: Ah, precies.
4: En twee milkshakes, maar
0: ik denk dat...
4: Jackie was degene die net afgerekend had.
0: Oké, het is een beetje rommelig nu. Ik denk dat de namen op het scherm voor mij dat die verkeerd omstaan. Dus even kijken. Sherpa, waar sta jij in de drive-thru dan?
4: Ik sta in Leiderdorp.
0: Oké, en wat heb je besteld?
4: Een happy meal en twee milkshakes.
0: Ah ja, precies. Nou, dat is mij helemaal duidelijk. Oké, nou, de bestellingen, daar zit het wel goed mee. We gaan de quiz spelen. Jullie krijgen 3 vragen. Wie de meeste goede antwoorden geeft, die wint zijn of haar een bonnetje. Als je antwoord wil geven, dan moet je even toeteren. Degene die als eerste toetert, mag ook antwoord geven. Heb je het fout, gaat de punt aan de overkant. En ja, van de winnaar ga ik het hele bonnetje betalen. Zo simpel werkt dit spel. Jackie, we missen nog één ding. Roept u maar, wat missen wij?

0: Weet ik veel.
1: De toeter, toch, of niet?
0: Oh ja, tuurlijk. Nu moet ik toeteren.
1: Toeter even.
0: Oké, okay, wacht even. Ik denk dat mensen gaan kijken.
1: Ja. Nog één keer.
0: Nog een keer?
1: Ja, ja, nog een keer.
0: Oh, wacht even dan.
1: Ja, langer, want anders hoor ik het niet.
0: Oh ja, wacht even. Ik doe het raam even los en dan kan je het horen, ja?
1: Even los, ja.
0: Eén moment.
1: Ja, dit is net aan beter. Dit wordt goed. Sherpa, wat heb jij daar tegenover? Wat voor toeter heb jij?
2: Eentje van een Peugeot.
1: Ook zacht, hè? Doe nog eens. Ja, kijk, dat willen we horen. Oké, okay, we gaan beginnen.
3: De drive-thru quiz.
1: Dit is de allereerste vraag. Handen bij de toeters, weet je het antwoord. Druk af. Vraag 1. Wat is de meest verkochte spelcomputer ooit? Is dat A, de Nintendo DS, B, de PlayStation 2 of C, de Xbox 360? Sherpa, die was er echt meteen bij, roept u maar.
2: De Xbox.
1: Nee, dat is niet goed. Goede antwoord is PlayStation 2, meer dan 160 miljoen. Jackie, je hebt een punt.
0: Yay!
1: Nog helemaal niks gedaan. Dit is vraag 2. In welke serie volg je de nerd Sheldon, Howard en ook buurvrouw Pen? Ja, ik heb... Ja, duidelijk, duidelijk, Sherpa. Duidelijk. Ik had nog meer keuze, hè? Die kan je nog afwachten, of weet je het?
2: Nee, de Big Bang Theory.
1: En dat is inderdaad helemaal goed. Ja, puntje gescoord. 1-1. Dat is wel leuk, toch?
0: Nou, ik had liever 2-0 gehad.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar dit houdt het wel zo spannend natuurlijk. Het is wel een quiz.
0: Dat is waar.
1: Oké, okay, nou, vraag 3 dan. Het spant erom. Welke artiest staat al 26 weken in de top 40 met Turn the Lights Off? Toeter maar. Oh, ik heb nog meer keuze. A, Shanna Spyro, B, Hugel of C, Just A? En nu blijft het volledig stil, want jullie beiden denken waarschijnlijk... ja, als die andere het nu fout heeft, win ik.
0: Dat?
1: Welke artiest staat al 26 weken in de top 40 met Turn the Lights Off? Shanna Spyro, Hugel of Just A? Oeh, turn the lights off. Ja, Sherpa.
2: De tweede.
1: Hugel?
2: Ja.
1: Dat is... niet goed, Jackie, je hebt gewonnen! Ja, zeker. Sherpa, ik ga van jou afscheid nemen.
2: Ja, ik heb wel
1: lekker. Laat het je smaken en rij voorzichtig. Jackie, roep nog even één keer, wat heb je besteld?
0: Ik heb een cheeseburger met frietjes en een McFlurry popcorn en een single Big Tasty menu met cola en frietsaus.
1: En het fijne is, Q Music en McDonald's die gaan je bestelling betalen.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.

0: gaan we Pimpelpetje spelen. Maar Pimpelpetje zit er niet meer in. Ook vanavond niet.
1: Ja, maar kan je morgen even een plaat minder draaien dan?
0: Ik ben er morgen niet.
1: Ah, nee, meen je dat serieus?
0: Eén Pimpelpetje.
1: Eén Pimpelpetje.
2: Iets dat je mee kan nemen naar een festival met een K.
0: Coolbox!
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Ons CW-fotoboek is er.
22: Spannend!
21: Wat is hij mooi geworden?
22: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
21: Het voelt alsof we er weer zijn.
23: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
24: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
24: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
26: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
27: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
28: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
27: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
32: Hij is onderweg.
31: Wie?
32: Mijn nieuwe betaalpas.
0: na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis.
6: Mediamarkt.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Inmiddels 10:00 geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
11: Goedenavond. In Nepal zijn reddingswerkers nog steeds druk bezig na de zware overstroming daar. Het dodental staat inmiddels op ruim 150. Gewonden worden verzorgd en naar vermisten wordt nog gezocht. Dat zijn er bijna 600, ook veel toeristen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun steun uitgesproken op social media. Ze zeggen in gedachten bij de getroffenen te zijn. Er wordt nog druk gepraat in politiek Den Haag. Premier Jette en financiënminister Heijnen hebben het natuurlijk over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Volgens Heijnen zijn het al een heel eind.
17: Ik zie de oplossing voor me. Ik heb op inhoud ook wel die puzzel gelegd. Ik zou zeggen, dit keer is echt een 3D-puzzel. Want we zien die financiën onder druk staan. We zien de koopkracht onder druk staan. Iedereen heeft natuurlijk wensen. Dus het is echt moeilijk in elkaar te passen. Maar het goede nieuws is de puzzel valt te leggen.
11: Ja, maar er zou een discussie zijn binnen het kabinet. Als het aan D66 en CDA ligt, moet het kabinet met Pro onderhandelen over de begroting, meldt de NOS. Maar de VVD zou dat niet zien zitten om volledig over links te gaan. In Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de vierde keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel. Daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. En tot slot nieuws over Martin Meiland. Hij blijkt in april een herseninfarct te hebben gehad. Martin vertelde dat zelf bij RTL Boulevard. Het gebeurde niet lang na een auto-ongeluk met zijn dochter. Hij leek daar eerst niets aan te hebben overgehouden, maar na een paar dagen ging het ineens mis.
31: Uiteindelijk belandde ik toch in het ziekenhuis. En toen dacht ik, nou, daar ga ik. Het was naar aanleiding van het ongeluk. Ja. En er is een klap gekomen. En heb ik twee stents hebben ze ingebracht na anderhalf uur. Maar het is gelukkig allemaal goed gekomen. Nou. Ik ben zo door het oog van de naald gegaan, zei de dokter.
11: Ja, inmiddels gaat het dus weer goed met hem. En nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het uiteindelijk af naar zo'n 16 graden. Morgen begint droog, zonnig. 'S Avonds stevige onweersbuien. Het wordt morgen 25 tot lokaal 30 graden.
9: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files. Wel flitsers gezien, je krijgt de vier meest gemelde. Die staan langs de A6 Lelystad Emmeloord bij 83.6. De A16 Dordrecht richting Breda 50.0. De A28 Meppel richting Zwolle 99.5. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16.3. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister app.
32: Lars Boelen.
9: Alle avondmensen verzamelen. Dan gaan we weer een nieuwe avondshow voor de woensdag. Zometeen nieuwe muziek in Repeat of Niet. En eerst Magnetic, de Bauza.
32: Q Music.

0: Coldplay. Samen met BTS en My Universe. Het is 10 minuten over 10, dus de hoogste tijd voor...
1: Repeat. Of niet.
0: Daarin mag je mening geven over nieuwe muziek. Het is ronde nummer 3 voor Lucas en Steve. Die komen uit Limburg, hè? Ja, ik weet niet of je dit herkent, maar ik doe best wel vaak een Limburgs accent na. Klinkt gewoon gezellig. Je vindt het gewoon lekker om te doen. Ja. Ik kan het eigenlijk ook helemaal niet zo goed, maar het is ook eigenlijk het enige accentje ook een klein beetje kan. Dus ik doe repeat of niet vanavond ook gezelligst in het Limburgs. Dus ik ben benieuwd, wat vind je van het nieuwe liedje van Lucas en Steve? All I Know. Nee, ik moet dit echt niet doen. De mensen uit Limburg nu echt hun schoen naar de radio aan het gooien zijn. Die echt boos zijn. Vind je het lekker? Net als Limburgse Fly? Of vind je het niks? Nou, spreek je Limburgse mening even in. En doe dat met een audioberichtje in de Q Music app.
1: Repeat.

0: Nieuwe muziek van Lucas en Steve.
1: Repeat. Of niet.
0: Ja, Lucas en Steve komen uit Limburg. Dus ik heb net mijn allerbeste Limburgse accent nagedaan. Ik krijg ook veel vragen van mensen die vragen hoe doe je dat dan? Ik heb het eigenlijk geleerd van Henry van Loon. Luister even.
2: Wat ik kan doen is gewoon je door mijn hoofd heen spreken en dan vertellen wat ik doe als ik een Limburgs accent doe. Als ik weet, oké, ik moet een Limburgs accent doen, wat ik dan doe, dan denk ik gewoon dat ik een Mongool ben en dan gaat het vanzelf.
0: Oké. Nee, ik denk dat ik mensen nu nog bozer heb gemaakt. Bijvoorbeeld Jacqueline die zegt, Lars, jouw Limburgs accent lijkt nergens op. Goed uit Zuid-Limburg. En Lindy zei nog, hou je bek. Nou, gezellig, sfeertje zit lekker in. Het is woensdagavond. Even kijken, wat komt er allemaal binnen in de Q-Music app? De nieuwe van Lucas en Steve, All I Know. Mag die door naar de volgende ronde? Monique.
3: Ja hoor, doe maar een repeatje. Okay. Heerlijk, nazomerliedje, toppers.
4: Deze is gewoon repeat.
5: Ja, toch echt standaard. Nee, doe maar niet.
0: Oké, niet.
4: Dikke repeat.
0: Maar ja. Nou ja, eigenlijk, ja, als ik ook zie de tekstberichten die nog binnenkomen. Anne zegt repeat en Marco zegt niet hun allerbeste, maar ik zeg wel een repeatje. Hij is door, hoor. Naar ronde nummer 4, morgenmiddag 4:15 bij Wim van Helden.

Jonas Blue, Malive en Edge of Desire. Echt zo'n Ibiza-nummertje, vind je niet? Zo op Ibiza. Witte linnen broekje. Op zo'n strand, ondergaand zonnetje. Jij is raden wie er over anderhalve week naar Ibiza toe gaat. Ik? Ja, ik ga 2 dagen nog even met mijn vrienden. Ja, nou weet je wat het is? Ik ben over 2 weken ben ik even vrij. En toen ging ik kijken, waar zijn de goedkoopste vluchten naartoe? Ibiza. De goedkoopste vluchten waren naar Ibiza. Ja, dan moet je wel gaan, toch? Ik bedoel, het waren echt hele goedkope vluchten. Hotel daarentegen loop je helemaal op leeg en de rest van het eiland. Maar de vluchten waren heel goedkoop. Zometeen, tot zover mijn vakantie van me. Zometeen heb ik een mooi verhaal over een huisdier dat dood is gegaan. Hè? Ja, maar nee, het is een mooi verhaal. Eerst Damiano de Viet.

0: Hallo David. En the first time with your music. Hey, ik zag vandaag in de stories van Mattie en Marieke op Instagram. Daar zag ik dat ze een vraag hadden neergezet. Ze vroegen zich namelijk af of er wel eens iets mis is gegaan toen je moest oppassen op iemands anders huisdier. En toen dacht ik, ja, ik heb dat zeker zelf wel eens meegemaakt. Dat huisdier is toen dood gegaan. Maar het baasje heeft daar niks van gemerkt. Hoe dit is gegaan, dat vertel ik je zo. Het is een bijzonder verhaal. Midnight Sun. En ook Zara Larsson, Midnight Sun. Komt eraan.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
6: Hit it! Voor die

0: Bewust 18 plus.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk? Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Krijg nu tot 5%.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Lars Boelen.
11: Hi. Smash Mouth, hoor je zo meteen. En eerst Sarah Larsson, Midnight Sun.

Smash Mouth, All Star Bucky Music. Ik zag vandaag een story van Mattie en Marieke op Instagram. En daarin vroegen ze of er wel eens iets is misgegaan toen je moest oppassen op iemands anders huisdier. En toen dacht ik, ja, dit heb ik zelf zeker wel eens meegemaakt. Ik moet wel zeggen, ik was toen jong. Ik was denk ik een jaar of zes. Dus eigenlijk waren het mijn ouders die moesten oppassen. Op Vlekkie. Dat was de cavia van mijn nicht. En mijn nicht was toen een jaar of 12. En Vlekkie, voor jou idee, had een beetje een cognackleur met een zwarte streep erop. Gewoon een cavia, net als alle andere cavia's. Nou moet ik zeggen, dat oppassen ging eigenlijk best wel goed. Vlekkie liep ook heel vaak gewoon rond in de woonkamer. Alleen toen kwam onze buurman binnen met zijn hond. En de hond van de buurman vond het heel leuk om even met Vlekkie te spelen. En op een gegeven moment had de hond hem te pakken in zijn bek. En een beetje zoals honden dat doen, zo van links naar rechts. Ja, en dat vond Vlekkie niet zo leuk. Althans, dat denk ik, want hij heeft er niet zo heel veel meer van meegekregen, denk ik. Nee, Vlekkie was echt morsdood. Vlekkie was morsdood. Maar ja, hoe ga je dat nou uitleggen? Ik bedoel, een meisje van 12 waarvan haar cavia is kapot gebeten door een hond. Dat is gewoon niet te doen natuurlijk. Nou, wat mijn vader toen heeft gedaan, best wel slim, die is toen stad en land afgereden op zoek naar een cavia die precies leek op Vlekkie. Nou, dat blijkt best een opgave te zijn. Er zijn dus niet zoveel cognac-cavia's met een zwarte streep eroverheen. Uiteindelijk eentje gevonden die er redelijk op leek. Ja, er was ook geen andere optie. Maar ik dacht, nou ja, laten we deze maar nemen. Het enige probleem was, deze cavia was namelijk 3 keer zo groot als Vlekkie. Nou ja, toch maar gekocht. En dan komt het spannende moment natuurlijk. Mijn nichtje kwam de cavia ophalen. En het enige wat ze zei, oh, wat is Vlekkie groot geworden? Ja. En toen zeiden we, ja, Vlekkie heeft goed eten gekregen de afgelopen 2 weken. Nou ja, tot op heden hebben we dit verhaal nog nooit aan mijn nicht verteld.

gastvrij van deze week. Dit is de nieuwe van Roxy Dekker, Bare Minimum. Zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Zal ik het Bare Minimum van de Klok ook even geven, Ander? Is dat een leuk idee, hè? Oké. Vanavond minimaal in de Klok. €80. Dat is het Bare Minimum. Minimaal €80 vanavond in de Klok. Doe je voordeel mee. Het werkt als volgt namelijk. Zometeen hoor je geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat, win je niks. Die nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen we rond 10:50. En aanmelden kan zometeen al over ongeveer 6 minuten... naar Olivia Dean en nu Axwell en Ingrosso. Dit is More Than You Know bij Q Music.

0: Olivia Dean en Man I Need Back Your Music. Het is bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: Nou, kerstverse Oranje bondscoach Xabi heeft een succeswens gehad van een hele oude bekende. Je hoort zo wie.
0: Oh, dan ben ik wel benieuwd. Nou, ik denk dat het niet Johan Cruijff is. En, dat lijkt me niet. Nee. En zo meteen ook een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Het werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, win je niks. Dan zag ik een vraag binnenkomen van Michiel. Ik moet even bellen snel. Even kijken of het lukt om te pakken krijg.
2: Hallo, goeiedag.
0: Hey Michiel, met Lars van Q Music.
2: Hi, goeiedag.
0: En je had een vraag.
2: Ja, ik wil meedoen met Klok tegen de Klok.
0: Ja, dat kan als je nu het woord klok stuurt.
2: Oké.
0: Okay. Nu het woord klok met een berichtje in de Q Music app.
2: Heb ik gedaan nu.
0: Succes.
2: Thanks.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: secondlove.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
11: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
12: Het voordeel is enorm. Prijzenstorm.
11: Prijzenstorm.nl, de online familiedroogist.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Q Music Nieuws van 11 uur. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
19: Goedenavond. In Neede, in Gelderland, is vanavond een steekpartij geweest in een woning. Waarbij is een man van 23 omgekomen. Een man van 20 werd kort daarna opgepakt. Waarom er is gestoken, is nog niet bekend. In Nepal zijn reddingswerkers nog steeds druk bezig na de zware overstroming daar. Het dodental staat inmiddels op ruim 150. Gewonden worden verzorgd en naar vermisten wordt gezocht. Dat zijn er bijna 600, ook veel toeristen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun steun uitgesproken op social media. Ze zeggen in gedachten bij de getroffenen te zijn. In Amerika is een man van 35 opgepakt. Hij had in de laadbak van zijn pick-up truck een guillotine liggen. Dat is een machine waarmee je iemands hoofd in één keer kunt afhakken. Het gebeurde vlakbij het Capitool, het pand waar het parlement zit. Waarom de man een guillotine bij zich had, dat is niet bekend. En het was een bijzondere dag gisteren voor Oranje Bondscoach Xabi. Hij werd officieel gepresenteerd door de KNVB. Oud-bondscoach Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in de Spanjaard. Ze kennen elkaar al jaren. Xabi debuteerde zelfs in het elftal van Barcelona toen Van Gaal daar coach was in 1998. In een persoonlijke videoboodschap wenste hij Xabi veel succes.
20: Als trainer ken ik je minder goed, maar ook daar heb je al heel veel prijzen gewonnen. Wat moeten wij Nederlanders dan zeggen? Altijd maar kritisch zijn op selecties, op wat dan ook. Ik zal voor je duimen, Xabi. Heel veel succes.
19: Xabi maakt volgende maand zijn debuut als bondscoach tegen Duitsland in de Nations League.
18: Hij heeft er toch geen reet van verstaan, want hij is toch Spaans?
19: Nee, maar er zat ondertiteling.
18: Oh, is dat ondertiteling?
19: Ja, dat scheelt. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Morgen begint droog en zonnig. 'S Avonds is er kans op stevige onweersbuien. Tot morgen 25 tot lokaal 30 graden.
18: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met één korte vertraging. Die staat op de A2 Maarsen richting Oude Rijn. Tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel, de parallelrijbaan. De vertraging daar 10 minuten. En flitsers gezien, je krijgt de 5 meest gemelde. Die staan langs de A6. Lelystad en Emmeloord bij 83,6. De A16 Dordrecht richting Breda 50,0. De A28 Meppel richting Zwolle 99,5. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,3. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 209,3. En wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister app.
0: Music. Lars Boelen.
18: Onderweg.

0: Vicky, 25 jaar uit IJsselstein. Vicky, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jij gaat zo meteen meespelen met een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Als jij een lekker geldbedrag wint, wat ga je ermee doen?
1: Ik ga het inzetten om lekker naar Halloween Toverland te gaan.
0: Oh, dat is heel ver weg vanaf IJsselstein. Dat is helemaal in Zevenum, toch?
1: Ja, Limburg. Ja. Anderhalf uur rijden.
0: Ja. Ben je er wel eens geweest?
1: Ja, elk jaar.
0: Ja. Ja, ik ben zelf ook echt super pretparkfan. Maar ik vind Halloween altijd ingewikkeld, omdat ik haat schrikken. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik schrik dus niet zo snel. Dus ik ga heel goed op de mensen die wel schrikken.
0: Oh ja. Ja, ik ben dus wel eens daar geweest in Toverland met Halloween. Ik vond het wel heel leuk. Ik moet zeggen, ik was toen met Menno Barreveld. Die hoor je iedere ochtend vanaf 9:30 met het foute uur. En wij waren samen geweest. En Menno's tactiek, en dat is heel slim, Menno doet gewoon alsof het hem niet boeit. Dus hij loopt heel koeltjes door die spookhuizen heen. Maar ja, die acteurs denken dan, ja, maar daar valt geen eer aan te behalen. Ik loop daar als een bange kat, als een bang muisje, loop ik door die gangen heen. En dan denken ze, ja, maar dat is een goed slachtoffer, die pakken we. Snap je? Dus
1: ja,
0: dat...
1: exact. Ja, daar worden ze op getraind, hè, om die mensen eruit te trekken.
0: Ja, maar dat is dus hoe het werkt. Je moet gewoon een beetje zelfverzekerd lopen, een beetje als een coole muis. En dan komt het allemaal wel goed. Maar ja, als je daar als een bang egeltje een beetje door die gangen loopt, dan word je gepakt.
1: Ja, dan pakken ze je. Ja.
0: Leuk, Vicky. Nou, dan gaan we daar lekker voor spelen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Dat is hoe het werkt. Hoeveel geld heb je nodig voor die tickets voor Toverland? Ongeveer.
1: Ja, eigenlijk. Nou, oké, het abonnement wat ik ervoor heb afgesloten, kostte zo'n 200 euro.
0: Maar je hebt een heel abonnement ervoor afgesloten, maar ga je dan meerdere keren?
1: Ja, ik ga gemiddeld 3-4 keer per keer. En je hebt het één abonnement is ongeveer 4 keer voordat je hem eruit hebt.
0: Oh ja, dan heb je het wel snel eruit. Leuk zeg. Leuk. Ja. Nou, dan gaan we daarvoor spelen. Ik wens jou heel veel succes, beste Vicky. Daar ga je.
1: Dankjewel.
2: €57. 80 €. 102 €. 143 €. 96 euro.
1: Top.
0: Een heel voorzichtig stopje. Heel voorzichtig hoorde ik hem.
1: Stop. Ja.
0: En heel cool, heel kalm. Stop.
1: Nee, heel goed. Zo voelt het niet hoor, heel cool en kalm. Maar...
0: Nee, je klinkt heel rustig. Voor mijn idee had je alles onder controle.
1: Ja,
0: oké. Okay. Hey, 196 €, dat is een waanzinnig bedrag. Daarmee heb je dat abonnement er zo goed als uit. Lekker hoor.
1: Ja, heerlijk.
0: Hey, we gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Oh, zo. Hallo.
1: Oh.
0: Hallo. Hey, je hebt het fantastisch gespeeld. Je had niet langer moeten wachten, want dan was die ontploft. €196 zat er in de klok. En datzelfde bedrag, dat gaan we naar je overmaken, €196. Ik wens je daar veel plezier mee. Veel plezier in Toverland, Vicky.
1: Ja, dat gaat helemaal goed komen, dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Doei.
0: Morgenavond bij Joost en Quinty en bij mij spelen we weer nieuwe rondes Knok tegen de Klok. En maak je kans dus.

Heb jij je partner ook op werk ontmoet, of niet? Het is heel cliché, maar ik heb mijn partner ook, mijn vriendin, die heb ik ontmoet. Ik moest een feestje draaien in Wijchen. En zij was daar artiestenbegeleider. Nou, inmiddels begeleidt ze mijn hele leven, kan ik je vertellen. Ja, we hebben bijvoorbeeld een voorbeeld van Matty en Kiki van de redactie. Ook elkaar ontmoet op werk. En ook de drummer en de violist van Son Milieu hebben elkaar ontmoet op werk in het bandje. En verwachten nu een kindje. De nieuwe van Son Milieu, hoor je nu. Dit is Feels Part 2.

0: Kate Ryan, Desenchanté, Back Your Music. Waar ik vanavond een pasta bolo op heb. Maar die kon ik niet helemaal op, dus ik heb de laatste hapjes, ja, dat is heel zonde, maar die heb ik weggegooid. En terwijl ik bij de afvalbak stond, ontstond er een discussie met Romy van de redactie, mijn rechterhand van dit radioprogramma, over hoe ik dat moest weggooien. En we kwamen er maar niet uit. Ik heb die discussie even opgenomen. En ik ben ook benieuwd hoe jij daarover denkt. Dat gaat je zo laten horen. En ook Cameron Whitcomb komt eraan.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Lars Boelen.
10: Hi.

Camila Cabello en Havana bij Q-Music. De plek waar ik vanavond een pasta bolo gegeten heb, kon hem alleen niet helemaal op. Dus ja, het is een beetje zonde, maar ik heb de laatste hapjes moeten weggooien. En terwijl ik bij de afvalbak stond, ontstond er ineens een discussie met Romy van de redactie, mijn rechterhand van dit radioprogramma, over hoe ik dat nou moest weggooien. We hebben namelijk bij Q-Music 3 afvalbakken. Rest, papier en GFT. En ik ging met mijn bakje richting rest.

0: Jawel.
1: En brood? Mag er ook niet in. Ook bij de rest.
0: Nee, wat GFT, groente, fruit, tuin. Tuin, weet ik, planten en dingen die je hebt afgeknipt. Fruit, appel, banaan, groente. Maar niet...
1: Kruidhuis, brood, kaas...
0: Pasta, bolo is rest.
1: Nou, ik geloof het heel... Nou, ik vind het zo gek.
0: Ja.
2: Ja, ik snap het nog steeds niet.
0: Ja, ik sta hier nog wel achter, hoor.
2: Nee, het klopt helemaal niks van. Ik geloof gewoon niet dat dit echt zo is.
0: Ja, maar maar kijk. Waarom hebben ze het anders... Groente, fruit, tuin. Dan kan je toch beter zeggen...
2: Ja, maar nee, want anders noemen ze het groente, fruit, tuin, misschien ook een beetje vlees. Ja, maar dan denk je, nee, rest is rest. Is echt
0: Nee, maar luister, dan had je beter eten, dan doe je dat groente, fruit doe je weg en dan doe je eten. Dus eten en tuin. Snap je? Ze maken specifiek onderscheid groente, fruit, tuin. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, maar ik gooi daar ook een beetje vlees of zo in weg.
0: Ja, nou, ja ik niet.
2: Ja, maar ik
0: maar wie is er nou gek?
2: Zo gek?
0: Ja, maar wie is hier nou gek? Wat ben ik nou gek? Of, ja,
2: ik kan gewoon niet voorstellen dat ik in een bubbel leef. Dat, zeg maar, dat mensen geen vlees in hun GFT gooien.
0: Ja, maar ik vind het zo onlogisch als het GFT is. Groente, fruit, tuin. Het is zo specifiek. Groente, fruit en dingen uit de tuin.
2: Oké, maar stel je hebt kip in je koelkast liggen. En dat is over de datum. Dat moet je weggooien. Waar gaat dat in?
0: Rest.
2: Maar ga je dat in je prullenbak doen? Dat gaat toch stinken?
0: Ja, maar die rest die gaat bij mij heel snel vol. Dat snap je ook.
2: Gaat alles in.
0: Ja, nou ja, dan gaat het weg.
2: Hè?
0: Nou, kip gaat in rest.
2: Maar wij gaan hier niet
0: gaat
2: uitkomen.
0: In GFT. Nee, we gaan hier niet uitkomen. Wat gaan we doen?
2: Poll in de Q-app. En ik wil gewoon even... Ik moet meningen horen.
0: Ja, we zijn vooral benieuwd hoe jij erover denkt. Want we gaan hier niet uitkomen. Wat denk je ervan? Ben jij team Romy en zeg je... gaat al het eten bij de GFT? Of ben je team Lars en ben je zo strikt als... groente, fruit, tuin gaat in de GFT en de rest gaat in de rest? Laat me even weten. Drop het even in de Q-music app met een audioberichtje. Ja. We willen gewoon meningen horen, want ik wil ook weten waarom dan. Want als je zegt het moet in die GFT, maar ik wil ook weten waarom hoort het dan daar.
2: En ik heb ook even een poll gestart.
0: Oh ja.
2: Van ja, pasta bolo, moet dat nou bij de rest of bij de GFT?
0: Nou, stemmen maar dan in de Q-music app zo meteen de uitslag. Ja. Nou, dat kan me haast niet voorstellen. Nee. GFT is niet al het eten. Dat is gewoon...

0: Erasmus by Q en In the Shadows, waar inmiddels een hevige discussie is losgebarsten. Hoort pasta bolognese nou, als je het weggooit, bij GFT of restafval? Roman van de redactie, jij denkt?
1: Ja, GFT, 100%.
0: Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik stond vanavond bij de restenafvalbak, omdat ik dacht, ja, GFT, groente, fruit, tuin. Dat is geen vlees, dat is geen pasta. Dat hoort daar niet in thuis. En daar was ik echt van overtuigd, nog steeds trouwens. Maar jij denkt, nee. Ook het eten moet in die GFT-bak.
1: Tuurlijk, ik gooi dat allemaal gewoon in die GFT-bak.
0: Wij komen hier niet uit. Er is een polletje gestart in de Q-Music app. Nou ja, we kunnen de uitslag nu al brengen. Even kijken. Ongeveer 79% zegt dat het in de GFT-bak moet.
1: Ja.
0: Nou moet ik daar wel een kanttekening bij plaatsen dat ook, de poll is natuurlijk geen waarheid.
1: Nee, klopt.
0: Ik bedoel, ChatGPT maakt ook wel eens fouten.
1: Ja, maar het stelt me toch gerust dat meer mensen denken zoals ik. Want er komen ook heel veel appjes binnen van mensen. Het is echt ook in de Q echt behoorlijke discussie. Ik moet zeggen, het is echt verdeeld.
0: Ja, maar ik vind het dus inderdaad heel verdeeld. Oké, we pakken er even een paar bij. Bijvoorbeeld Alana.
2: Wat een heerlijke discussie op de woensdagavond. Na voor mij een hele drukke avonddienst.
0: Ja.
2: Maar ik ben echt helemaal team Romy.
0: Och.
2: Want zelfs in de gemeente waar ik woon staat op de afvalkalender GFT plus E. Dus groente, fruit en tuinafval plus etensresten.
1: Kijk.
2: Dus ik ben team Romy. En bij mij gaan de etensresten in de GFT-bak. Groetjes, fijne uitzending.
0: Ja, maar dus ook kip en zo. Ik snap dat gewoon niet.
1: Ja, gewoon etensresten.
0: Ik vind het zo onlogisch. Nou goed, Sebastiaan, die zegt wat anders.
3: Ja, ik ben toch ook serieus team Lars, hoor.
0: Ja.
3: Want dat groente, fruit en tuinafval, het woord zegt het al. Wanneer moet je dan je vleeswaren in de groente, tuin en fruit?
0: Hoort daar niet.
3: Afval?
0: Hoort daar niet. Nee.
3: Dat gaat gewoon bij de rest.
0: Precies. Dat is
3: dus
0: rest.
3: Ik ben helemaal voor. Je
0: Super.
3: Bent niet gek.
0: Dankjewel. Even kijken, Manfred.
4: Goedenavond. Als je even gaat googlen wat er in de GFT-bak staat, staat ook gewoon in dat de etensresten ook in de GFT-bak mogen. Dus Romy heeft in dit geval gelijk.
1: Wat super.
0: Nee, want we hebben ook nog Gordon.
5: Het kan beide, maar officieel is het rest.
0: Zie je?
1: Huh?
5: En geen groente, tuin of wat dan maar ook.
0: Ja.
5: Dus ik zeg rest.
0: Rest. Jeetje. Het is rest. Het is gewoon rest. Pasta bolognese is restafval, geen GFT. We hebben Arjan.
1: Ja, klopt, want dit is een eindeloze discussie. En Arjan die moet ons even helpen.
0: Het land is verdeeld. Arjan, goedenavond.
6: Goedenavond, Lars.
0: Ja, jij gaat nu ons duidelijkheid geven. Want, even voor duidelijkheid, wat doe jij voor werk?
6: Ik werk bij HVC in Dordrecht, dus ja, ik heb er een klein beetje verstand van.
0: Ja, HVC, dus afvalinzameldienst.
6: Juist, inderdaad.
0: Nou ja, zeg het maar. Wat doe jij thuis zelf? Laten we daarmee beginnen.
6: Ik probeer het allemaal zo goed mogelijk te scheiden. Dus gewoon etensresten bij de GFT.
1: Kijk, want dat mag.
6: En zo hoort het.
0: Het hoort, dus etensresten horen bij de GFT. Ook als het vlees is of pasta of wat dan ook.
6: Ja, zodra de verpakkingen er maar af zijn.
1: En eierschillen bijvoorbeeld?
6: Ook.
1: Maar wat dan niet? Waarvan zeg jij, die fout maken veel mensen dat ze dat er wel bij gooien?
6: Zodra de verpakkingen er nog om zitten, dan moet je het zeg maar bij de restafval gooien.
1: Ja, precies.
6: Ja.
1: Lekker.
6: Ja. Overtuigd?
1: Ja, ik ben ontzettend overtuigd, Arjan. Dank je wel.
0: Ik vind het moeilijk om te accepteren, Arjan. Maar ja, ik moet het van jou aannemen. Jij werkt bij de afvalinzameldienst in Dordrecht. Dat kan eigenlijk niet anders. Dus Nou, bedankt voor je expertise, Arjan.
1: Ja, dank je wel.
6: Fijne
1: avond. Eén vraag nog, Lars. Ga je het nou anders doen?
0: Vind ik moeilijk, hoor.
1: Ja, want ik vind jou namelijk niet zo'n type die dan nu denkt, nou, dan ga ik het nu allemaal netjes bij het GFT gooien.
0: Heel erg tegen mijn gevoel in.
1: Ja, houd gewoon een keer je standpunt. Ook al heeft Arjan nu gezegd van niet, zeg maar, dat je eigenlijk ongelijk hebt. Dan denk jij, boeien.
0: Er is maar één oplossing.
1: Wat dan?
0: Altijd je bordje leeg eten.
1: Oh.

0: Peter Gene Hernandez. Oftewel Bruno Mars en Risk It All bij Q-Music. De plek waar we de nieuwe dag niet goed, maar fout gaan beginnen. Met een liedje uit het foute uur. Dat gaan we doen over ongeveer anderhalve minuut. En dat doen we met deze van ABBA. Chiquitita. Ja, dat is lekker, hè? Chiquitita. Een lekkere tongbreker. Moet je eens even proberen 10 keer achter elkaar te zeggen. Chiquitita. Chiquitita, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Je hoort hem zo meteen.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
8: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes!
15: Esso, omdat elke rit telt.
0: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
17: Goedenacht. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
0: En op de weg is het lekker rustig. Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel flitsers gezien. Je krijgt de 5 meest gemelde. Die staan langs de A6 Lelystad Emmeloord bij 83.6. De A16 Dordrecht Breda 50.0. De A28 Meppel richting Zwolle 99.5. De A30 Barneveld richting Ede bij 16.3. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle staan ze bij 209.3.
18: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start. Music.
19: Lars Boelen.
0: Officieel donderdag 27 augustus 2026.

0: ik zit te denken, je zal je openingsdans van je bruiloft maar op dit nummer doen. 5 minuut 15. Dat is lang, hè? De foute start van deze donderdag 27 augustus 2026. Je hoorde ABBA en Chiquitita. Dan moet ik eventjes gaan bellen met Phoebe. Want Phoebe luistert eigenlijk altijd naar dit radioprogramma. En Phoebe is misschien wel de grootste fan van Mark Ember van Nederland. Ze gaat al zijn concerten af, niet alleen in Nederland, ook in het buitenland. Dus ik moet er even bellen, want ik heb goed nieuws voor haar.
1: Hallo, met Phoebe.
0: Ja, Phoebe met Lars van Q Music.
1: Oh, gooi Lars.
0: Hey Phoebe. Ja, ik denk, ga je even bellen.
1: Dat mag.
0: Want ik ga zometeen naar Bibi Rexha en Faithless Mark Ember voor je draaien.
1: Ah, je bent geweldig. Ik ga luisteren.
0: Belong Together, hoor je zo.
1: Doei.

0: belong together.
1: En dan nu een experiment.
0: Ja, we kunnen het nog steeds wel scharen onder een experiment, toch, Romy?
2: Ja, weet je wel, want ja. We zijn een nieuw spelletje aan het proberen.
0: Het spelletje heeft nu de werktitel. Ik vind het wel een goede. Dit zou wel eens de definitieve titel kunnen worden, hoor.
2: Dat
0: maar,
2: denk ik ook.
0: De titel is nu Wie geloof je? Wie geloof je? En het werkt als volgt, Romy.
2: We hebben allebei een voorwerp, althans. Ja, ja. Eén van ons heeft dat voorwerp echt. De ander die heeft eigenlijk niks. En jij moet dus raden, wie geloof je? Wie heeft dat voorwerp echt in handen?
0: Ja, en wie liegt er?
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk, en heb je het goed? Dan win je één van de voorwerpen. Mag je kiezen, hè?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Of niet?
2: Ja,
0: of
2: is prijs dat moeten we nog bepalen, ja. Weet ik niet. Want misschien is het ook wel lekker dat je van tevoren weet wat je kan winnen.
0: Ja, ja, dat is ook weer zo, ja. Ja.
2: Maar ja, wat gaan we dan weggeven?
0: Iets met een leugen, iets met. Is dat leuk? Iets met leugens of iets met waarheid, of snap je?
2: Oh ja.
0: Of iets weggeven met. Nou, je snapt, we zitten nog in een experimentele fase, dus we zijn er nog niet helemaal over uit.
2: Nee.
0: Althans, het spelletje is in ieder geval wel leuk, denk ik. Dus als je mee wil doen, zometeen met een nieuwe editie van Wie geloof je? En denk jij de waarheid te kunnen onderscheiden van de leugen? Want dat is eigenlijk wat je moet doen.
2: Ja.
0: Stuur dan nu eventjes, wat stuur je dan?
2: Meedoen.
0: Dat kwam er niet overtuigend uit.
2: Nee, ik weet het even niet.
0: Nee.
2: Ja, proefkonijn voelt ook, maar gisteren was proefkonijn. Maar ja, je bent nu, is nee. Het nog steeds proefkonijn?
0: Nee, je moet gewoon nu gewoon meedoen. Dat is gewoon leuk.
2: Ik wil meedoen in de Q-Music app.
0: Ja, stuur dan, ik wil meedoen. Ik wil meedoen in de Q-Music app en dan doe je zo meteen. Wat?
2: Ik vind dat je ook mag bellen, want misschien zit je in de auto, kan je niet appen.
0: Oh, dat mag
2: heel
0: ook,
2: verstandig. Ja. 0909-9596.
0: En anders gewoon appen, ik wil meedoen, dan bellen we jou. Dat kan ook,
2: ja.
0: Hè? Ja, oké. Okay. Nou, kom maar door, laat me weten of je mee wil doen.

0: Liquido, narcotic.
1: En dan nu een experiment.
0: We zijn bezig met een experimentje. Dat loopt inmiddels al 3 dagen, daar moeten we wel eerlijk over zijn.
2: Ja, klopt. Maar het is een beetje trial and error.
0: Ja, we zijn een beetje aan het schaven en een beetje... Hé, gaan we nou met die poll ook doen nu, of niet?
2: Ja, dat lijkt me wel. Of je schiet ook weer alle kanten.
0: Ja, sorry, maar dat bedenk ik me omdat we dat gisteren een beetje vergeten waren. Moeten we dat nu niet vergeten?
2: Ik heb hem wel klaarstaan. Zou ik hem als gewoon nu alvast
0: aanzetten? Ja, start hem maar gewoon. Ja,
2: hij staat alvast in de Q-app. Want we spelen een spelletje leugen. Of nee, nu ga ik helemaal...
0: Nee, hoe heet het spel? Wie geloof je?
2: Wie geloof je?
0: Het spel heet Wie geloof je? Ja, en hoe werkt het?
2: We hebben allebei een voorwerp. Althans, één van ons heeft het voorwerp echt in handen. De ander liegt een beetje. Ja. Die heeft het dus niet. Nee. Het is aan de luisteraar om te raden. Wie geloof je?
0: Ja.
2: Dus wie heeft het voorwerp echt in handen? Wie spreekt de waarheid?
0: En vanavond spelen we dat met Gerry.
3: Ja, hey, hallo.
0: Hey Gerry. Jij bent onderweg naar huis toe. Je hebt vanavond voetbaltraining gehad en die was om 9:30 klaar. Het is nu bijna 10:30. Wat heb je in de tussentijd gedaan?
3: Ja, heel lang douchen.
0: Ja, lekker. Ja, ja. Hé, hey, maar douchen jullie tegenwoordig met de onderbroekjes aan? Want dat is een beetje...
3: Ja,
0: maar
3: dat is daar hebben we het net nog over gehad. Luister, we hebben een nieuwe jongen, die heet Tom. Ja. Tom die durft nog niet met ons te douchen. En we weten niet waarom. En dat is een heel ding geworden.
0: Oh.
3: Ja, wij douchen al vanaf ons 4e allemaal naakt.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Dat vinden wij ook heel fijn. Heb jij op voetbal gezeten?
0: Ja, zeker. Ja, ook naakt. Naakt gedoucht.
3: Altijd,
0: ja, altijd naakt.
3: Veranderde dat op je 12e, eerlijk zeggen?
0: Nee. Dit hebben we altijd gedaan. Weet je, op een gegeven moment was ik 25 en toen hadden wij al een keeper. Die had een tampeloeres, jongen. Maar dat was iedereen, zeg maar, die hield hij gewoon ballen mee tegen. Dat was gewoon een beetje de running game. Ja.
3: Eerlijk, zo'n derde been. Dat mag helemaal niet uit.
0: Nee, precies. Die kwam af en toe ook onder zijn broekje uit. We hebben gewoon wel gewoon naakt. Maar ik dacht dat het nu... Ja, ik ben al nu al 10 jaar voetbal ik niet meer. Maar dat het nu een beetje een ding was dat we nu met onderbroeken gaan douchen en zo. Ja,
2: echt?
0: Ja.
3: Nee, dat is zeg maar... Wij zijn 33. In de generatie onder ons is dat echt een ding. En dat vind ik heel jammer, want het zorgt voor verbroedering. Het maakt het leven een stukje makkelijker als je gewoon lekker... Dus het is echt waar.
0: Ja, nee, ik vond het helemaal niet erg eigenlijk, hoor.
2: Gingen jullie dan ook dat je dan zegt, even kijken. Dan ging je voorover bukken en dan even elkaars...
0: Wat Ari was of wat?
2: Ja, gewoon inkijken dat je dan even voorover bukt.
3: Dat vind ik een hele rare opmerking. Nee, natuurlijk deden we dat
0: niet. Nee, natuurlijk doen ze dat.
2: Bij de korfbal gebeurt dat wel, hoor. Nee.
0: Nou, echt niet.
2: Ja?
0: Bij de korfbal zit ze... Nee, daar geloof ik echt geen reet van.
2: Ja, wel?
0: Bij de korfbal... Sorry, we dwalen helemaal af, maar ik wil het wel even weten. Bij de korfbal, sorry, wat was het nou?
2: Ja?
0: Kijk je in elkaars arie?
2: Nou, daar zijn ze gewoon echt met elkaar aan het kloten onder die douche, hoor.
0: Nou, sorry hoor, wat is dat voor rare sport?
2: Maar ja, we doen ook gemengd douche daar, hè?
3: Ja, nou, ik kom uit zo'n korfbalbolwerk. Dat is Dordrecht omstreken. Dat moet je uiteindelijk niet vertrouwen.
0: Nee, dat vertrouwt voor geen reet. Goed, we gaan even door. Want we zitten in een experiment natuurlijk met dat spel. Gerry, ben je er klaar voor?
3: Ja. We zijn met z'n drieën trouwens. John en Barry zitten ook in de auto.
0: Oh, Gerry, John en Barry. Oké, zijn z'n drieën. Okay. Nou, Romy, vertel maar, wat heb jij?
2: Ik heb een ventilator. En dat is een ventilator die je op je bureau neer kan zetten. Hij is best wel groot. Hij is van ijzer. Een snoer van ongeveer 2,5 meter, denk ik.
0: Ja.
2: En hij heeft volgens mij 3 standen. Ja, hij heeft 3 standen waar je hem op kan zetten. Het is een ventilator, tafelventilator.
0: Ik heb een wc-borstel. Die heb ik net hier uit de wc getrokken. Dat is echt best wel goor. Hij is toch nou ook een beetje nat. Ik heb ik heb hem wel afgedaan zo. Maar hij is nog een beetje...
2: Er zit misschien nog een stront aan.
0: Ik hou hem hier aan de zijkant.
2: Ver.
0: Hij lekt inderdaad wel nog een beetje. Het is een zilveren stang met zwarte, hoe heet dat, zwarte...
2: Ja, van die haren.
0: Haren, zwarte haren. En hij is gewoon een beetje natter. Ja, het is een wc-borstel. Ja, dat is wat het is. Nou, Gerry, John en Barry, willen jullie nog vragen stellen of weten jullie het eigenlijk al?
3: Nou ja, ik vind waar geen hin en kwart voor één leuker, maar een goed onderdeel. Nee, een grapje. We hebben vragen, jongens. Ik weet het eigenlijk niet.
4: Nee, ik geloof het wel.
3: Ik weet het eigenlijk al. Maar die wc-borstel, komt die uit de Q-Music wc of heb je die van thuis meegenomen?
0: Nee, die komt hier uit de wc. Die heb ik niet vanaf thuis meegenomen.
3: Oké.
4: Ja. Is 2,5 meter snoer niet erg veel voor een ventilator?
2: Nee hoor, dat denk ik niet. Kan je natuurlijk ook een beetje draaien en een beetje verder wegzetten, dichterbij.
3: Kan je 3 knopjes eens indrukken?
2: Mag ik dat doen?
0: Ja, van mij mag je het doen.
2: Oké, ik kan wel even een knopje indrukken. Hoor je het?
3: Dat had ook een klik met je hemel te kunnen zijn. Maar...
0: Ze heeft geen kunstgebied.
3: Nog oké.
0: Okay. Ja, nu is de vraag, wie geloof je? Wie geloof je? Wordt het Romy of wordt het mij, Lars?
3: Ja...
2: Jullie mogen even overleggen, hoor. Jullie mogen even overleggen.
4: Ja, wat denk je dan?
5: Ik ga toch voor Romy, hoor.
4: Ja, ik ga voor Romy.
5: Volgens mij overtuigend klikje.
3: Ja, ik vond het ook wel overtuigend klikje. Drie knopjes. Drie hele knopjes. Ja, dat is het.
4: Ja, dat is het ook vaak, hè, bij de ventilatoren. Ja.
3: Zijn vaak de
0: trapjes. Gerry, John en Barry, dat is goed. Ja, is goed. Ja, hoor. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, dat is hartstikke goed. Ja, en nu, inderdaad. En nu, Romy, en nu. Wat hebben ze gewonnen?
2: Ja, ik wou zeggen een ventilator, maar jij was blij van.
5: Wat? Champions League,
0: denk ik.
5: Finale Champions League.
0: Nee, finale Champions League. Nee, zelfs dat kunnen we niet. Nee, wat gaan we nou weggeven?
2: Ja, dat hebben we eigenlijk nog niet bepaald.
0: Nee.
2: Ja, prijzenpakket.
0: Kim is een prijzenpakket. Doen we die ram vol? Ja, bij deze beloofd.
5: Geweldig. Ja, mooi.
0: Oké, gaan we dat doen.
5: Ik
2: ben
5: heel
2: blij
5: mee.
2: Leuk, jongens.
0: Oké, nou, fijne avond nog, jongens. Rij voorzichtig, hè.
5: Ja, dankjewel.
2: Hé, de poll, daar hadden we toch ook niet mee.
0: Ach, zijn we vergeten? Weer die poll vergeten?
2: Nee, hij liep toch?
0: Ja, maar we hebben toch niet. Normaal is het dan toch dat je zegt van. We hadden het even moeten benoemen. Ja, maar je kan ook even meestemmen in de poll.
2: Het ging ook echt alle kanten op vanavond.
0: Wat?
2: Met het douchen en
0: ja.
2: Maar we hebben het aan het begin helemaal genoemd.
0: Ja, maar dat was toch helemaal niet duidelijk dat het hierover ging. Jij zei alleen maar start die poll. Ja. Nou goed.
2: Nou, nog een kans volgende week.
0: Laten we volgende week nog een keer doen, want ik vond hem nog niet gesmeerd.
2: Nee.
0: En we waren heel erg afgeleid met dat naakdouchen.
2: Ja.
0: Toch gek.
2: Dat Tom nog niet durft.
0: Nee, dat is bij de korfbal dat ze bij elkaar in de reet kijken.
6: Hey, Rolstaantjes hier.
7: En wij dus, Tom en Joe.
6: En dit is hem, hoor. Onze

0: staat nu op...
1: 0.
0: Hè?
1: Ja, hij stond gisteren nog op 9.
0: Staat een teller... Heb jij... Die lepels zijn net terug.
1: Ja.
0: Nou, hè?
1: Ja, het is eindelijk gebeurd.
0: Wat goed.
1: Ik liep hier vandaag naar binnen. En toen kwam ik binnenlopen. En toen keek ik naar rechts, want daar zit ons keukentje. En toen zag ik daar iemand een lepel pakken. En toen dacht ik, nu ga ik ze pakken.
0: Ja?
1: Dus ik zette mijn spullen neer.
0: Oh, je bent teruggegaan?
1: Ik ben teruggelopen naar mijn auto. Toen pakte ik mijn auto sleutel. Ik dacht, ik ga nu die lepels pakken. Toen ben ik teruggelopen naar mijn auto, heb ik die lepels gepakt. En heb ik ze teruggelegd.
0: Hoeveel waren er uiteindelijk dan?
1: 9.
0: 9?
1: 9 lepels.
0: 9 lepels. Dus de teller staat nu weer op 0.
1: En hij staat er op 0. Nou, ik ben echt trots op mezelf. Het enige wat nu is gebeurd, ik moet ze eigenlijk nog naar de afruimband brengen. Dat is weer op een andere plek. Dus ik heb ze nu even op de redactie gelegd.
0: Nou, dat gaat echt voorlopig naar die afruimband. Dan kan je natuurlijk de klok op gebruiken. Dus ik ben blij dat ze weer inpandig zijn.
1: Ja,
0: ze zijn
1: ja,
0: in ieder geval
1: dus
0: weer, zijn weer binnen.
1: Ze zijn gestolen van de baas.
0: Nee, het is dus lenen gebleken.
1: Ja.
0: Maar tellen staat op 0. Maar het zou dus. Maar waar die morgen staat, dat weet natuurlijk niemand.
1: Nee, want het yoghurtje is nog niet op. Want dus het kan zijn dat er vanavond weer even een lepeltje meegaat.
0: Zullen we even een klein applausje doen voor Romy?
1: Ja! Ja,
0: even een klein applausje.
1: Woe!
0: Geweldig.
1: Ik klap zelf ook even mee hoor, want ik ben ook trots.
0: Geweldig. Echt, het is eigenlijk gestoord van woorden dat we gaan klappen voor iemand die gewoon dingen gejat heeft en dan weer terugbrengt.
1: Nee, goed. Leend. Geleend. Het is geleend. Niet gejat.
0: Nee, fijn dat ze weer terug zijn.
1: Dankjewel.
0: Goed gedaan. Zometeen, Carol G. Siate Stuw op Jere Conocido. En eerst Eva Max.

Carol G. En Siantes tu Bierra Conocido. Hey, ik heb even een klein raadseltje voor je. Het is inmiddels 12:15 geweest. Even kijken of je nog een klein beetje wakker bent. Wat was de favoriete fastfoodketen van Michael Jackson? De favoriete fastfoodketen.

0: De nieuwe van Martin Garrix in U2 en Fireflies. Ik haat het zo erg als mensen dat doen. Dat mensen dan zo tegen je gaan... Ja, je weet wat ik bedoel. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Oh, dan kan ik mensen wel, dan kan ik ze wel neerschieten. Zo verschrikkelijk vind ik het.
1: Zo, nou doe je rustig.
0: Nou ja, neerschieten, ik heb geen pistool. Maar gewoon een klap, maar een klap geven. Nee, oké. Okay. Ik zat net gewoon eventjes serieus voor me uit te kijken. En dan zit Judith zo gebaar te maken, weet je, met de vinger zo. Dat je moet glimlachen. Laat me gewoon even, zeg maar, mijn gezicht zijn. Ik hoef niet altijd in de plooi. En dan gaan mensen dat... Ja, sorry, ik vind dat zo... Ik moet even lachen. Hoezo moet ik lachen?
1: Nee,
0: voor wie?
1: Maar wacht even, dit gaat de verkeerde kant op. Jij moet niet lachen, maar je was net was je heel erg aan het lachen om Romy en mij. Was je heel vrolijk, was je net.
0: Ik was gewoon heel even serieus even aan het kijken. Dan ga jij dat nee, gebaartje maar, doen, ja, nee, lachen. Ik
1: was, nee.
0: Ja, sorry hoor.
1: Ik moest gewoon even weten of het wel oké was, alles met jou.
0: Ja, alles is oké.
1: Oké, ja, daarom dacht ik
0: even
1: van...
0: Een serieus gezicht.
1: Ik maakte even gebaar van, kan je nog lachen? Of zeg maar, is
0: oh,
1: het
0: was een vraag, kan
1: ja,
0: je nog lachen?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje van, kan je nog vrolijk zijn?
0: Nee, ik ben zeker vrolijk.
1: Oké, dan ben maar, ik blij.
0: Ik was gewoon even serieus voor me uit aan het kijken. Dat is gewoon mijn resting bitch face.
1: Ja, die heb je wel, ja.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is niet erg.
0: Nee.
1: Dat moet je ook accepteren.
0: Zo is het. Zometeen een nieuwe nachtwedstrijd.
1: Een nieuwe nachtwedstrijd. Elke week ben ik op woensdag, donderdagnacht start ik een wedstrijd. En de vraag is...
0: Sorry, mijn telefoon viel bijna uit mijn handen. Dus ik schrok een beetje. Ik zie jou... Ach, jij moet ook op alles reageren wat er gebeurt. Dat vind
1: ik
0: echt zo erg een proces.
1: Paniek in jouw ogen.
0: Mijn telefoon valt bijna uit mijn handen. Dus ik schrik even ervan. En jij moet het gelijk weer benoemen. En je bent midden in je verhaal. Dat stopt dan weer. En het wordt allemaal zo stroperig. Mijn god, Judith Eijk.
1: Nou, ik durf niks meer te zeggen.
0: Nou, vertel nou even.
1: Ja, oké. Okay. Ik doe de nachtwedstrijd elke week. Daarin ben ik op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. En deze nacht ben ik op zoek naar de luisteraar die de meeste opslag in gebruik neemt. Hoe check je dit? Ga naar instellingen. Ja? Ga je naar algemeen.
0: Algemeen.
1: iPhone-opslag.
0: Dat is alleen voor mensen met een iPhone.
1: Ja, ik heb ook de mensen met een Android.
0: Ja, dus.
1: Dus rustig aan, even rustig.
0: Okay.
1: Wat doe je dan? Dan ga je naar, even kijken hoor, ik heb het opgeschreven. Dan ga je naar instellingen. Batterij en apparaatonderhoud. En dan opslag. Nou, en er staat erbij hoeveel gigabyte je gebruikt.
0: Ja.
1: Hoeveel is dat?
0: Ja, echt veel. 500. Nee, sorry. 405.
1: 405
0: gigabyte. Ja, ik kan 512 opslaan.
1: Oh.
0: En ik heb 405. Is dat veel? Ik heb nog best wel wat over, toch? Ik heb nog 100 nog wat over.
1: Mop, ik heb 128 wat ik kan gebruiken.
0: Ja.
1: En ik heb 117.
0: Ja, ik zit ook te kijken waar het naartoe gaat. Maar het gaat allemaal. Ja, ik heb een GoPro. Dus, en ik, blijkbaar heb ik al die filmpjes heb ik daarin opgeslagen. Dus dat is helemaal vol met.
1: Jeetje, Mina.
0: Allemaal vakantiefilmpjes. Nou ja, het zal wel, ja. Ja, ik ruim dat niet op. En WhatsApp ook veel hoor. Bij de 60 giga WhatsApp. Dat is veel.
1: Nou, dat is,
0: ja, dat is allemaal
1: normaal.
0: Foto's, denk ik. En zo.
1: 60?
0: En zooi. Vooral heel veel zooi, denk ik. Nou. Ja, en ook, ik heb ook ongeveer 50 giga aan WeTransfer. Dus video's en foto's die ik heb gekregen. Ja, nee.
1: Ah, ik denk dat jij het zou winnen als je zou meedoen.
0: 500, wat zei ik nou? 405 gigabyte aan geheugen heb ik gebruikt nu op mijn iPhone.
1: Ja, ik 170 gebruik nu. Nou, laat even weten met een berichtje in de Q-Music app hoeveel gigabyte je in gebruik hebt. Ik zal het meteen nog even uitleggen hoe je het kan opzoeken.
0: Ja, er zijn dus de meeste. We zijn op zoek naar de meeste. Dus kom maar door. Stuur jouw getal. Hoeveel gigabyte aan geheugen heb je in gebruik op je telefoon? En een berichtje in de Q-Music app.

0: van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goeienacht. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. En Algerije wordt geteisterd door bosbranden. Er zouden er nu bijna 40 woeden verspreid over het land. Er zijn ook al zeker 12 doden gevallen door die branden. In meerdere delen van het land moesten mensen geëvacueerd worden, maar de reddingsdienst noemt geen aantallen. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dan de Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel flitsers, op andere de A6 en Lelystad richting Emmeloord. Daar staan ze bij 83,6. De A16 Dordrecht richting Breda bij 50,0. Dan de A28 Meppel richting Zwolle, oppassen bij 99,5. En ze staan ook te flitsen bij de A30 Barneveld richting Ede bij 16,3. Met zometeen de nummer 1 uit de top 40, Die Die en Lady Gaga, die afgelopen weken rechtszaak heeft gewonnen

De nummer 1 uit de top 40, Die Die bij Q. Staat die aankomende vrijdag weer op de gouden plek? Dat hoor je bij Domien tussen 2 en half 6 in de top 40. Ja, dan door naar een hit van vorig jaar. Lady Gaga en Abracadabra. En Lady Gaga heeft afgelopen week nog even iets te vieren gehad. Ja, ze heeft namelijk een rechtszaak gewonnen en dat tegen een surfplankbedrijf. Ja, dat bedrijf gebruikte al jaren de naam Mayhem en was daar niet zo blij mee toen Lady Gaga haar album vorig jaar ook Mayhem noemde. Ze stapte dus naar de rechter omdat ze bang waren dat mensen zouden denken dat Lady Gaga en het surfmerk iets met elkaar te maken hadden. Maar goed, de rechter die vond dat wel wat ver gezocht, heeft de zaak ook afgewezen. En heel eerlijk, ik zou als surfmerk bijna denken, nou, is toch gratis reclame. Je deelt een naam met een van de grootste popsterren ter wereld. Maar goed, het zal wel, ja. Ja, Lady Gaga kan haar albumnaam dus gewoon blijven gebruiken. En gelukkig maar, want op dat album staat ook deze. Dit is Abracadabra by Q.

Q-Music en Black Velvet dus, ja. Soms zou ik echt willen dat ik heel veel verschillende talen kon spreken. Dat lijkt mij zo leuk, dat je bijvoorbeeld in het buitenland bent. Mensen zien meteen, oké, jij bent een toerist. En dan denken ze, nou, die verstaat ons toch niet. Dus we beginnen onderling gewoon lekker te praten met elkaar. En jij staat daar dan een beetje, totdat je ineens zegt, ja, hallo, ik versta jullie gewoon in de taal van wat ze spreken. Dus in perfect Italiaans of Spaans of weet ik veel wat. Dat lijkt me echt heerlijk. En ik heb dat dus ook altijd een beetje bij mijn nagelsalon. Daar kom ik dus zo eens in de 3-4 weken. En je doet de deur dan open en je hoort dan meteen Chinese muziek door de speakers. Nou, er werken allemaal van die lieve Chinese vrouwen. En ze zeggen je vriendelijk gedag, ze doen ook prima Engels. Maar onderling praat ze natuurlijk gewoon Chinees. En vandaag was ik er ook weer en ik weet niet waarom, maar ik had het gevoel dat ze het over mij hadden. En dat er wordt wat gezegd. Weet je, dan wordt iets gezegd in Chinees tegen elkaar. En dan kijken ze mijn kant op. En dan moeten ze een beetje lachen. En ik zit daar ondertussen wel met mijn handen onder de lamp. En dan denk ik, ja, leuk dat jullie wat jullie allemaal zeggen. Maar volgens mij gaat dat over mij. En misschien hadden ze het helemaal niet over mij. Maar het lijkt me dan gewoon superleuk om dan in één keer toch te kunnen praten tegen hun in dezelfde taal. Ik zou het toch graag willen weten. Dus ik denk dat ik maar eens een taalkursus moet gaan doen. Al begin ik dan wel met Frans, want dat vind ik persoonlijk toch de mooiste taal om te horen. En toevallig komt deze artiest ook uit Frankrijk, Willy William, samen met Chris.

0: De alarmschijf van deze week, Roxy Dekker en Bare Minimum. Het is woensdag op donderdagnacht. Dat betekent eigenlijk maar één ding. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Even simpel en kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Vorige week was ik op zoek naar de luisteraar met de meeste piercings ooit gehad. En toen sprak ik Patricia. Zij had een piercing op een wel heel intiem plekje. Als je begrijpt wat ik bedoel. En ik was toch even nieuwsgierig. Hey, en dan ben ik toch even benieuwd. Ja, ik ben te nieuwsgierig. Maar geeft dat, een extra dimensie in de slaapkamer?
1: Dat kan. Het kan. Het is niet standaard, ja. Als je er leuke dingen mee doet, dan kan dat wel.
0: Het kan wel. En ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee.
1: Ja.
0: Ah, ja, oké. Okay. En heb je er dan een ringetje in? Want ik zit even te googlen nu.
1: Nee, ik heb een staafje.
0: Oh,
1: een
0: staafje. Ja. Oh, zeg maar, ik krijg gelijk helemaal dat gevoel ervan als ik dit zie. Maar ja, het ziet er wel. Ik zit nu een beetje plaats. Ik vind het er wel mooi uitzien. Dat wel.
1: Ja, dat vond ik ook.
0: Ja, deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer heeft het te maken met ruimte, met opslag, met je mobiel. Ja, ik ben op zoek naar de luisteraar met de volste telefoon. Oftewel, de luisteraar met de meeste opslag in gebruik. Nou, hoe check je dit? Oké, heb je een iPhone? Pak hem er even bij. Zometeen doe ik de Android, maar eerst hebben we de iPhone. iPhone, ga je eerst naar instellingen. Dan ga je naar algemeen. En dan zie je iPhone-opslag. En dan zie je bovenin hoeveel gigabyte je in gebruik hebt. Nou, geef dat dan even door met de berichting in Cumulus Gap. Samsung, jij gaat naar instellingen. Dan ga je naar batterijapparaat onderhoud en dan naar opslag. Nou, stuur me even een berichtje hoeveel gigabyte dat bij jou is. Want wie weet wil jij de titel winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. En een goed gevuld Q-prijspakket. En de teller staat nu gewoon op nul. Hè? Dus stel je voor dat je 1 gigabyte in gebruik hebt. Gewoon lekker appen. Het is nacht, weinig mensen. Helemaal prima. Want als er niks binnenkomt, kan jij gewoon de winnaar zijn. Peace.

0: Som Jij bij Q en Dark Before the Dawn. 128 gigabyte zou gemiddeld gezien voldoende moeten zijn op je telefoon qua opslaggebruik. Nou goed, boeien wel het gemiddeld is. Ik ben op zoek naar jou, want deze nacht tijdens de nachtwedstrijd ben ik op zoek naar de luisteraar met de volste telefoon. Oftewel, de luisteraar met de meeste opslag in gebruik. We zitten in ronde nummer 1. En allereerst gaan we naar Wiesje. Goeienacht.
1: Ja, goeienacht.
0: Goeienacht, Wiesje. Hey, om even te beginnen, hoeveel gigabyte gebruik jij?
1: Ik heb 59,79 gigabyte.
0: Ja, 59, dus laten we zeggen 59,8. Laten we hem even een beetje afronden.
1: Ja.
0: 59,8 heb je gebruikt. Dat is minder dan het gemiddelde. Dus dan heb jij best wel een opgeschoonde telefoon eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja, ja. Hey, ja, want toch? Ben jij meer een apper of ben je meer een beller?
1: Appen toch wel.
0: Meer een apper. Ja, oké. Okay. Ja. Liever niet bellen.
1: Wel bellen, maar dan veel minder, zeg maar, als appen.
0: Ja, precies, precies. Hey, en ik ben even benieuwd. Wat is jouw achtergrondfoto op je mobiel? Dus de eerste foto die je ziet als je je telefoon aanklikt.
1: Dat zijn bloemen.
0: Oh, oké. Okay. Is dat een tekening of is dat echt aan het echte bloemen die je zelf gemaakt hebt? De foto.
1: Eerst de zee, zeg maar, en dan de bloemen. Dus eerst zie ik eigenlijk de zee.
0: Ah,
1: zee
0: okay.
1: Die ik zelf heb gemaakt, zeg maar.
0: Oh,
1: met voetstappen in het zand, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Is het een soort van vakantiefoto dan?
1: Ja, klopt.
0: Kijk. Hey, Louise, of Wiesje moet ik zeggen. We hebben nu 59,8. Er gaat wel iemand overheen al.
1: Oh.
0: Dus dat is jammer, maar ik wil je wel ontzettend bedanken voor het leuke gesprek.
1: Ja, graag gedaan hoor.
0: Hey, fijne nacht hè.
1: En fijne uitzending.
0: Dankjewel. Ja, want we gaan door naar Rick, want Rick heeft zich al gemeld. Hij gaat er namelijk overheen. Rick, hallo.
2: Hallo.
0: Hey, jij gaat er dik overheen. Want we zitten net op, laten we zeggen, 60 gigabyte. Hoeveel heb jij in gebruik?
2: 103 gigabyte,
0: oké. En wat is het meeste wat je gebruikt dan?
2: De meeste zit in de foto's, video's.

0: actielijstjes en een beloningssysteem voor taakjes die je in huis kan doen.
1: Oh, wauw. Oh, dat klinkt wel echt dit klinkt fantastisch eigenlijk.
0: Ja.
1: En wat, hoe heet deze app, zei je?
0: Quiddo.
1: Quiddo?
0: Ja.
1: Oh, oké. Dus die kan je helemaal synchroniseren met elkaar en dan kan je dat helemaal overzichtelijk thuis. En in je mobiel heb je dan eigenlijk helemaal alles op een rijtje.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Ja, wat top. Hey, Rick, 103 gigabyte, dat is een mooi getal, mooi aantal. Je zit natuurlijk in de eerste ronde. Ik ga sowieso nog een ronde doen, de tweede ronde. Dus hou je mobiel in de gaten, want het kan zomaar zijn dat ik je terugbel.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, oké. En anders wens ik je alvast een hele fijne nacht.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Dankjewel, thanks. Ja, heb je nou meer dan 103 gigabyte in gebruik op je telefoon qua opslag? Stuur dat dan even nu met een berichtje in de Q Music app. Want we gaan zo meteen naar ronde nummer 2. Eerst Medusa, Dermot Kennedy. Dit is Paradise bij Q Music.

0: Zo, de aantallen lopen op hoor. Ja, deze nacht tijdens de nachtwedstrijd ben ik op zoek naar de luisteraar met de volste telefoon. Oftewel, de luisteraar met de meeste opslag in gebruik. Allereerst sprak ik Wiesje, ze had, nou, laten we zeggen 60 gigabyte in gebruik. Daarna sprak ik Rick met 103 gigabyte. En daar zijn we nu gebleven. Maar er gaat iemand overheen, namelijk Aurora. Goedenavond, goedenacht moet ik zeggen.
1: Een goeienacht.
0: Een goeienacht. Hey, om eerst te beginnen met je telefoon. Hoe oud is je telefoon?
1: Bijna 2 jaar.
0: 2 jaar, oké. Okay. En wat voor telefoon heb je?
1: De Google Pixel 9.
0: De Google Pixel 9? Oh, die ken ik niet.
1: Ik ga even... wel een echte aanrader.
0: Ja, is dat een aanrader? Vertel, wat is er zo goed aan?
1: Ja, je hebt alle functies van Google, die heb je tot je beschikking.
0: Ah, oké. Okay. En jij bent een echte Google-gebruiker dan?
1: Ja,
0: dan is dat
1: zeker.
0: Natuurlijk ideaal, ja, dat snap ik wel. Hé, hey, en hoeveel gigabyte gebruik je?
1: 200.
0: 200. En waar, wat is het meeste wat je dan gebruikt? Was het vol?
1: Foto's.
0: Oh ja, ben je echt een fotomaker?
1: Ja, gigantisch.
0: Dan ben ik toch even benieuwd. Als je naar je foto omgaat, wat is dan de laatst gemaakte foto?
1: Die heb ik net gemaakt in de feesttent. Ik kom echt net de feesttent uit. En ik heb met Willem de Wijs de laatste foto gemaakt.
0: Ah, lekker uit de feesttent. Heerlijk. Wat goed. Yes. Wat voor foto was dit dan? Was dat van de sfeer van de mensen? Of was het van een drankje wat je aan het drinken was?

0: Nee, hij was eigenlijk net klaar. En hij deed nog een fotorondje. Dus ik heb samen met mijn beste vrienden net een foto gemaakt.
1: Kijk, heel leuk, heel leuk. Hey, en even, hoeft niet deze telefoon te zijn, maar ik ben even benieuwd. Wat is het ergste wat er ooit met jouw mobiel is gebeurd?
0: Ik denk met mijn allereerste telefoon. Die is in het water gevallen terwijl ik aan het kussen was.
1: Nee, dat meen je niet.
0: Ja.
1: Maar hoe is dit? Ja, oké, maar hoe is dit gebeurd?
0: Ja, toch denk ik uit mijn handen of iets geleden. Maar het duurde ook even voordat ik hem gevonden had. Want het was zo'n oude waarvan je de batterij nog los kon halen. Dus het duurde voordat ik mijn batterij gevonden had in de plas.
1: Oh jeetje. Oh, je moest hem daarna, na de kus moest je hem ook nog opduiken.
0: Ja.
1: Of heeft degene met wie je aan het kussen was hem is hij het water ingesprongen?
0: Nee, het was echt gewoon maar een plasje, zeg maar, van de regen. Okay. Zo. Dus we hebben wel met z'n tweeën gezocht.
1: Oh, gelukkig. Ik denk al, je moest echt er ergens inspringen of zo. Maar dat gelukkig dan niet. Maar ja, toch balen van je eerste telefoon.
0: Ja, want ik was 13, dus ik moest uit gaan leggen waarom mijn telefoon kapot was.
1: Gênant ook, ja.
0: Ja.
1: Oh, wat erg. Nou, wel een goed verhaal. Moet ik eerlijk zeggen, wel een goed verhaal. Hey, ja. Aurora, 200 gigabyte. We zitten in ronde 2. Ik ga denk ik nog 1 ronde doen. Ik vind 200 gigabyte best wel een aantal. Een mooi aantal. Dus het kan zijn dat ik je zo meteen terugbel.
0: Helemaal prima.
1: Hou je mobiel in de gaten, ja?
0: Yes, ga ik doen.
1: Nou, dit is je laatste kans. Heb je nog meer dan 200 gigabyte op je mobiel qua opslag? Stuur dan nu een berichtje in de Q Music app. En als je niet weet hoe het moet vinden, stuur mij even een berichtje. Laat het je

0: Extra schijf Ray en Where is my husband? Deze nacht tijdens de nachtwedstrijd ben ik op zoek naar de luisteraar met de volste telefoon. Oftewel, de luisteraar met de meeste opslag in gebruik. De eerste ronde sprak ik Wiesje, zij had 60 gigabyte in gebruik. Daarna sprak ik Rick met 103 gigabyte. En net aan de lijn Aurora met 200 gigabyte. Daar zijn we gebleven, 200 gigabyte. Maar iemand heeft zich al gemeld in de Q-app, namelijk Macy. Goeienacht.
1: Goeienacht, hallo.
0: Goeienacht, Macy. Hey, wat is het grootste wat jij gebruikt? Wat is de meeste opslag voor jou?
1: Ook wel foto's. Ik heb sinds 2014, denk ik, heb ik alle foto's erop staan.
0: Oh, wow, 2014. Oh, dan ben ik even benieuwd wat bij mij dan de eerste foto gemaakt is. Dan snap ik wel dat dat het meest is gebruikt. Ik denk dat het bij mij laat zou zijn. Ja, oh nee, 2013 ook. Maar heb je aan zoveel foto's?
1: Ja, ik heb echt heel veel foto's. Ik vind het een beetje lastig om dingen weg te gooien.
0: Ik probeer wel altijd echt op te ruimen en zo. Maar dat heb jij niet echt dan, denk ik.
1: Nou ja, ik doe het wel eens, dan begin ik eraan en uiteindelijk denk ik, oh, dat is echt hopeloos en dan stop ik er weer mee.
0: Nee, dat snap ik wel. Hé, wat voor telefoon heb je?
1: Een Samsung, dat is het S25 geloof ik, 26? Oh, 26 heb ik volgens mij.
0: Ik had het toevallig gisteren over in de show, want in september komt altijd een nieuwe iPhone en ik ben echt een iPhone gebruiker, komt er weer uit. En ik zat te denken, ja, moet ik toch niet eens over naar een Samsung? Maar wat zeg jij? Jij denkt wel dat dat een goede is?
1: Ja, ik vind het sowieso een goeie. Ik kan echt niet overweg met iPhone. Dus ik zou sowieso zeggen, ga over naar Android.
0: Ja, maar misschien heb ik dat dan weer andersom. Dat ik zo gewend ben aan een iPhone dat ik niet om kan gaan met een Samsung. Of denk je dat wel makkelijker is?
1: Nou, ja, je moet er wel aan wennen. Maar tegenwoordig lijkt Samsung en iPhone echt heel veel op elkaar qua besturing, zeg maar.
0: Ja, dus dat is waar.
1: Oh, ja, dus het is niet meer zoveel verschil als voorheen.
0: Oké, nou, ik ga toch maar eens over nadenken inderdaad dan. Hey, dan ben ik ook even benieuwd, wat is het laatste geopende tabblad? Wat heb je opgezocht als laatst?
1: Flitsmeister.
0: Ah, je bent natuurlijk aan het rijden nu.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is wel fijn dat ik Flitsmeister even aan heb staan.
0: Dat is heel verstandig van jou, vind ik een hele goeie. Hey, Macy, hoeveel gigabyte gebruik jij?
1: 274.
0: 274 vind ik ook al wel veel hoor.
1: Ja, dat vind ik ook wel.
0: Maar die hoeft niet te schrikken. Maakt ook niet uit. Maar het gemiddelde was ongeveer 128. Dus nou ja, dan is 274 wel lekker erboven.
1: Ja, zeker.
0: Dus daar hebben we niks mis mee. Denk je dat er iemand overheen gaat? Of zeg je nee, ik denk dat er niemand zoveel gebruikt als ik gebruik?
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat daar nog wel iemand overheen gaat.
0: Ja, ik moet je helaas teleurstellen, want er gaat iemand inderdaad overheen.
1: Dat dacht ik al.
0: Maar goed, ik wens je verder een hele fijne nacht. En rij voorzichtig, hè?
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Doeg.
0: Ja, Mark heeft zich ook al gemeld. Goeienacht, Mark.
2: Goedenacht.
0: Goeienacht, Mark. Hé, jij gaat er overheen, hè? Met 274 gigabyte.
2: Ja.
0: Jij gaat er dik overheen zelfs.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, Mark. Eigenlijk mijn allereerste vraag is... Wat heb je allemaal in je telefoon staan dat je zoveel gebruikt, joh?
2: Heel veel foto's en filmpjes.
0: Heel veel foto's en filmpjes?
2: Ja.
0: Weet je ook hoeveel toevallig? Kan je dat ook zien?
2: Oh, ik ben bang zo aan het rijden. Dus.
0: Oh nee, dat moeten we niet doen. We moeten wel veilig blijven. Dat gaan we even niet doen. Dat maakt niet uit. Maar heel veel video's en heel veel foto's. Want hoeveel gigabyte gebruik je in je telefoon?
2: 512.
0: 512?
2: Ja.
0: Zo, Mark. Wat is het maximale wat je kan gebruiken? Of weet je dat ook nu niet, omdat je aan het rijden bent?
2: 1 gigabyte.
0: Oh, ja, oké. Nee, ja, dan kan je nog wel even door.
2: Ja, zeker.
0: Dat is wel een lekker gevoel. Want ik zag ook een paar mensen in de Q-app... die hadden een foto gestuurd. Dat stond bij... maak je opslag leeg of weet je wel dat soort dingen... of waarschuwing van bijna vol. Daar krijg je toch altijd een beetje stress van. Maar dat heb jij niet. Daar heb jij geen last van.
2: Nee.
0: Nou, dat is
2: niet.
0: Dat is fijn. Hey, je maakt veel foto's. Ben ik ook even benieuwd. Wat is jouw laatst gemaakte foto?
2: Dat was afgelopen juli, de 28e. Op vakantie.
0: Oh, dat vind ik nog best wel lang geleden. Dat is een maand geleden, de laatste foto.
2: Ja.
0: Oh, dat verbaast me dan weer. Dat was een vakantiefoto.
2: Daarna allemaal filmpjes.
0: Oh, daarna allemaal filmpjes. Ah, ja, oké. Dat was een leuke vakantiefoto. Wat stond er op de foto?
2: Ik met mijn verloofde op de strand.
0: Kijk, prachtige foto. Was dat ook op dat moment de verloving? Vond dat dan plaats, of dat niet?
2: Ja.
0: Nee, dat meen je niet?
2: Ja.
0: Oh, nou, gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Wat prachtig, wat leuk. Zo, we gaan even een hele andere route in. Maar ben ik even benieuwd, wanneer gaat het plaatsvinden allemaal? Of is dat nog niet gepland?
2: Dat is nog niet gepland.
0: Nee, dat snap ik ook. Het is natuurlijk allemaal best wel kort. Maar wat geweldig, wat leuk. Nou, gefeliciteerd. Ze heeft gelukkig ja gezegd.
2: Dankjewel. Dank u wel.
0: Nou, fantastisch. Nou, dan heb ik ook nog anders goed nieuws. Want Mark, je bent ook de winnaar van de nachtwedstrijd.
2: Wauw.
0: Kijk, ja. Zo, nou. Wow. Nog een felicitatie. Alsjeblieft.
2: Dank
0: je. Hier ga je. Hoppakee. Q-prijsticket komt ook even je kant op. Ja, je bent de winnaar van de nachtwedstrijd. Meeste gigabyte, 512. Maar ik ben niet verbaasd het je?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja? Oh, nam.
2: Ja. Mijn want heel veel tent van 1 terabyte.
0: Ja, dat is wel waar. Daar heb je wel gelijk. Maar goed, je moet het nog wel volmaken.
2: Dat is waar.
0: En dat is jouw gelucht. Dus dat is fijn. Ja. Hey Mark, ik wens je ontzettend fijne nacht. Nogmaals gefeliciteerd. Geniet van dit gevoel. En ook van het gevoel dat je gewonnen hebt bij de nachtwedstrijd.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijne nacht en doei!